0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het cultuurcentrum heette korte tijd het Trump Kennedy Center, totdat de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De letters werden toen van de gevel afgehaald. Maar nu heeft het bestuur bepaald dat de naam Trump op een andere manier wordt toegevoegd, namelijk als degene die het gebouw renoveert. Een democratisch bestuurslid van het Kennedy Center zegt dat ze ook deze naamswijziging zal aanvechten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De twee mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichte verwondingen op. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelbourne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
3: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
4: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
3: Een lijst met de 1976 mooiste nummers
5: uit meer dan 60 jaar popmuziek.
6: Stem vanaf maandagochtend 8:15
4: via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
6: non-stop de lekkerste muziek.

0: telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: Tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976. Het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
2: Vier met ons mee en stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staat een grote politie- en legermacht. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten werd kort na de bestorming teruggestuurd of is zelf teruggegaan. Op sociale media gaan oproepen rond om zaterdag opnieuw te proberen Ceuta te bereiken. Een Amerikaanse rechter heeft een aanklacht van de regering Trump tegen Harvard verworpen. Volgens de regering treedt de universiteit in Massachusetts niet op tegen antisemitisme. Zo zouden Joodse studenten zijn lastiggevallen tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. De federale rechter oordeelt dat dat incidenten waren en dat Harvard niet systematisch burgerrechten schendt. Trump voert al langer een campagne tegen de vooraanstaande universiteit, die in zijn ogen te links en te woke is. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De 2 mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichtere verwondingen op. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch lieten tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag, met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
3: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
4: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
5: Het jaar waarin we zijn begonnen.
3: Een lijst met de 1976 mooiste nummers.
1: Uit meer dan 60 jaar popmuziek.
4: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
3: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: non-stop de lekkerste muziek.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.
3: You're self-destructive, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, you're gonna

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
2: Kei gezellig.
1: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag,

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Provinciale Staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Gisteren zei landbouwminister Van Essen dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Het aantal gewonden bij het treinongeluk in het zuiden van Engeland is opgelopen tot 20. In de buurt van Brighton ontspoorde gisteren een trein met 150 inzittenden. Meerdere wagons kwamen op hun kant terecht. Van de 20 gewonden hebben er 2 ernstig letsel. Hoe de trein kon ontsporen is nog onduidelijk. Volgens een verslaggever van de BBC zijn de rails krom getrokken. Dat kan een gevolg zijn van het ongeluk zelf, maar kan ook komen door het extreem warme weer. In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden vanwege de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Die kwamen om toen ze bij een bosbrand in de buurt van Bordeaux ingesloten raakten door het vuur. Waarvan de jongen precies wordt verdacht is niet bekendgemaakt. De bosbrand op 21 juli was vrij klein, maar verspreidde zich wel snel. Een dag later braken in de omgeving van Bordeaux grote bosbranden uit. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima tussen 30 en 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
3: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
4: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
3: Een lijst met de 1976 mooiste nummers
5: uit meer dan 60 jaar popmuziek.
6: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
6: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga
1: bij Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het bestuur wil zijn naam nu toevoegen als degene die het gebouw renoveert. Eerder werd het cultuurcentrum al omgedoopt in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluidt om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt moet een boete van meer dan €4.000 betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de autoriteiten. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
3: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
1: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
3: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Ja, Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Is het vrijdagmiddag, dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: En dan?
2: Dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij
3: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd, net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen merendeels zwemmend Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Er zijn zeker 4 doden gevallen en er wordt nog iemand vermist. In de regio Chiba, ten oosten van Tokio, viel 360 mm regen in een etmaal. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs voor een plek in de Conference League moet Ajax tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel, welkom bij Omroep Brabant. We maken ons op voor een hete vrijdag. En die is zojuist van start gegaan wat betreft Kei Goeiemorgen. Dat wens ik jullie allemaal op deze vrijdag. Pretenders zometeen te horen na de Sisters Sisters. I Don't Feel Like Dancing.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
4: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
5: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
4: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
5: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
5: Kei, goedemorgen. John van Vroenhoven.

0: Stand By You of The Pretenders. Help Omroep Brabant en een kei goedemorgen. Het is 11 minuten over 6. Het is vandaag vrijdag 14 augustus. Opnieuw wordt het een hete dag met maximaal 37 graden vanmiddag. Morgen dan tikken we net misschien de 30 graden nog aan. Maar vanaf zondag dan wordt het een stukje koeler. En dan neemt ook de buienkans toe. Morgen misschien dan een klein onweersbuitje.
1: Ja, dat is een beetje wat ze zeggen. Ja, het hangt dan in de lucht, hè?
0: Ja, hangt in de lucht. Maar we weten nog niet waar die valt.
1: Ja, kijk, goedemorgen. Ja, het is allemaal afwachten. Ja, het is vandaag wel 37 graden. Is wel even puffen, denk ik.
0: Even puffen, maar ik vond het net, de afgelopen week viel het nog wel mee, zeg maar, s'nachts qua warmte.
1: Het koelt af, hè?
0: Het koelt af, maar vandaag is het niet het geval. Want het is nu al dik boven de 20 graden.
1: Ik ging vanochtend in mijn korte broek naar buiten. Ja. En dacht ik, het is toch even een beetje frisjes.
0: Oh ja?
1: Maar ik heb zo'n gevoel dat ik hem wel nodig ga hebben vandaag.
0: Ja, ik denk het wordt een hete vrijdag. Dus,
1: mag ik jou trouwens nog even van harte feliciteren?
0: Zeker, dat mag.
1: Van harte gefeliciteerd.
0: Dankjewel.
1: Dankjewel. Was natuurlijk gisteren jarig.
0: Zeker, ik werd om iets over 7 al gebeld door onze vrienden. die zag ik wel aankomen, maar ik lag wel lekker te slapen,
1: Wat
0: is dat? Weet je, dan word je wakker en in de verte hoort ergens een telefoon gaan.
1: Ik dacht niet, ik zet hem op vliegtuigstand of ik zet hem even uit.
0: Nee, dat staat hier s'nachts, maar als je kan er doorheen bellen.
1: Door het maandje heen.
0: Ja, die kan er doorheen, dus...
1: ze weten niet.
0: Prima, leuk. Hey, vind ik leuk, want ik had een leuke dag gisteren, dus en het was een hete verjaardag.
1: Ja, maar wel een goede verjaardag.
0: Zeker, absoluut. Ja, ik voel me helemaal herboren.
1: Nou.
0: Ja. Misschien alleen dat laatste glaasje gisteravond niet meer moeten pakken. Of die zes er tussendoor. Maar gezellig man.
1: De nieuwe wijsheid gaat pas vanaf vandaag in, hè?
0: Zeker, ja.
1: Wat met de jaren komt. Even een blik terug in de tijd. 1996, deze 14 augustus. Toen opende de Amsterdam Arena in 020. Dat was toen met een optreden van Treintje Oosterhuis.
0: Ja, de Zee, hè? Was dat? Dat liedje. Ja, volgens mij was het De Zee.
1: Zong ze De Zee?
0: Ja, De Zee. Ja, ik kijk even naar Wikipedia.
1: Nee, dat klopt. Ja. Ik dacht, ik ga je snel doorheen. Het is in Amsterdam. Laten we er niet te veel aandacht aan
0: staan. Ik hou ervan, dat weet je toch?
1: Ja, dat is... 2016 hadden we Olympisch goud. Want toen won windsurfer Dorian van Rijsselbergen opnieuw het goud. Toen in Rio de Janeiro op de
0: Spelen. Ja, geweldig. Vandaag zijn er ook jarigen. Want natuurlijk, iedere dag is er toch weer een aantal mensen die we in het zonnetje zetten. Vandaag Nicolette van Dam, die wordt 42. Hail Berry wordt 60 vandaag. En Pieter Jan Hagens mag vandaag 68 kaarsjes uitblazen. Als
1: Berry, dat was altijd echt. Dat was mijn vader in die James Bond.
0: Ik zit ook te kijken. 60. Ik ga daar toch eens even kijken hoe ze dan nu. Hoe ze er nu...
1: De Bondkill was
0: ja,
1: echt...
0: Bondkill, een mooie Bondkill, absoluut. Mooie vrouw. Ja, je hoorde maar even onze Wikipedia, maar hij gaat ook over het nieuws.
2: Ja, er is opnieuw een natuurbrand. Dit keer in de provincie Utrecht, bij de Remmerdense Heide. Tussen Elst en Veenendaal is dat. Er zijn twee bosbrandbestrijdingspelotons ingezet om die brand van ongeveer 4500 vierkante meter te blussen. Een explosie vannacht bij een bedrijfspand in Breda. De deur en de ramen van de ingang zijn volledig verwoest. Begin deze maand waren er ook al twee explosies bij bedrijfspanden in de buurt. Politie onderzoekt nog of deze zaken iets met elkaar te maken hebben. En Chinese mannen die worden er op grote schaal ingeluisterd door hun eigen partner. Tenminste, ze denken dat die vrouwen de liefde van hun leven zijn. In werkelijkheid zijn ze aan elkaar gekoppeld via een bemiddelingsbureau. Na het jaarwoord en het ontvangen van de bruidschat gaan de vrouwen er snel van door. De vrouwen zijn soms in één klap 10.000 euro rijker. Ja, een man vertelt aan de BBC bijvoorbeeld hoe hij via zo'n datingbureau de liefde van zijn leven vond. Maar ze bleken al 3 keer getrouwd te zijn, 3 kinderen te hebben en ook een soa.
1: Ja, ik lach. Dat laat me overkomen.
0: Maar in China is toch alles nep, man. Het verbaast me niks.
1: Nee.
0: Ja, behalve de SOA. Die zal wel erg zijn.

0: Fleetwood Mac, A Little Lies. En een kei goedemorgen. Het is 8 minuten voor 6:30. Het zonnetje komt er langzaam op. Of het begint langzaam lichter te worden. Het is al best lang donker in de ochtend. Dan hebben we dit natuurlijk.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Koffie of thee? 2 liedjes om weer uit te kiezen. Je mag zo een app sturen. 06-573-282-03. Voor welke ga jij vandaag? Welke smaak koffie en welke smaak thee hebben we voor je uitgezocht?
2: Wil jij koffie?
0: Funky Town, lip sync voor koffie.
1: Of toch liever een bakje thee?
3: So look at the heroes, the Liverpool rain.
0: Thee met raccoon.
3: I'll stick by you forever, don't do it in vain.
0: Geef het door via de app 06 573 2203. Koffie of thee?

0: Phantomblazers. Lekker drums, heerlijke melodie. De stem van Stevie Wonder. En de tekst, dan heb je het Superstition liedje wel eens een beetje compleet. Je hoort het in Kei Goeiemorgen, het is 6:30.
1: Wil jij koffie?
0: Met Lips Inc. En Funky Town.
2: Of toch liever een bakje thee. So look at the heroes in
0: Liverpool rain. Een raccoon voor thee. I'll stick by you forever and do it in vain. Ja, mag ik zeggen, appje sturen 06-573-282-03. Als je ons iets wil zeggen, stuur je toch gewoon een app. Doe dat, we zitten er klaar voor. Het is heel simpel na. Je hoeft alleen maar eens te zeggen koffie of thee.

0: naar de stemmen tellen.
1: Omroep Brabant.
0: Het is al vroeg warm vandaag. De meeste plaatsen is het nu al boven de 20. Je hebt geluk als het nog net iets onder de 20 zit deze ochtend. Het wordt een zonnige, maar ook zeer hete dag vandaag. Met vanmiddag temperaturen tussen de 35 en lokaal zelfs 37 graden. Het is tijd voor het nieuws. Krijg je van Niek de Vries.
2: Een steekpartij van achter een huis in Oosterhout. Agenten vonden in het huis een zwaar gewonde man. Hij is met poen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er mogelijk een ruzie aan de steekpartij vooraf gegaan. Er is in de omgeving nog gezocht naar de verdachte. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden. Er is vandaag in het provinciehuis in Den Bosch een spoeddebat over de plannen om 5 vergunningen van Brabantse kippenboeren in te trekken. Een van die boeren is Frank Rooijakkers.
3: Net voor de zomervakantie mochten we bij de provincie langskomen. En dan vertellen ze ons, ja, jullie plan deugt niet. We zetten er een streep door, we trekken jullie vergunning in. Je mag met je bedrijf stoppen. Zeer kwalijk. Het voelt gewoon compleet oneerlijk wat er hier gebeurt.
2: De provincie geeft aan niet anders te kunnen dan de vergunningen in te trekken. De debat wordt door boeren ook aangegrepen om te gaan protesteren. Er worden zo'n 2500 boeren verwacht. Komt geen onderzoek naar het handelen van de bestuur en de raad van commissarissen van Villa Expert Care. Volgens de rechter helpt zo'n onderzoek nu niet. De aandacht moet vooral gaan naar het vinden van geschikte nieuwe zorgplekken voor de kinderen. Eén villa was in Waalre gevestigd. Na ingrijpen van de inspectie ging die locatie dicht, net als die in het Utrechtse Vleuten. Er worden vandaag tussen duizenden boeren verwacht bij een protest bij het provinciehuis in Den Bosch. Gisteravond kwamen er ook al honderden boeren bij elkaar in Noord-Holland. Ze zijn het niet eens met de stikstofplannen. Het kabinet wil in 2035 ruim 40% minder stikstofuitstoot hebben. Ja, boeren zijn het daar dus niet mee eens.
4: Het is zo hard aangekomen, dat is niet normaal. Dit is niet uitvoerbaar.
5: Ja, als deze dingen niet veranderd gaan worden, dan komt er echt gewoon opstand.
2: En over dat verwachte protest trouwens in Den Bosch vandaag veel meer natuurlijk bij ons, bij Omroep Brabant, een live blog en we hebben uitzendingen en zo. Dus we gaan het in de gaten.
0: We houden iedereen op de hoogte.
2: Zo is
0: absoluut.
2: Het. Ja, in grote delen van Europa is het al wekenlang warm en droog, zorgt ook voor steeds meer problemen. Maar in Rome zorgt de droogte ook voor iets bijzonders. Het waterpeil van de Tiber, dat is de rivier die daar door de Italiaanse hoofdstad stroomt, die zakt steeds verder. En daardoor is er nu een oude brug uit de tijd van keizer Nero zichtbaar geworden. Die brug zou gebouwd zijn door de oom van Nero trouwens in het jaar 39 na Christus. Dus dat is toch bijzonder.
6: Dat we dan weten, die brug is trouwens, dat was het niet Nero. Ja, we zeggen Nero, maar dat was trouwens zijn oom.
0: Ja, dat was zijn oom. Dat je het allemaal weet.
6: Hoezo weten we dat nou weer? En waarom heet het dan niet, hoe heet die oom?
0: Het was 39 na Christus, ook niet 52. Ja. Maar dat weten ze toch precies?
6: Waarom heette die oom heette misschien wel Hero? En waarom is het dan niet de brug van Hero?

0: Allemaal vragen. Ja, je werkt ze weer op. Hè. Weer een kijk hoe je vraagt.
1: Het is gewoon, het roept alleen maar vragen op, ja. die lege rivieren. Dat is,
2: maar die arme oom. Ja, die heeft een hele brug gebouwd. Ja, die, neef, die gaat er met alle, ja, met alle kennis vandoor.
1: Met de kennis vandoor. Ja. Zou die ze omdraaien? Is een grap. Hè? Ja, goedemorgen. Koffie of thee? Je kunt nog even je stem uitbrengen. Straks hoor je een van de twee liedjes.

0: Ze was bezig met een crowdfundingactie, geloof ik. Ik weet, ik heb eigenlijk niet meer gevolgd. Ja, ik volg haar ook niet zo heel erg, moet ik eerlijk bekennen. Maar ze wil een nieuwe album gaan maken, kost heel veel geld. En daar probeert ze dat in te zamelen. Nobody's Wife, Anouk, in een keigoeiemorgen.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Keigoeiemorgen, Rob.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. We kregen een appje van jou, want jij stemde op koffie of thee. Ik wil dadelijk eventjes weten wat het natuurlijk is van je. Maar jij zei erbij, bij dit liedje heb ik voor het eerst gezoend.
2: Ja, dat klopt helemaal.
0: Ja. Nou, dan hebben we even voor je opgezocht. Want het liedje wat betreft dan is 1980. Dan weten luisteraars waarschijnlijk al wel welke liedje je hebt gestemd. Dat is dan, zeg het maar, Rob.
2: Funky Town.
0: Ja, dan heb je een mooie herinnering aan, zeker.
2: Ja, zeker. Ja, voor de eerste keer gezoend met een Belgische dame op de camping.
0: Op de camping. En weet je nog waar dat was?
2: Het was in de buurt van Reek, Os, daar ergens in de buurt.
0: Oh, oké. Ja, ja, ja. Ja,
2: wat, ergens. Exact weet ik het niet meer.
0: Nee, precies. Want het leuke is dat je daar toch bepaalde herinneringen aan hebt, aan zo'n liedje. Dat je denkt, dat heb ik toen op... En ik begrijp, als ik zeg maar een voorschotje mag nemen, dat je er niet mee bent getrouwd.
2: Nee, ik ben er niet mee getrouwd. Ik ben heel gelukkig getrouwd met Monique, mijn huidige vrouw, en al 34 jaar.
0: Oké, en Monique weet er ook van dat de Belgische 14-jarige leeftijd bij jou de hormonen liet vliegen.
2: Nee, maar nu wel waarschijnlijk.
0: Ja, precies. Ja, nee, maar je bent er gelukkig getrouwd, dat hoor ik erom. Ja, dus hartstikke mooi. Nee, dit zijn leuke herinneringen. Nou, dit betekent dat we lekker gaan draaien. Lip Sync, Funky Town, neemt jou even mee terug naar de camping ergens bij ons, bij die Belgische. Ze was wel mooi, denk ik, hè?
2: Ja, zeker.
0: Ja, precies. Ja, nou, goed zo.
2: Ze zijn altijd mooi.
0: Goed zo. Hé, hey, mooie dag en groetjes aan je vrouw Monique.
2: Oké. Okay.
0: Dankjewel, hè. Dag op. Lip Sync is het geworden. Jullie stemden massaal voor Funky Town. We'll

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?
1: Brabant.
0: Omroep Brabant. Kei, goeiemorgen.

0: WK alweer ver achter ons te liggen. Als je dit hoort. En daarvoor nog de uitslag van Koffie of Thee, Lip Sync en Funky Town.
1: I feel by the wayside, like everyone else.

0: Before you go, Louis Capaldi. In een kei goedemorgen op deze vrijdagochtend. Het is een lekkere vrijdag. Het wordt een hete vrijdag vandaag.
1: Het wordt echt een hele hete vrijdag. 37 graden ja. Lokaal.
0: Ja, dus ik weet niet, wordt er straks, we hebben natuurlijk weer plaats. Om eens even vragen wat een beetje record is zo rond. Want voor, ik begrijp dat gisteren record is gesneuveld.
1: Ja, gisteren was het nooit zo heet op 13 augustus.
0: Nooit zo hete donderdag.
1: Ja, nooit zo hete 13 augustus.
0: Nee, ja, nog nooit zo'n hete verjaardag gehad. Dus, ja.
1: Nou, kijk eens. Ja. En dat lag niet alleen aan het weer.
0: Nee, zeker niet. Absoluut niet. Nee. Hey, we gaan het straks over hebben, Niek.
2: Tijdens een verbouwing vind je nog eens wat.
1: Ja, maar waar gaan we het straks over hebben, Niek?
0: Ja, wat vind je dan?
1: Nou, een leuke vriend van mij die heeft een heel oud huis, jaren 30 huis of zo, gekocht. Die ging ze er helemaal strippen. En toen bleek dat de isolatie was met kranten gedaan. Dus die vond ineens allemaal hele oude kranten uit de jaren 30. Met allemaal wat toen in het nieuws was. En,
2: dat is wel grappig.
1: Die heeft op een gegeven moment er ook eentje ingelijst. Die hangt nu nog steeds in zijn huis.
2: Oh, dat is wel
1: dus
2: leuk.
1: Jij denkt dat het hierover gaat? Misschien gaat het wel over het huis van een vriend.
0: Ik
1: laat wel.
0: Ik zeg dat het gaat over goud. Je vindt goud.
1: Hoezo?
0: Ja joh, dat vind je.
1: Heb jij dit weer gelezen zeker ergens?
0: Nou, ik heb natuurlijk afgelopen weken wel even wat tijd gehad. Maar het zou zomaar goud kunnen zijn.
1: Okay,
0: ja, dat denk ik.
1: Ik denk gewoon dat een hele oude krant of een hele oude radio-uitzending of iets oud nieuws gevonden is.
0: Ja, nou, ik hoop dat ik gelijk heb. En wat ik ook hoop is, ik ga binnenkort verbouwen, dat het bij mij ook gebeurt. Hey, denk je te weten waar het over gaat? Stuur ons even een appje. 06-573-2203. Dit is Van Morrison.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Ah, wat een schatje.
2: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
3: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
4: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
5: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
4: De Verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
6: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Provinciale Staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken, omdat die te veel stikstof uitstoten en het plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De hitte zorgt 's nachts voor de nodige problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd voldoende af en juist voor deze kwetsbare groep is dat belangrijk. In meerdere verzorgingshuizen werd het deze zomer te warm en de bewoners kunnen daar niet altijd goed tegen, zegt deze specialist.
8: Door de warmte zetten de bloedvaten uit. Nou, dan zakt je bloeddruk. Vaak hebben ze ook al medicatie voor een bloeddruk. Dus ja, dan kan er ook meer eerder duizeligheid of verwardheid en daarmee ook vallen bijvoorbeeld ontstaan, hè?
7: Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer worden ontruimd vanwege de warmte. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd. Net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen, merendeel zwemmend, Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. Op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd de laatste meters ingehaald door de Tsjechische Semanova, die goud won.
9: We weten waar Steenbergen toe in staat is. Het is niet makkelijk. Semanova glijdt er nu naast en er langs. Steenbergen, het wordt zilver. Het is wel een verbetering van het Nederlandse record van Femke Heemskerk.
7: Steenbergen pakt hiermee haar 4e medaille van deze EK Lange Baan. Het weer wordt opnieuw een zonnig en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel. Het is bijna 2 minuutjes over 7. Je bent bij Omroep Brabant, de ochtendshow. Goedemorgen. We zijn lekker filevrij. Dat is te verwachten op zo'n vrijdag zoals deze. Zometeen het antwoord op de vraag. Tijdens een verbouwing vind je nog eens wat. Maar wat vind je dan? En ook dit hoor je zo. What can I say, Boskek, zometeen.
11: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
12: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
13: Reis weer met Golden eSIM.
14: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
15: Rustig, adem in,
14: ja, maar misschien
15: uit.
14: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
15: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
13: Wrestling met Golden eSIM.
16: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketing manager? Ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Nu bij met Dirk, Oreo Rollpack. 99 cent. Die zijn echt lekker.
19: Ik doe het voor gezonde nieren.
20: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
21: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
22: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
23: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloer. En nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
22: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
23: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Kom woonshoppen in Os.
24: Mijn papa verkoopt stoelen.
25: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
26: Dit zit.
25: Voordelig en snel.
26: Dit zit.
27: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
28: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
29: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
30: Het jaar waarin we zijn begonnen.
28: Een lijst met de 1976 mooiste nummers. Uit meer dan 60 jaar popmuziek.
29: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
28: Dit is Omroep Brabant. Met nu
29: Kei, goedemorgen. John

0: zit even de app te kijken, hè, Jasper. Ronald, die appt ons altijd heel vroeg. Die zegt altijd, kijk hoe je mergen zoekers. Dat vind ik altijd mooi. Maar hij is meestal al tussen 5 en 6. Heeft of de app heel erg veel vertraging, of is Ronald nog een beetje even vakantie aan het genieten?
1: Nou, Ronald, laat het even weten.
0: Ja, laat het even weten. Maar kijk hoe je morgen zoekt. Absoluut, het is vrijdag de 14e. Opnieuw een hete dag in het verschiet. Maximaal 37, misschien wel 38 graden vanmiddag. Het wordt echt een keihete middag vanmiddag. Morgen dan kan er nog een 30er in zitten. En daarna wordt het wat onstabieler allemaal. En neemt de buienkans toe. En ik denk voor heel veel mensen dat goed nieuws is.
1: Ja, nou zeker de pleintjes.
0: Ja, absoluut.
1: Die zullen tevreden zijn.
0: Oh, die roepen, jongen. Die roepen.
1: Ja. En de boeren misschien ook wel. Want die mogen natuurlijk allemaal nu geen water optrekken.
0: Nee, het mag allemaal. De boeren mogen eigenlijk boeren helemaal niet meer boeren.
1: Nee, daar gaat het vandaag over. Het is een boerenprotest aangekondigd. Om 9:30 wordt er vergaderd op het provinciehuis over het intrekken van 5 vergunningen van kippenboeren mogelijk. Nou, daar zijn de boeren niet blij mee. Er speelt nog veel meer. Ze protesteren vandaag bij het provinciehuis. Vanavond zou het ballonfestival in Graven zijn. Nou, is er nog steeds een festival? Geen ballonnen, want het is te heet.
0: Oh?
1: Ja, blijkbaar is het te heet.
0: Wat is er mis met een hete luchtballon?
1: Ja, ik denk dat alleen de lucht aan de binnenkant heet mag zijn.
0: Oh,
1: en niet aan de buitenkant.
0: Oh, zo.
1: Het is natuurlijk, zij varen op de lucht.
0: Ja, zo ja.
1: Ik kan me wel voorstellen dat als het op een gegeven moment te heet is. Maar het zou ook gewoon heel simpel het geval kunnen zijn. Ja, we kunnen niet op een open grasvlakte honderden mensen in de bloedhitte, in de felle zon laten kijken naar ballonnen. Dat is onveilig.
0: Oké.
1: Het zou ook kunnen zijn.
0: Maar wel
1: muziek. Maar er
0: is wel muziek. 99 luchtballons.
1: Ja. Ja, en het is ook morgen het Ballonfestival. Morgen gaat het misschien wel door met ballonnen. Maar vanavond in ieder geval alleen muziek. En wellicht dat je nog kans maakt vandaag op kaarten voor Brabantse vrienden.
0: Ja, moet je het alarm horen.
1: Het alarm.
0: Als je het alarm. 4 kaartjes mogen we weer weggeven.
1: Volgens mij wel, ja. Daarmee verklap ik wel dat wij het waarschijnlijk nog gaan weggeven.
0: Nee, dat verklap helemaal niet. Maar dat kan vandaag gebeuren.
1: Ja,
0: dat zei jij.
1: Ja, het zou ook wel tussen nu en 10 uur kunnen gebeuren.
0: Oh, echt?
1: Ja, dat toevallig mijn elleboogje uitglijdt en ik tegen de knop druk. Zou kunnen gebeuren.
0: Is dat zo?
1: Ja.
0: Oh, nou, ik ben blij dat je zo open bent.
1: Ja, dus wil je naar Brabantse vrienden, blijf vooral luisteren.
0: Nou, kijk. 4 toch? 4 kaartjes.
1: Ja, 4 kaartjes. Ja.
0: Als je het alarm hoort, dan mag je appen. Hey, vandaag jarige Pieter Jan Hagens wordt vandaag 68. Koen Verbraak, 61 jaar. En we zitten in de 60ers vandaag. Blij dat ik vandaag niet jarig ben. Julius Jaspers is ook 64 vandaag. Van harte gefeliciteerd allemaal. Het nieuws, Nick.
2: Volgende week komt er een grote politieactie op de Merwedebrug. Dat heeft minister Karremans gezegd bij Goedenavond Nederland. Sinds een maand mogen vrachtwagens niet meer over die brug, omdat die het gewicht niet meer aan kan. Maar dat verbod wordt nog volop genegeerd. Daarom zet de minister volgende week extra flitsers in en worden chauffeurs door de politie van de weg gehaald. Een politieachtervolging is gisteravond geëindigd in een sloot in Noordhoek bij Moerdijk. Agenten hadden de achtervolging ingezet op de snelweg. Waarom is nog onduidelijk. Bij Noordhoek nam de bestuurder de afslag. Hij verloor de controle en belandde uiteindelijk dus in de sloot. De bestuurder die raakte gewond. En dan wat ik voor 7 zei, tijdens een verbouwing vind je nog eens wat. Ja, Jasper, jij gooit het op kranten bijvoorbeeld, als isolatiemateriaal die achter een muur tevoorschijn zijn
1: gekomen. Mooie oude krant.
2: John, jij ging voor goud.
0: Ja, ga voor goud.
2: Nou, schrijf maar 1 punt bij.
0: Hoppakee,
2: dat is het inderdaad. Tijdens renovatiewerkzaamheden in België is een enorme lading goud gevonden. Tijdens de verbouwing kwam in de kelder een ingemetselde kist tevoorschijn. Die zat vol met gouden staven en munten. Gebouw is van een welzijnsorganisatie. Of zij de opbrengst mogen houden, dat is nog niet bekend.
3: We zijn als momenteel zeker nog niet rijk aan het rekenen. Hè. We zijn ook nog niet aan het nadenken wat we er gaan mee doen. We zijn nu vooral nog aan het surfen op de golf van de verwondering, zeg.
2: Een surfer op de golf van verwondering. En dat zegt hij
0: mooi,
2: dan toch weer mooi.
0: Ja. Ik vind het mooi, die Belgische taal. Wat we er gaan mee doen.
1: Ja.
0: Heerlijk, dat kunnen ze alleen in België. Ja. Dat is echt prachtig.
2: Maar die schat die zou zo'n 9 miljoen waard zijn. Dus dat zou wat zijn.
1: Daar zou ik ook even over na moeten denken.
0: Het is wel mooi dat het een welzijnsorganisatie is. Want waar zou het dan moeten? Moet het naar de staat? Of wie is het dan eigenlijk?
2: Ja, volgens mij gaan ze nou eerst onderzoeken waar het geld vandaan komt. Of het van diefstal afkomstig is. Of nou, in ieder geval, er komt een onderzoek. Maar ja. Volgens mij is er dan op een gegeven moment kan het dan ook zo zijn dat zoiets verjaagd is of zo. Ja, en als je dan kan het zo zijn dat die organisatie daar dus wel iets van.
0: Nou, ik kan niet wachten. Wij gaan dus ook verbouwen en we gaan de vloeren eruit trekken en zo. Dus zo.
1: Oude kranten.
0: Ja, nou. Hey, ik heb zin in een bos bolleken.
1: Oh,
0: ja.
1: Heb jij?
0: Pak je pleur erbij.
1: Zeker.
0: Vrijdagochtend
1: zo.
0: Ja, lekker man. Nee, denk ik. Ik geef zelf wel iets. Dan gaan we jou vandaag. Want je moet zelf de slikkers ophangen. Dat zie ik hier ook wel op de studio.
1: Sorry. Ik heb je wel gefeliciteerd.
0: Nee, dat zeker. Dat heel sympathiek. Dankjewel. Ja. Ik zal even over

0: Ze zegt het zelf, Olivia Rodrigo. Stupid song. Ja, je hoort het. Ja, je hoort mij niet zeggen, maar het is weer een mooie uitgave van een van de zovelen van Olivia Rodrigo intussen. Je luistert naar een kei goeiemorgen. Het is 10 minuutjes voor 19:30. Het is vandaag vrijdag 14 augustus. En dat is een belangrijke dag voor de boeren. Want op het provinciehuis wordt er vandaag gepraat over het plan om 5 kippenboeren in Brabant de vergunning af te nemen. En dat komt na een uitspraak van de rechter die heeft besloten dat deze boeren te veel gevaarlijke stoffen uitstoten vlakbij kwetsbare natuurgebieden. Daar is veel onvrede over en dus protesteren de boeren vandaag bij het provinciehuis. En ik heb aan de telefoon Lisette van Oosterhout. Zij is een van de boeren. En Lisette, een kei goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, ja,
0: kei goeiemorgen,
1: dat weet ik niet.
0: Nee, we beginnen altijd met een kei goeiemorgen natuurlijk. Jij hebt samen met jouw man Erik, die hebben 2 weken geleden ook even gesproken, melkveebedrijf in Maden. Ja, het is voor jullie wel een hele belangrijke dag vandaag. Laten we eerst even beginnen, Lisette, waarom protesteren jullie mee vandaag?
1: Als hier vergunningen in mogen getrokken worden bij in dit geval kippenboeren, maar het maakt niet uit dat het kippenboeren zijn. Want als dat mag, onrechtmatig, iets wat legaal vergund is, iemand die aan de regels voldoet volgens die vergunde toestand, zeg maar. Als je dan lukraak vergunningen in mag trekken, om wat voor reden dan ook, dan betekent het dat iedereen in Nederland vogelvrij is. Niet alleen de boeren, niet alleen gewone ondernemers een industriële uitspanning hebben of een midden- of kleinbedrijf. Het maakt niet uit. Dan is iedereen vogelvrij. Ook een burger die net zijn huis gebouwd heeft met een vergunning en waarvan naderhand een incapabele bestuurder misschien denkt van dat huis is dat toch niet naar mijn zin. Ja. Die kunnen we beter. Dan moet jij gewoon weg. En dat ze vinden dat er vergunningen ingetrokken moeten worden, dat zou nog tot daarom toe zijn als de reden daarvoor goed was. En als er financiële compensatie is. Maar je kan niet zeggen van joh, je hebt altijd alles goed gedaan en volgens de regels gedaan, maar we zijn nu we hebben hier andere plannen voor jouw gebied, dus jij moet vertrekken.
0: Ja. Ja.
1: Dat kan toch niet?
0: Nee, maar die had ik met jouw man Erik ook over 2 weken geleden. Heel veel mensen hebben ook leven een beetje in de indruk. Hè, mensen van buitenaf die dan denken, ja, maar dan wordt er toch een regeling getroffen. En dan is het de uitkoopregeling, die naam is natuurlijk ook, of dat woord is ook vaak gevallen. Maar dit is in dit geval niet het geval. Hè. Jij legt het net heel goed uit. Het is gewoon van de een op de andere dag. Stel, je hebt een bakkerij. Je hebt hem al 30 jaar. Gemeente zegt, je mag hier niet meer, je moet je zaak stoppen. Er komt gewoon een slot op de deur. Ja, dat is het.
2: Ken jij ze eigenlijk, Lisette, de 5 boeren om wie het gaat? Hebben jullie contact wel eens met elkaar?
1: Daar is regelmatig contacten met verschillende van die boeren. We zijn ondertussen in die 7 jaar dat we protesteren, zijn we aardig goed georganiseerd met apps. En we zien nu dat er een precedent ontstaat. Ook in Friesland zijn nu 5 bedrijven die liggen in deze vuurlinie. Dus er is ontzettend veel contact, niet alleen hier in Brabant met de boeren, maar ook in de rest van Nederland. In de rest van Nederland daar zijn ook boeren nu op stap om dit tegen te gaan. Want als zo'n terroristische organisaties zoals de MOB, als die dit voor elkaar kan krijgen, dan geldt dat niet zo alleen voor Brabant. Want Brabant is dan het voorbeeld, daar gaat heel Nederland volgen. En dat is in een mum van tijd is het een leegvegen van het Nederlands landschap.
0: Ja, wat willen jullie vandaag bereiken, Lisette?
1: Wij zouden willen bereiken dat sowieso de provincie Brabant zijn keutel intrekt. Provincie Brabant heeft al heel veel dingen gedaan die niet volgens de regels zijn. Dat gaan ze mij aan alle kanten bestrijden, maar ik ben er al 7 jaar bij. Ik volg het al 7 jaar op de voet. Kijk maar naar de vergunning van bijvoorbeeld de Essent Centrale, het logistiek park Moerdijk, wat daar bij elkaar gelogen en gedaan is. Dus daar willen we in ieder geval iets mee gaan bereiken. En we willen hier ook aan de kaak stellen dat er weer dat boeren zo onrechtmatig behandeld worden. Kijk, wij staan voor ons eigen afval. Voor mijn eigen afval wil ik absoluut iets doen. Ik wil niks voor de afval van de rest van Nederland doen. En dat geldt voor alle boeren. En daar willen we nogmaals benadrukken. Want het is namelijk niet zo dat wij de oorzaak zijn van natuurgebieden die waarmee het slecht zou gaan, et cetera, et cetera. We hebben al die feiten elke keer al aangedragen dat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het niet zo is. Wij willen weer aandacht vragen voor het feit dat iedereen iets moet doen. En niet alleen de boeren. En wij willen proberen opnieuw Onder de aandacht te brengen dat boeren iets uitstoten, maar dat ze nog veel meer opnemen. Onze gewassen zijn de enigste productiefactoren die stikstof en CO2 opnemen, waardoor uiteindelijk Nederland groen blijft. Als je boeren opruimt, dan is er wel stikstofuitstoot nog, maar er is geen stikstofopname meer. Ja. En iedereen mag altijd een balans maken en wij niet. En dat proberen we toch nog maar eens een keer onder de aandacht te brengen. En dan de brief van Jamie van Essen, dat heeft zoveel kwaad bloed gezet, want dat betekent dat elke boer uit Nederland moet verdwijnen. Daar kan niemand aan voldoen. En daar willen we interessant even meenemen hier.
0: Ja. Hey, maar ik begrijp heel goed, die zegt het moet van tafel. Maar zijn jullie ook bereid om dan wel weer aan tafel te gaan zitten? Is er ruimte voor dialoog? Of is het nu, zijn jullie, want je klinkt heel strijdvaardig, maar ik denk dat dialoog uiteindelijk wel hetgeen is wat jullie beide moet gaan helpen. Of nou, beide, wat de boeren moet gaan helpen.
1: Er is heel vaak een dialoog beloofd en die is nooit tot stand gekomen. Dus waarom zou ik nu na 7 jaar nog geloven dat er een dialoog mogelijk is? Want die dialoog, daar mogen we een aantal mensen mogen daarbij aan tafel. Zeker niet de vertegenwoordiging van de hele boerensector. Er mogen een aantal mensen bij aan tafel. En dan het grote gros wat aan tafel zit, zijn natuurbewegingen die alle rechten hebben, maar niet rechten over meepraten over hoe wij moeten boeren. Want wij weten daar namelijk wel beter. Wij doen dit al 30 jaar. En nee, wij zijn geen Wild West Cowboys. Nee, wij doen dit al 30 jaar met hart en ziel. En wij proberen zo goed mogelijk aan alle kanten mee te bewegen naar wat de maatschappij wil. Maar nu vragen ze iets wat niet mogelijk is. En als wij daar uitgenodigd worden om over te praten, dan wordt dat altijd van tafel geveegd. En onze wetenschappelijke argumenten, die zouden niet zoveel waard zijn als de wetenschappelijke argumenten van de overheid of van de natuurorganisaties. Ja, en dat zijn wij zo strombeu, om het maar even kenmerkend te zeggen. Dus ik durf niet te beloven dat er nog iemand aan tafel gaat.
2: Maar is er iets wat de provincie vandaag zou kunnen doen om jou het vertrouwen weer een beetje terug te geven? Want, want dat is echt volledig verdwenen, kan ik me voorstellen.
1: Nee, dat vertrouwen dat komt pas terug als dit soort praktijken op schrift beloofd wordt dat dit niet meer voor gaat komen.
0: Ja, wat vind je ervan, Lisette, dat er daar voor de provincie ook terugkomt van het reces? Dus in feite wel al aangeven, we hebben onze hand overspeeld, we moeten hier gaan praten.
1: Ja, nou daar zou ik dan blij mee moeten zijn. Nou, ik vind het helemaal niet. Ik vind het niet echt een grote geste, helemaal niet. Want het water staat ons aan de lippen. Hier gaan gewoon bedrijven aan onderdoor. Hier zijn mensen aan het onderdoor gaan. Er zijn al mensen aan onderdoor gegaan. Dus is het dan te veel gevraagd om even terug te komen van je vakantie? Voor al die dat dood en verderf wat je tot nu toe gezaaid hebt? Nou, denk ik niet. Nee.
0: Dat is heel duidelijk. Nou, vandaag is het protest. Tot slot, Lisette. Wat gaan jullie doen als we vandaag, als jullie niet hopen, of wat je niet krijgt, wat je op hoopt vandaag?
1: Nou, er zijn natuurlijk al allerlei plannen voor, maar daar ga ik nog niks over vermelden. En wij zullen daar allemaal opnieuw gaan communiceren als wij goed en wel thuis zijn. Dus er gaat opnieuw overleg plaatsvinden hier in de achterban. En er komt vast meer, echt waar. Ik kan het niet beloven dat het altijd even publieksvriendelijk is. Maar wij hebben niks meer te verliezen, dus ja, waarom zouden we daar ook nog iets mee doen? Dat hebben we eigenlijk zoveel mogelijk altijd geprobeerd. Ja. Maar als het ons niet gegund wordt, ja, dan moet je alleen maar strijden nog voor je eigen. Ja, meer is er niet. Dat is niet meer.
0: Nee, het is, we begrijpen het.
2: Ik hoor je wanhoop en ik snap het ook.
0: We snappen het heel erg. Lisette, ik wil je heel hartelijk danken voor je openheid en dat je even op de radio dit wilde communiceren. En ook de uitleg, want ik denk dat voor heel veel mensen daarmee duidelijker is hoe hoog het water aan de lippen staat en dat de wanhoop daar is. Vandaag volgen we jullie bij het provinciehuis. Heel veel sterkte en heel veel succes vandaag. En ik hoop op een hele goede uitkomst. En nogmaals dank.
1: Dankjewel. Als ik nog één dingetje mag zeggen, dan zou ik onze medeburgers in Brabant op willen roepen om niet.

0: Goedemorgen op Omroep Brabant. Zometeen het nieuws. Nick, we gaan het over hebben.
1: Ja, meer over een verwachte boerenprotest vandaag bij het provinciehuis in Den Bosch. En een leuk verhaal over een hamster die 's nachts flinke workouts doet.
2: Ah, wat een schatje.
3: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
4: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
5: Ja, ons bed is nog eigenlijk helemaal niet zo oud, maar toch heb ik er nooit echt lekker in geslapen. Hoe doen ze dat eigenlijk bij een beddenspeciaalzaak? Binnenkort maar eens vragen.
6: Een goed bed wordt aangemeten, zoals bij maatkleding. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaaploplossing vast te stellen. Plan je adviesgesprek op slaapstudiostijn.nl.
7: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
8: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
7: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
9: Omroep Brabant.
0: Het wordt zonnig en zeer heet vandaag. Met vanmiddag temperaturen tussen de 35 en 37 graden. Kan ook wat sluierwolking ontstaan. Straks uitgebreid weer met weerplaza. We gaan naar het nieuws en dat krijg je van Nick de Vries.
1: Er is vandaag in het provinciehuis in Den Bosch een spoeddebat over de plannen om vergunningen van 5 Brabantse kippenboeren in te trekken. Het debat wordt door boeren aangegrepen om te protesteren. Er worden zo'n 2500 boeren verwacht. Verslaggever Noël van Hoofd, die is daar al. Noël, zijn daar al boeren gearriveerd daar? Nou, ik heb het antwoord al, denk ik.
10: Ja, Nick, ik denk dat je hoeft het niet te vragen. Een minuut geleden zijn de eerste boeren...

0: luide lawaai. Ze zijn deels ook via de snelweg gekomen, hebben wij gehoord. En ze komen nu bij het provinciehuis dus aan, waar om 9:30 die extra vergadering gaat beginnen. Je zei het al, 2500 boeren worden hier verwacht. Dat is een oproep van de ZLTO en de Farmer Defence Force om massaal hierheen te komen. Maar inmiddels weten wij ook dat andere organisaties, en dan moet je denken aan Defence Den Bosch en Wij Zijn Nederland, zich aansluiten. En dat zijn dan weer protestorganisaties die vooral tegen alles van de overheid en dan vooral tegen asielopvang zijn. Nou, de boeren komen hier dus aan. Het is hier flink afgegrendeld. Er staan betonblokken op de weg. Er zijn vangrelen rondom het provinciehuis. Om in ieder geval niet het provinciehuis te kunnen bereiken. En we hebben begrepen dat er op het voorterrein maar plek is voor zo'n 30 trekkers. En de rest, die moeten ergens anders een plekje vinden. En wat we verder nog weten is dat het vandaag enorm warm wordt. En daarom zijn er ook voorzorgsmaatregelen genomen zoals extra water. Want met 2500 boeren dadelijk in de blakende zon. Ja, kan het hier ook een hete dag, niet alleen in het provinciehuis worden, maar ook buiten het provinciehuis.
1: Noël, dankjewel voor nu. Ja, we gaan het allemaal volgen vandaag. Er is straks ook een extra uitzending op tv. Hou er een live blog bij over dat protest. Dus daar ga je nog veel meer over horen vandaag. Ander nieuws dan nog. Een explosie vannacht bij een bedrijfspand in Breda. De deur en de ramen van de ingang zijn volledig verwoest daar. Begin deze maand waren er ook al 2 explosies bij bedrijfspanden in de buurt. Politie onderzoekt nog of er een verband is. Strafrechtadvocaten zijn nog altijd niet tevreden over de manier waarop ze kunnen overleggen met hun cliënten in de EBI in Vught. Dat is de strengst beveiligde gevangenis van Nederland. De regels zijn wel iets versoepeld, maar nog onvoldoende. De voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Strafrechtadvocaten over wat er nog niet goed gaat.
2: Wat ons betreft gaat met name nog steeds niet goed, of daar is nog steeds niet goed geregeld, dat wij nog steeds niet in staat zijn om stukken die we bij ons hebben te kunnen tonen tijdens zo'n bespreking, of de laptop om te draaien, om even te laten zien wat de laptop te zien is.
1: De advocaten hebben een brief geschreven aan het ministerie van Justitie om hun zorgen over te brengen. En dan nog wel een leuk verhaal. Thijs de Burk uit Utrecht, die heeft een hamster en hij vroeg zich op een gegeven moment af hoeveel die nou eigenlijk rent in de kooi en dan vooral in de nacht. De technicus die bouwde zelf een systeempje met een sensor en een magneet en plaatste dat bij het looprad in de kooi van de hamster, en iedere ochtend worden die gegevens automatisch naar Strava gestuurd. Wat blijkt nou, die hamster, Molly, die loopt gemiddeld zo'n 10 kilometer per nacht.
3: Zo?
1: Ja, dat betekent dus zo'n 70 kilometer per week. En hij houdt er ook echt een schema op na, want uit de gegevens blijkt dat hij iedere avond rond 10 uur begint met rennen in dat rad. Ja, dat is natuurlijk allemaal te zien, omdat dat automatisch allemaal naar Strava wordt gestuurd. Nou, die hamster die krijgt iedere dag meer dan 1000 likes voor zijn prestatie van andere Strava-gebruikers.
0: Wat goed.
1: En die Thijs die zegt, ja, ik doe iedere keer mijn best met mijn marathontrainingen en zo. Ik krijg een paar likes en mijn hamster, ja, die krijgt er dus iedere dag een paar duizend.
3: Ja, het is geweldig, man.
4: Maar wat grappig dat hij gewoon, dat het dus toch op een of andere manier een soort timing heeft. Dat hij iedere avond rond dezelfde tijd.
3: Ja, mooi is dat, hè?
1: Het schijnt tussen iets van 6:10, las ik, en 4:10 of zo. Iedere dag weer begint hij dan met lopen.
3: Maar ik weet van Jasper dat hij honden volgt. Maar deze kan het ook wel bij.
4: Ja, ga ik ook weten, hamster?
1: Ja. Hamster Molly.
3: Molly.
4: Ja, hamster.
3: Mooi.
4: Ga nu opzoeken.
3: Meer nieuws op web en app natuurlijk. En we houden je op de hoogte van de boerenprotesten bij het provinciehuis in Den Bosch.

0: Vibe met Ivan Elliman. Love Paints. Het is 11 minuten over 19:30. We lopen een klein beetje uit. Maar dat heeft ook alles te maken met de boerenprotesten in Den Bosch. En we houden je daarvan regelmatig op de hoogte de hele dag. Waar we je ook van op de hoogte houden is hoe het weer zich ontwikkelt. En dit is al afgelopen dagen een beetje hetzelfde. Eigenlijk al weken, zo niet maanden. Maar vandaag krijgen we een hete dag. Ja. Alfons Snoek van Weerplaza, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen. Ja, nee, inderdaad. Opnieuw een hete dag, een hele hete dag in deze tijd van het jaar, waarbij de zon toch al iets later opkomt, iets eerder ondergaat ten opzichte van eind juni, begin juli, en ook iets minder hoog staat. Nou, dat heeft toch altijd wel wat gevolgen, want de hoogste temperaturen in de zomerperiode halen we niet vaak in de tweede helft van augustus, maar op dit moment lijkt het er toch op dat we voor deze tijd van het jaar in ieder geval zeer hoge waarden gaan meten. Nu valt het nog mee. De temperatuur ligt zelfs nog op heel veel plaatsen onder de 20 graden. Dus het is nu gewoon nog zeer aangenaam buiten. Maar die temperatuur die gaat de komende uren heel snel oplopen. En uiteindelijk wordt het vandaag zo'n 36, op sommige plaatsen zelfs 37 graden. En ik sluit niet uit dat we afgerond misschien weliswaar richting de 38 graden gaan. Dat is uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. Tel daarbij op dat er nauwelijks wind staat en de zon onafgebroken schijnt. Nou, dan is het in het zonnetje vanmiddag echt niet uit te houden. Nee. De luchtvochtigheid is overigens wel heel laag. Maar bij dit soort temperaturen heeft dat geen effect meer. Want ja, richting de 37 graden, dat is je lichaamstemperatuur. Dus dan kun je nog steeds die warmte niet kwijt aan de lucht waar je je in bevindt. Dus nee, het wordt gewoon onaangenaam warm vanmiddag.
0: Nou, fijn, dankjewel voor deze boodschap. Maar zit er ook nog een verandering aan te komen,
1: ja,
0: Alfred?
1: Ja, er zit verandering aan te komen. Vanaf morgen duidelijk lagere temperaturen. Vanavond begint het al wat af te koelen in het westen van de provincie. Morgen zitten we dan in de middag zo rond 28 à 30 graden. Het is wel iets vochtiger, dus of het echt heel veel aangenamer is, dat weet ik nog niet. Vanaf zondag gaat dat wel gebeuren. Dan zitten we 's middags zo op hooguit een graad of 25. En er kan vanaf met name maandag ook wel eens een keer een enkele bui vallen. Een druppel op een gloeiende plaat, zou ik zeggen.
2: Oh, dat is maandag pas. Ik dacht dat we zondag hadden.
0: Of morgen zelfs.
1: Datgene wat het dit weekend eventueel valt, is echt heel weinig. Ik zou het eigenlijk zo goed als overal droog willen noemen.
2: Ja. Geen onweersbuien of dergelijke.
1: Eigenlijk niet, nee. Nee, ik zie het nauwelijks gebeuren.
0: Oké, nou, dat is echt goed nieuws voor iedereen die het weekend nog iets gepland heeft, waaronder ik zelf. Dus, daar ben ik heel blij mee.
2: Hoe kan het eigenlijk, Alfred, dat het ineens zo om kan slaan, dat we van 37 graden terug naar 23 gaan?
1: Je zit natuurlijk helemaal in de top van wat mogelijk is. Dus het kan alleen maar omlaag. En als de wind eenmaal van zee gaat waaien, wat hij vanaf vanavond eigenlijk gaat doen, ja, ondanks dat het zeewater ook record warm is, volgens mij, gaat dat natuurlijk wel die temperatuur drukken. Dus ja, dat is de reden. De wind gaat uit een andere hoek waaien. En die voert gewoon echt wat minder warme lucht aan. En we komen van extreem hoog. En we gaan naar normaal weer volgende week. Moet je nagaan.
0: Naar normaal weer?
1: Ja.
0: Hoe is het mogelijk?
1: Ja, precies.
0: Je verwacht het niet meer, hè?
1: Ja, dat moet ik hier voorkomen.
0: Ja, precies. Alfred, heel erg dank. En tot de volgende. Maak er een mooie vrijdag van. Houd het hoofd koel, hè?
1: Yo,
0: dankjewel. Eens even kijken. Wat, ja, je had het vanochtend over iets.
2: Ja, dat mijn elleboog je uit kon schieten.
0: Deze bal, hoor. Ja, die mag gaan appen 06573-28203. Voor die kaartjes van Brabantse vrienden. Daar wil je bij zijn.
2: Zal je altijd zien. Heb je het erover, gaat hij toch ineens af.
0: Ja, je verwacht het niet meer. Ja. Nee, je ziet het toch niet aankomen verder. Nou, doe je best. Wellicht kom je straks in de uitzending. Ben je de gelukkige.

0: groeien komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crescent tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van hier.

0: Sorry seems to be the hardest word. Blue. Natuurlijk samen met onze eigen Elton John, of onze eigen, nou, de man die echt al tientallen jaren de hitlijsten heeft gedomineerd met heel veel liedjes.
1: Mocht hij willen dat hij Brabant is?
0: Ja, nou, ik zou wel als vriend willen, ja. Lijkt wel een leuke gast. Een goede naam ook, Elton John.
1: Ja, ja. Hey,
0: tweede gedeelte. Hey, John. Ja. Gaan we eens even iemand bellen. Eens kijken waar die over gaat. Het is altijd leuk, iemand verrassen.
1: Kijken of het een Brabantse vriend is.
0: Ja. Of de vrienden heeft ook, hè. Dus, hallo?
1: Hallo, lig jij in bad?
0: Of onder het dekbed?
1: Oh, daar ben je.
0: heb ik goed gehoord? Bernadette?
2: Harriet.
0: Nou, Harriet. Ja. Kijk, goedemorgen, Harriet.
2: Dankjewel, jij ook.
0: Nou, dankjewel. Ja, ik heb hier bosse bollen, maar die denk tegelijkertijd dat ik jou nou opstuur, dat daar niks meer van overblijft. Maar ik heb wel iets anders voor je.
2: Oh, maar die bosse bollen, die kun je wel in een koeltas doen, hè?
0: Ja, dat kan. Maar je moet ze zeg maar wel vers eten, Harriet. Maar wil jij kaartjes ruilen voor bosse bollen dan? Begrijp ik dat? maak ik jou blij met kaartjes voor Brabantse vrienden?
2: Ja, heel blij.
0: Oh, nou, dat vind ik mooi om te horen, Harriet. Dan gaan de kaartjes jouw kant op.
2: Oh, fijn, dankjewel.
0: Alsjeblieft. Nou, bij deze. En je mag jezelf meenemen, maar ook nog drie Brabantse vrienden.
2: Ja, dan moet ik wel kiezen, hè?
0: Ja, maar daar heb je nog eventjes... Ja, dus kiezen, maar heel vaak gebeuren er dan allerlei dingen. Op het moment dat jij dadelijk ophangt, dan krijg je de eerste appjes al. Want er zijn altijd mensen die denken... Oh, die moet ik even, Harriet, ik heb lang niet gesproken. Vooral die moet je dan negeren.
2: Ja, zonder meer.
0: Ja, dat is degene die boven in je tijdlijn zitten. Dat zijn vaak je beste vrienden, toch?
2: Ja. Nee, maar dat komt helemaal goed.
0: Nou, hartstikke mooi. Van harte gefeliciteerd, Harriet. Een mooie dag.

0: blijf vandaag vooral ook luisteren voor kaartjes natuurlijk voor Brabantse vrienden. Want als het alarm gaat, dan mag je hebben. En dan win je ze net zoals Harriet, 4 kaartjes wellicht als je door de computer uitgepikt wordt. Je hoort de Cher, Strong Enough, in een keigoeie morgen. Waar we straks na achter natuurlijk weer een keigoeie vraag hebben. We hebben ook nog even contact met hoe het in Den Bosch gaat bij de Brabantse provinciehuis. De boeren die daar demonstreren. En we hebben ook nog het komkommerklassement. Want dat moeten we, gaan we afsluiten vandaag. Dat en meer straks.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel!
7: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
10: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
11: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
12: Of je nou liever vroeg opstaat of tot laat doorwerkt, meer van het denken bent of van het aanpakken, misschien hou je wel van nieuwe dingen uitproberen of hou je liever vast aan mooie tradities. Terwijl de een wat meer van gemak houdt en de ander liever een beetje een uitdaging zoekt. Wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame trekken graag samen met je op, zodat jij je bedrijf kan laten groeien. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
11: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
1: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de hei bij Renen heeft vannacht een natuurbrand gewoed. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Op het hoogtepunt stond er een gebied iets kleiner dan een voetbalveld in brand. Inmiddels is het vuur in het natuurgebied bij Renen onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen en het nat maken van de laatste smeulende resten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorkum. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er elke dag nog honderden zware voertuigen overheen, zegt minister Karremans.
15: En daarom gaan we ook volgende week daar vol bovenop zitten samen met de politie. Ja. Er is een actieweek waarin we daar ook niet alleen flitsen, maar ook daadwerkelijk zijn. Dus je wordt ook gewoon echt van de weg gehaald. Je kan een forse boete krijgen, omdat we natuurlijk gewoon, nogmaals, dit niet voor niets doen.
14: Een bekeuring bedraagt €500. De gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging daarmee voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. De Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het luchtruim boven de Baltische Staten te bewaken schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar. Blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd, omdat ze door de warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk en het was genoeg na overwinningen van vorige week. Ajax gaf de 2-1 voorsprong tegen het eerste Shelbourne in de laatste minuten weg.
2: Moore, nou die krijgt ruimte en scoort, schitterend. 2-2 en zo krijgen ze hem alsnog. Die tweede goal binnen Ajax via invaller Moore.
14: Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maximaal van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, we gaan even naar de ANWB. Er zit Rijn Baatmans. Rijn, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Het rijdt langzaam op de N279 Roermond richting Den Bosch. Tussen Helmond Noord en Beekendonk doe je er 5 minuten langer over.
0: Is het een trekkersfile?
8: Ja, we vermoeden inderdaad dat dat door de boerenprotesten komt. Want die zijn geloof ik onderweg naar Den Bosch. Dus vandaar dat het ja, daar even niet...
16: Wij natuurlijk richting Gemert toen daar de dag van de zachte G was.
8: Ja,
16: is een hele lange provinciale weg die inderdaad loopt tussen Den Bosch en veel boerengebieden die daar liggen.
0: Ja, zeker.
8: Ja, exact.
0: Hou er rekening mee.
8: Voor nu valt het nog mee, 5 minuten.
0: Goed zo.
8: Okay.
0: Dankjewel, Rijn.
8: Tot
0: later. Hoi. Ja, zometeen gaan we het nog even hebben met Noël. Die staat bij het provinciehuis over de boerenprotesten. De eerste boeren hebben zich al gemeld. Dat kon je vorig uur al horen hier. En wat je zo hoort is Meghan Trainor. Dat en meer zometeen.
17: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
18: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
18: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
21: Hey Raymond!
22: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
23: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
21: Hey,
22: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
23: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
24: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
25: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee, een ervaren safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
26: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
27: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
26: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
28: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
29: Omroep Brabant.
3: Nederland startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
4: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
3: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
4: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
3: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
4: Kei, goedemorgen. John van Groenhoven.

0: Meghan Trainor, Made You Look.
1: Een kei goeie morgen.
0: Het is vrijdag de 14e vandaag, augustus. Opnieuw wordt het een hete dag. Temperaturen die 37, misschien wel zelfs wel de 38 graden kunnen aantikken. Uitzonderlijk heet voor de tijd van het jaar, hoorden we straks al van Weerplaza. Ook dit weekend nog warm, met name morgen vanaf zondag wordt het iets normaler zomerweer. Maar echt veel regen ligt er nog niet in het verschiet, hoorden we.
2: Nee, echt een paar druppeltjes kunnen er vallen. Het wordt misschien juist volgende week. Dan zou er wel eens een eerste bui echt kunnen gaan vallen. Jarig vandaag, Halle Berry, de Bond Girl, wordt 60.
0: Ik heb even gekeken. Ja, zou niet zeggen dat ze 60 is.
2: Oh,
0: nee, een stuk jonger.
2: Ja, ik weet er wel uit. Ik weet niet meer welke Bond het was. Ik denk Casino Royale, zeg ik.
0: Dat zou zomaar eens kunnen, maar dat moeten we even
2: Ik weet het, maar falen. Ik denk dat hij de film wel 8 keer heeft gezien. Oh, ja. En vooral een bepaalde scène zo uit het water. Halle Berry, ik heb het als kind vaak in de herhaling gezien thuis. Verder jarig vandaag, Pieter-Jan Hagens wordt 68. En Julius Jaspers, de tv-kok, die wordt 64 vandaag.
0: Die Another Day.
2: Ook Die Another Day. Ook kunnen zijn.
0: Ja, had het ook kunnen zijn. Het is vandaag hagedissendag en het is ook tattoo-verwijderdag van dag. Nick, dus.
3: Bij het provinciehuis in Den Bosch hebben de eerste boeren zich verzameld voor een groot protest. De provincie praat vandaag over het plan om van 5 kippenboeren de vergunning in te trekken, omdat ze te veel zouden uitstoten bij een kwetsbaar natuurgebied. Verslaggever Noël van Hoofden is bij het provinciehuis. Noël, hoeveel trekkers hebben zich daar inmiddels verzameld?
4: Het gaat op dit moment om een trekker of 30 die zich hier hebben verzameld. Die komen uit de omgeving Drunen, heb ik begrepen. Maar op dit moment weten we dat er uit Hilvarenbeek en ook uit Helvoort op dit moment trekkers onderweg zijn. En die gaan zometeen via de A2 ook deze kant op komen. En er zijn berichten over nog veel meer trekkers die richting het provinciehuis trekken vanuit het hele land. Hier bij het provinciehuis staan in ieder geval heel wat jonge boeren ook. Waarom dacht jij, ik moet hier vandaag bij zijn?
5: Dat weet ik niet. Ik vond het wel heel mooi.
4: Waarom dan?
5: Laat ik zelf ook een boer horen, dat kan.
4: Je zegt, ik vind het heel mooi, maar het is eigenlijk heel serieus wat er gebeurt, toch?
5: Best wel, denk ik.
4: Waar dan?
5: Gewoon heel veel boeren worden gestopt door dit soort flauwekul.
4: Ja. En waarom is het flauwekul?
5: Gewoon, ik vind dat ze gewoon wat fatsoenlijk moeten doen. Wij produceren toch ook producten die jullie eten, of niet?
4: Ja. En je zegt dan, je bent een jonge boer. Hoe oud ben je? Wat wil je later dan uiteindelijk gaan doen?
5: 15 jaar, maar ik wil eigenlijk wel toch verder gaan met de veehouderij. En de sla die wij ook produceren thuis dan.
4: Ja. Ja. Snap je wel dat er iets moet gebeuren voor het milieu, voor de natuur?
5: Nee, dat weet ik eigenlijk allemaal niet hoe dat zit. Maar we moeten wel een actie voorkomen, hè?
4: Er worden dus 5 vergunningen ingetrokken, inderdaad, Niek. En die 5 vergunningen, daarom is er vandaag dus een extra vergadering in het provinciehuis. De provincie zegt, ja, er ligt een gerechtelijke uitspraak. We hebben alle opties bekeken. We kunnen niet anders. We moeten de natuur redden van de rechter, zegt de provincie dan. Dus we moeten die 5 vergunningen intrekken. En dat betekent dat er geen dieren meer gehouden mogen worden. Het enige wat de boeren dan eventueel nog mogen doen is een camping, een camperstaller of een kinderdagverblijf op hun terrein. Maar geen dieren meer. En daar draait het vandaag om. Gaan die vergunningen ingetrokken worden, ja of nee?
3: Noël was dat vanuit Den Bosch. De vergadering begint om 9:30. We hebben nog veel meer vandaag over dat boerprotest en die vergadering. We houden een live blog bij. Er komt ook een extra uitzending op tv. Dus je hoort er nog veel meer over.
0: Ja, het is, ze verzamelen zich allemaal. Het getoeter, zoals we straks hadden, dat valt nu even mee. Maar ze zijn allemaal onderweg. We houden je op de hoogte hier natuurlijk bij Omroep Brabant op de radio, maar ook op tv. En zoals Nick al zei, ook in web en app. En er is een live blog te volgen. Wij gaan straks het antwoord geven op alweer een keigoede vraag. En deze keer heeft hij iets met radio te maken.

0: Weet jij wie gisteren jarig was?
1: Ik heb wel een idee. Iemand uit Den Bosch?
0: Ja, nou, ook. Maar ook deze man.
1: Oh ja?
0: Ja, Rutger van Barneveld.
1: Wil jij jou verjaardag met Rutger van Barneveld?
0: Ja, kwam mijn laatste achter toen hij hier was.

0: Wonder Child. En naar het volgende.
1: Een kei goeie vraag.
0: Ja, het is vrijdag vandaag. Dat betekent natuurlijk altijd op dit tijdstip dat we een kei goeie vraag hebben. Heb jij ook een kei goeie vraag? Mag je die doorappen, maar je kan hem ook e-mailen tegenwoordig. Vraag@omroepbrabant.nl.
2: Zet er dan wel even je telefoonnummer bij, want anders heb ik een tweede zoektocht.
0: Ja.
2: Namelijk en naar degene die deze vraag heeft gesteld en naar het antwoord.
0: Ja, precies. Vraag@omroepbrabant.nl. En ik kan je eerlijk zeggen, we hebben ruimte voor vragen. Dus we zouden het leuk vinden als jij onze vraag stuurt. Wie dat ook deed, is Dorinus. Dorinus, een hele goede morgen.
3: Morgen,
0: kei goeiemorgen. Jij hebt een vraag.
3: Ja, waarom dat je voor Omroep Brabant, die gewoon in heel de provincie op 87,60 kunt afstemmen. Waarom moet er drie verschillende zijn? 91,100 en 91,90.
0: Als ik hem samenvat, waarom moet ik drie frequenties gebruiken om Omroep Brabant te kunnen ontvangen in onze provincie? Klopt, hè?
3: Ja, zo groot is hij toch niet wel?
0: Nou, ik weet niet, als je te voet bent, dat is toch een eindje lopen, hoor.
3: Ja, maar je hebt andere frequenties. Daar kun je bekend heel Nederland mee aan.
0: Ja.
3: Als je bijvoorbeeld Hilversum 2 hebt, of een goede tegenwoordig NPO 2.
0: Ja, zoiets. Dat klopt. Maar het gaat even om Omroep Brabant. Maar Dorinus.
1: Een keigoeie vraag.
0: Daar vinden wij een keigoeie vraag. En nou treft het, want onze chef is terug van vakantie.
4: Ja, die is er weer.
0: Ja,
4: hoor.
0: Die is er weer.
4: Ja, poeh.
0: Hey, en die gaat jou daar uitleggen.
4: Ja. Er zijn meerdere redenen en ik wil het nog wat vervelender maken, want jullie hebben het over drie frequenties, het zijn er vier.
0: Oh,
4: ja.
2: Vier zelfs?
4: Nou, het zijn er vier. Je hebt 91,0, 95,8, 87,6 en de 95,4 uit mijn hoofd. Dat is best veel. 91,9, sorry. Vroeger was het 95,4.
2: Die is nog verwarrender, nu zijn het er echt vijf.
4: Nou, zal ik nog een keer doen. 91,0, 91,9, 95,8 en 87,6.
0: Hoeveel staan bij elkaar opgeteld?
4: Ja, weet ik veel. Goed. Begin bij het begin. Waarom hebben we vier frequenties? Dat moeten we terug helemaal naar het begin van Omroep Brabant. Toen hadden we namelijk vier verschillende uitzendingen.
0: Ah!
4: Ja, want iedere regio, je had vier regio's, West, Midden, Noordoost en Zuidoost,
0: ja,
4: die hadden hun eigen uitzendingen.
0: Okay.
4: Dus daar hoorde je in Noordoost hoorde je de regio Den Bosch. Daar zat de redactie Den Bosch en die hadden het nieuws voor de regio Den Bosch. Maar die deden niet heel veel aan Eindhoven. En Eindhoven deed niet heel veel aan Breda. En zo ontstond dat. Nou kun je je voorstellen, dat zijn vier regionale omroepen eigenlijk. Dat is niet vol te houden. Dus in 2000, in het jaar 2000, heeft men gezegd, ja jongens, dit wordt echt veel te duur. Dit kan niet meer. We moeten het samen gaan voegen. Maar ja, die frequenties samenvoegen, dat is niet zomaar gedaan. Dus de uitzendingen zijn toen wel centraal geworden. Die zijn uiteindelijk in Eindhoven gepresenteerd geraakt. Maar die frequenties, die zijn er nog gewoon. Dan zou je wellicht kunnen zeggen, maak dan één frequentie, gewoon de hoofdfrequentie, en gooi die eruit. Al die zenders die zitten op vier verschillende masten, hè, zodat je vier verschillende frequenties hebt.
0: Ja.
4: Die frequenties die waren verschillend, omdat je natuurlijk niet in Eindhoven Den Bosch wil horen en andersom. Nu het één uitzending is, moet je wel zo'n ontiegelijk sterke zender hebben om heel Brabant door te stralen eigenlijk, dat daar de ruimte weer niet is op de FM-band. En zo'n zender als 87,6 of 91,0, die is een stukje kleiner en die staat ook, die kan wat minder hard aanstaan, om het zo maar te noemen. Die hoeft minder hard aangezet te worden, waardoor je, het heeft allemaal te maken met ruimte op de FM-band, andere zenders niet in de weg gaat zitten. Want het zou wat zijn dat als wij hem heel hard aanzetten, dat we dwars door Radio 2 blaffen.
2: Ik hoor niks geks.
0: Nee, zeker.
4: Maar daar zitten hele dikke boetes op. Dus dat, mag echt niet.
2: En is er niet eentje vrij of zo voor die dan nog heel Brabant?
4: Nee.
2: Een stukje Limburg mee is voor die mensen daar ook leuk?
4: Nee. En je hebt misschien ook wel eens gehoord van frequentieveilingen waar commerciële zenders dan op kunnen bieden. Ja, daar gaat zoveel geld mee gemoeid. Dat zijn hele sterke zenders. Die willen ook gewoon goed bereik hebben,
0: ja,
4: dan is het zwaar dokken en de portemonnee trekken.
2: En is Brabant de enige provincie die dit heeft? Of heeft bijvoorbeeld dan Omroep West of Omroep Gelderland ook zes frequenties?
4: Nee, want die hebben een veel kleiner zendgebied. Wij zijn natuurlijk ook de grootste provincie zo'n beetje van...
0: Dorinus denkt al anders. Wij zijn maar een kleine provincie, volgens Dorinus.
4: Ja, maar in Nederland, ga eens even van Bergen op Zoom naar Boxmeer rijden.
0: Dorinus, ben je er nog?
4: Dan ben je wel even bezig.
3: Ja, ik ben er nog, maar ik sta nu in de herrie.
0: Je staat in de herrie.
4: Hij heeft er niks van gehoord. Of ik het wil herhalen.
0: Daar heb je geen moeite mee.
4: Nee.
0: Maar Dorinus, is het antwoord op je vraag duidelijk?
3: Ik zeg zeggen, ik heb er niks van gehoord.
2: Je hebt er niks van gehoord.
4: Fantastisch. We sturen het op in de mail, dat komt goed.
3: Dat is prima.
0: Ja, Dorinus, dankjewel. Waarom sta je in de herrie?
3: Omdat ik mijn toon moet starten en ik sta... net op het moment dat jullie ermee bezig zijn, moet ik gaan starten.
4: Nou, dat heb je wel eens, hè?
0: Ja, altijd zien. Nou,
3: en dan staat hier een man of tien op mij te wachten.
0: Ik
3: kom over een kwartier wel.
0: Goed zo. Nou, oké. Je kunt het allemaal terugluisteren en we sturen die fragmenten nog wel eventjes op, Dorinus. Dankjewel voor jouw keigoede vraag en succes vandaag.
3: Oké, bedankt.
0: Dankjewel. Ja, en we praten over 1976.
4: Toen begon het allemaal, toch? Ja, nou, en laten we dat nou binnenkort vieren.
0: Potverdikkie. Nou, dat is toch ook een feest, zeg.
4: Ja.
0: De top 1976.
4: Top 1976, de top 900 wordt eenmalig meer dan twee keer zo groot. En ik las al berichten dat mensen zeiden van... oh, fantastisch, 1976, goed jaar.
0: Ja.
4: Het is niet alleen maar uit 1976, het is uit alle jaren... maar het zijn 1976... liedjes.
0: Nou, dankjewel. We horen jou vandaag nog wel vaker.
4: Bel hem bestel.
0: Oké, nou, denk vast even na over een liedje, zou ik wel zeggen. En denk vast even na over een... als je een keigoede vraag hebt, geef hem aan ons door. 06-573-28203. En je kan hem ook e-mailen. vraag@omroepbrabant.nl. En wij zitten voor jou klaar om je vraag te ontvangen. We schrijven hem op, noteren hem. En wellicht dat je hem op een vrijdag in een keigoede morgen terug hoort. Zo rond 10 voor 8:30.

0: Love is the seventh wave van Sting. En ik kijk, goedemorgen. Het is 9:30 geworden. We gaan zo naar het nieuws met Niek. Niek, waar ga je het over hebben?
1: Ja, dat gaat natuurlijk over het boerenprotest vandaag bij het provinciehuis in Den Bosch. En op een Amerikaanse boerderij, daar brak brand uit. En dankzij een dier kon het vuur snel worden geblust.
2: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
3: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
4: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels, nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
3: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
0: We gaan naar de verkeersinformatie. Rijn Baatmans, een hele goede morgen.
5: Goedemorgen. Ja, op dit moment zijn er boeren onderweg naar Den Bosch voor het boerenprotest. En dat merkt het verkeer op de N279. Roermond richting Den Bosch. Tussen Boerdonk en de aansluiting met de A50 doe je er 20 minuten langer over. Ook op de A58 rijdt het langzaam in de richting van Tilburg. Tussen Tilburg-Reeshof en Tilburg Centrum West betekent dat 5 minuten extra.
0: Oké, Rijn, dankjewel weer. Tot over een half uurtje.
6: Omroep Brabant.
0: Het is wel vroeg warm. Vandaag wordt erg zonnig, maar vooral heel heet. Met temperaturen tussen de 35 en lokaal zelfs 38 graden. Kan wat sluierbewolking ontstaan vandaag. En ook vanavond is het nog lang zeer warm boven de 30 graden. 8:40 is het intussen. Niek met het nieuws.
1: Bij provinciehuis zijn de eerste boeren met tractoren gearriveerd. Statenleden die komen vandaag terug van reces voor een debat over de plannen om vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Boeren protesteren tegen dat plan en grijpen het ook aan om te demonstreren tegen het stikstofbeleid. Zo'n 2500 boeren worden er verwacht. Je hoort verslaggever Noël van Hoofd.
7: Het is hier flink afgegrendeld. Er staan betonblokken op de weg. Er zijn vangrelen rondom het provinciehuis. Om in ieder geval niet het provinciehuis te kunnen bereiken. En we hebben begrepen dat er op het voorterrein maar plek is voor zo'n 30 trekkers. En de rest, die moeten ergens anders een plekje vinden.
1: Het debat begint straks om 9:30 op onze website. Onder andere houden we een live blog bij. Volgende week dan komt er een grote politieactie op de Merwedebrug. Dat heeft minister Karremans gezegd in het tv-programma Goedenavond Nederland. Sinds een maand mogen vrachtwagens niet meer over de brug rijden vanwege problemen met de constructie. Volgens de minister negeert een klein deel van de chauffeurs het verbod en gaat de politie daartegen optreden. Worden volgende week extra flitsers ingezet en chauffeurs die het verbod negeren worden van de weg gehaald.
8: Ik ben wel benieuwd hoe ze dit gaan doen, want het punt was natuurlijk van het zijn vooral de chauffeurs met een buitenlands kenteken die nu worden geflitst. En daar kunnen we Europees gezien blijkbaar is dat ingewikkeld.
0: Maar wel staande houden, dan wel.
8: Ja,
0: dan kan het wel.
8: Ja, precies. Dus dan zou dat het verschil zijn.
0: Ja, dat is het verschil. Ik verbaas mij dat de minister zegt het is een klein deel van de chauffeurs. Maar volgens mij is het een heel groot deel van de chauffeur. Want de berichtgeving die ik toen heb gehoord is dat daar gewoon dagelijks heel wat vrachtwagens
8: over rennen. Rijkswaterstaat heeft het over 1600, 160.
0: Ja, ja, dat vind ik geen klein deel.
8: Nee. Maar ik heb toevallig laatst een keer zelf over de Merwedebrug gereden. Nou, toen ik er zelf overheen ging, kwam ik 15 vrachtwagens tegen
0: die
8: of tegemoet reden, of die in mijn lijn zeg maar ook eroverheen gingen. Dat vind ik veel. 15 in de keer dat ik eroverheen ga.
0: Ja, dat is heel veel. Maar ja, ga die maar eens staande houden. Want je moet eerst de overtreding vaststellen voordat je ze kunt staande houden.
8: Ja, dus ik ben heel benieuwd. En het zal denk ik voor nog heel veel files gaan zorgen.
0: Ja, dat zal zeker.
8: Een grote politieactie gaat organiseren.
1: Ja. We gaan het merken.
0: We gaan het merken, zeker. Dus,
1: ja. De hitte zorgt ook 's nachts voor de nodige problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd voldoende af. En juist voor deze kwetsbare groep is het al belangrijk. In meerdere verzorgingshuizen werd het deze zomer te warm. En de bewoners kunnen daar niet altijd goed tegen, zegt deze specialist ouderenzorg.
9: Door de warmte zetten de bloedvaten uit. Nou, dan zakt je bloeddruk. Vaak hebben ze ook al medicatie voor een bloeddruk. Hè? Ouderen hebben dat al vaker. Dus ja, dan kan

0: ook meer eerder duizeligheid of verwardheid en daarmee ook vallen bijvoorbeeld ontstaan. Hè? Naast het uitgedroogd raken, omdat ze ook al plastabletten hebben bijvoorbeeld.
1: Het is daarom belangrijk de hitte in verpleeghuizen te kunnen verdrijven. Op verschillende plekken zijn inmiddels daar mobiele airco's geplaatst. En als er een brand uitbreekt, dan ben je maar wel blij dat je bijvoorbeeld een rookmelder hebt hangen of dat de buren je erop attenderen. Nou, bij een boerderij in Amerika was dat niet het geval. Daar sloeg iets heel anders alarm toen er brand uitbrak, namelijk een gans. Met zijn gekrijs wist hij de bewoner te wekken en die op de bank in slaap was gevallen. Ja, dat zijn dus beelden van de bewakingscamera. Dan zie je die gans dus ook echt uit die schuur lopen. Dus die zat daar in die schuur waar dus brand was uitgebroken.
2: Oh, en daarna... die gans ontvlucht eigenlijk het vuur.
1: Ja, die ontvlucht het vuur, begint dat geluid te maken. En toen is die bewoner dus wakker geworden. Die rent naar die schuur. Je hoort ook helemaal aan het eind, maar het is een beetje zacht. Zoiets van dat hij dan roept fuck of shit of zo. Van,
2: is dat
1: moet in actie komen. Het is heel zacht aan het eind te horen.
2: Even de gans.
1: Die man die zie je ook op die beelden eraan komen rennen. Nou, die bewoner wist het vuur onder meer met een tuinslang te blussen. En dankzij het geluid van die gans konden dus ook andere dieren op tijd in veiligheid worden gebracht.
2: Dat is goed.
3: Ja. Nou ja, wij hebben hier buiten natuurlijk enorm veel ganzen rondlopen.
2: Zo.
3: Dus ik ben blij dat we veilig zitten.
2: Nou,
4: dat zeg jij. We hebben vorige week volgens mij een verhaal over die gans die door die voorruit is gevlogen.
3: Heb ik helemaal gemist.
4: Ja, dat stond bij ons op de site.
1: Ja, nou ja, ik was vorige week vrij. Dus ik heb vorige week iets
2: was jij nou alweer vrij? Neem nog even een boordje, anders niet.
3: Dus wacht op iemand, maar altijd niet.

0: Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy? En wat alle door Faith Evans met Mesmerized. In de Kei, goedemorgen. Het is bijna 9:15. Het is vrijdag de 14e augustus vandaag.
1: Omroep-Brabant, komkommernieuws.
0: Ja, dat heb je de afgelopen weken gehoord, zo rond dit tijdstip in dit programma. Het komkommernieuws, we zitten in de zomer nog altijd. En dat betekent vaak mensen op vakantie. En dat er gewoon wat minder gebeurt, wat zeg maar nieuwswaardig is. Want daardoor komt er ruimte voor andere berichtjes die zo anders zo snel niet
2: de
0: zo...
2: De krant moet toch gevuld?
0: Ja, de krant moet gevuld, de tv-programma's moeten gevuld. De websites moeten gevuld, onze programma's moeten worden gevuld.
2: Ja, en dat betekent, is het, vaak denk ik dan, ach, dat is toch leuk.
0: Ah, zo leuk berichtje.
2: Toch grappig.
0: Nou, daar zijn we vorig jaar met het komkommerklassement begonnen. Ja. En in de Kei, goeiemorgen. En dat is gewoon een ouderwets krijtbord. En we verzamelen iedere dag nieuws wat dan, waarvan wij zoiets hadden van, nou...
2: Dit was anders nooit in het
0: was anders nooit. Nee. En zo wisselde dat af. En dan kon jij komkommers op insturen via de app. Ja, we hebben groen gezien van de komkommers hier, wat dat betreft. Ja, en uiteindelijk zijn er op dit moment 3 berichtjes overgebleven... die op de schaal van komkommers nou nog net geen 10 hebben gehaald. Ik ga de nummer 3 even met je doornemen. Dat is deze week er nog bijgekomen. De Britse schoonmaker die vindt een Mars uit 1991. Het blijkt die 1,5 keer zo zwaar te zijn als de huidige reep. Nummer 2, dat is trouwen van het mooiste meisje ter wereld. Die kreeg een bijnaam en dat was Miu Miu. En dat hebben Mark en ik heel hard en vaak om moeten lachen.
2: Ja. En... En het Miu Miu was het merk, toch? Van het, van
0: ja, dit is een modemerk.
2: Ja, precies.
0: En dit is het mooiste meisje ter wereld ging trouwen. Nou ja, fijn, dat vind ik al op zich was dat ja. Komkommernieuws. Maar ook die Miu Miu. En nummer 1, ja, het kwam met stip binnen en ze is daar blijven staan. Dat is Bridget Maasland, die de muren van haar appartement wit heeft geschilderd.
2: Niet zomaar, hè?
0: Nee, om te verkopen.
2: Om te zorgen dat het appartement uiteindelijk toch nog verkocht wordt. Ze doet er al de hele zomer de best voor.
0: Ja, maar ze is nog steeds niet verkocht.
2: Steeds niet gelukt. Maar de muren zijn wit.
0: Ja, nou, dat is de top 3. En in volgorde van 3, 8,4 kreeg hij op commerce. 8,5 voor het tweede berichtje, Miu Miu. En nummer 1 is Bridget Maas met 9,1. Dan zou je zeggen, nou mooi, dat is de winnaar. Dat dachten wij, doen we anders dit jaar.
2: Nee, dat doen we anders.
0: Want we dagen jou nieuw uit. Opnieuw om een keuze te maken. Wat vind jij het komkommernieuws van de zomer van 2026? Want dan sluiten we deze rubriek af vanaf volgende week gewoon weer... ook wel zeggen normaal nieuws, maar dat hebben we natuurlijk iedere dag. Maar dan is dit item voorbij. Dan zetten we het in de
2: bouwvak is voorbij straks.
0: Volgend jaar trekken we het eruit.
2: Maandag, ja.
0: Precies. Dus wat is jouw ultieme komkommernieuws? Voor 1 ga je Bridget Maasland. Voor 2 zeg je Miu Miu. En voor nummer 3 is een Mars uit 1991. Mag je nu appen 06 573 28203. Krijgen we straks de uitslag.

0: Het game en ik krijg goedemorgen.
1: Omroep Brabant, komkommernieuws.
0: Ja, nou, toen ik play that game, doen we het eigenlijk ook met jou, het komkommernieuws. Iedere dag kon jij komkommers de studio ingooien, virtueel gezien dan via de app.
2: En, het zou wat zijn als ze echt fysiek
0: ja, zo, nou, ja, het zou wel grappig zijn. Ja, de vraag is natuurlijk, we gaan de rubriek afsluiten vandaag. Volgend jaar ongetwijfeld komt het weer terug in de vakantieperiode. Want we vonden het hartstikke leuk. En dank voor alle stemmers de afgelopen weken op het komkommernieuws. Maar de gouden komkommer gaan we vandaag een soort van uitreiken. Ja. Dus, en ja, aan wie gaan we hem uitreiken? Want het nieuws was in de volgorde van 3-1. Mars uit 1991 werd gevonden. Nummer 2 was Miu Miu, de bijnaam van het mooiste meisje ter wereld dat trouwde. En op nummer 1 Bridget Maasland, die de muren van haar appartement in Amsterdam wit schildert.
2: Ja, alles werd gelijk getrokken, alles ging weer op nul. En tussen deze drie ging het, jij moest stemmen in de app.
0: Ja, nou.
2: Met zekerheid op plek 3 was de Mars.
0: Okay.
2: Die kreeg eigenlijk het minste komkommers. Daar was iedereen prima derde plek.
0: Prima.
2: Maar
0: ja,
2: het was een strijdje tussen Miu Miu,
0: Miu, Miu
2: en Bridget Maasland.
0: Ja.
2: Je bent flink tegen elkaar opgeboden qua komkommers. Maar de winnaar van het meest komkommerachtige nieuws van 2026... blijft Bridget Maasland.
0: Bridget Maasland!
2: Jazeker!
0: Ja. Nou, van harte gefeliciteerd, Bridget.
2: Ze heeft haar huis dan misschien niet verkocht?
0: Nee, maar ze heeft wel de gouden komkommer.
2: Ja.
0: Nou, eigenlijk moeten we er eentje opsturen natuurlijk. Een gouden komkommer.
2: Dat zou wel leuk zijn.
0: Ja, een komkommer naar Bridget Maasland.
2: Misschien een beetje gekke boodschap.
0: Ja, nou,
2: we denken er nog even over na.
0: We denken, dat, die verdwijnt. Dit is Loreen, Is It Love?

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groot. Neem Tergasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op Tergasom.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Neem Tergasom op in je testament. Kijk op tergasom.nl.
3: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
8: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
9: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
10: Bezoek onze showroom in Waalwijk. Scoot Me, daar kom je mee thuis. Scootme.nl.
11: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boeren protesten. Bij het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. De eerste trekkers zijn er al aangekomen. Het plan om de vergunning in te trekken stuit bij veel boerenorganisaties op verzet.
14: Ja, als we in dit land afgegeven rechtsgeldige vergunningen gaan innemen, ja, dan trek je de basis weg onder elk vertrouwen in welke overheid dan ook.
15: Het doel is om er een leuk protest van te maken. Er worden ook ijsjes uitgedeeld. Dus ik verwacht een hete, maar toch wel leuke dag, maar wel een goed protest.
13: Er worden zo'n 2500 boeren verwacht. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het Baltische luchtruim te bewaken schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. De radicaalrechtse politicus Nigel Farage keert terug in het Britse parlement. Zoals verwacht won hij de tussentijdse verkiezingen in het district Clacton-on-Sea. Zijn voornaamste uitdager was een komiek met een prullenbak op zijn hoofd die zich Count Binface noemt. Hij wist bijna 9.500 stemmen te halen.
16: That's right, 9.455 actual votes. I'm over the moon, I'm over your moon, I'm over my moons.
13: Farage was om onduidelijke reden niet bij de uitslag aanwezig. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd omdat ze door die warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Net weer, zonnig en opnieuw tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt de noordenwind geleidelijk voor wat verkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui dan toe. Dit was het NOS Journaal.
17: Ja, dankjewel. We gaan even naar Rijn Baarpas van de ANWB. Voor de verkeerssituatie in Brabant. Rijn, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, verschillende files in Brabant. Onder andere op de A2 richting Den Bosch. Tussen Zaltbommel en knooppunt Empel. 6 kilometer met 5 minuten oponthoud. Ook op de A59 richting Den Bosch staat file. Tussen Osalst en Kruisstraat. 7 kilometer met 20 minuten oponthoud. Of die twee files ook te maken hebben met de boerenprotesten, dat is nog even onduidelijk. Maar van de N279 weten we het zeker. Richting Den Bosch staat file tussen Berlicum en de aansluiting met de A2. 2 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging.
18: Oké, dankjewel weer. Zometeen in een kei goeiemorgen gaan we natuurlijk weer een slinger geven aan het randje. Mag je straks weer liedjes aanvragen.
19: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
20: Een verse maaltijd op tafel. Zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, eet smakelijk voor straks.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
20: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
23: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
24: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
25: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
24: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
25: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
26: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
27: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
28: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
29: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
30: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
29: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
31: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
32: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
31: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
32: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
31: Dit is Omroep Brabant. Met nu
32: Kei, goedemorgen, John van Groenhoven.

0: safe. Miles Smith samen met Niall Horan.
1: Alweer het laatste uurtje van deze vrijdagochtend voor een kei goeiemorgen. Deze vrijdag de 14e van augustus. Opnieuw een hete dag met maximaal 37, misschien lokaal 38 graden. Morgen tikken we ook ja, misschien nog wel even de 30 graden aan.
2: Net een twijfelgevalletje.
1: Ja, een twijfelgevalletje, maar wel warm. En vanaf zondag dan wordt het een stukje koeler.
2: Gek genoeg, wij zeggen nu een stuk koeler, maar dan wordt het normaal.
1: Ja, een graadje of 3, 24.
2: Ja, hè? Dat wordt dan normaal.
1: Lekker.
2: Goed, het is vandaag de laatste dag voor de bouwvakkers. Het einde van de bouwvak in het zuiden. Boerenprotest is aan de gang in Den Bosch. En vanavond zou het Ballonnenfestival in Graven zijn.
1: Ja.
2: Er is nog steeds een festival.
1: Ja, met muziek.
2: Alleen geen ballonnen.
1: Met Nena. Nooit zo'n club.
2: Ja, want het is te heet om ballonnen de lucht in te laten gaan. Morgen dan is er nog een dag van het Ballonfestival. Wellicht dat er dan wel ballonnen de lucht in gaan.
1: Oké. Nick, nieuws.
3: Over 20 minuten dan begint in de provinciehuizen debat over het intrekken van de vergunningen van 5 kippenboeren. Die zouden te veel uitstoten in de buurt van kwetsbare natuurgebieden. Zijn boeren het niet mee eens en dus wordt er geprotesteerd voor het provinciehuis in Den Bosch. Op onder meer de A2 en de A59 staan korte files van trekkers die onderweg zijn naar het provinciehuis. FIFA-baas Gianni Infantino krijgt steeds minder steun. Ook de voetbalbond van Nieuw-Zeeland zegt dat ze niet meer achter Infantino staan en wil een onafhankelijk onderzoek naar zijn plan om aandelen voor het WK voetbal te verkopen. Eerder hebben Europese voetbalbonden, waaronder de KNVB, ook al het vertrouwen in Infantino opgezegd.
1: Nou, arrivederci. Ciao.
0: Een kei. Goedemorgen.
1: Ik heb overigens van de week enorm opgewonden over onze nieuwe bondscoach.
2: Dus, Xavi?
1: Ik was blij dat ik hier niet was, want ik wil helemaal los zijn.
2: De bondscoach die geen Nederlands en geen Engels spreekt.
1: Nee, vanaf nu is het ook Spanje 2 voor mij. Dus het is geen Nederlands elftal meer. Ik vind ook dat ze het moeten verbieden.
2: Ja, want?
1: Nou, als ik dan toch heel even mag.
2: Ja, je bent al wel bezig.
1: Jazeker, maar stel nou dat we in een halve finale of een belangrijke wedstrijd tegen Spanje moeten spelen.
2: Ja. Maar wat vind je dan van Bommel als bondscoach van België?
1: Ik vind dat dat niet moet kunnen. Want wat is de volgende stap? Dat we ook een Italiaanse keeper gaan...
2: Dat mag dan niet.
1: Nee, ja. Maar dat is toch hetzelfde?
2: Ja.
1: Ik vind dat hetzelfde.
2: Ja, maar hij speelt wel het Nederlands voetbal, hè, Xavi? Is jongen van het Nederlands voetbal.
1: Zal wel.
2: Jongen van Johan Cruijff.
1: Spanje 2. Nee, is toch leuk om je ergens druk over te maken?
2: Tuurlijk.
1: Wat gaan we doen met het... we gaan een slinger geven aan het rad. We gaan even doen. Even kijken.
2: Wat druk maken over de categorie dingen bij de bakker.
1: Dat is ook toeval. Ik zeg en hij valt op O. Dingen bij de bakker.
2: Met de letter O.
1: Met de letter O. Wat vind je allemaal bij de bakker met de letter O?
2: Broodjes, wat is met een B?
1: Worstbroodjes. Ja, worstbroodjes.
2: Kadetjes met een K.
1: K. Ja.
2: Witbrood.
1: Worden wel allemaal over. Ze komen wel uit hetzelfde ding allemaal. Dus ding met een O.
2: Ja, ik snap wat je bedoelt.
1: 06-573-282-03. Eens even kijken wat er allemaal zo'n beetje al binnenkomt. Dingen bij de bakker met de letter O. En doe er even een lekker liedje bij. Ik ga het ding met O nog niet noemen. Die komt al op. Dat doen we zo meteen. Doe ik even liedjes. Tessa, dat is wel een interessante. Die heeft het over een ontbijtje bij de bakker.
2: Ja, daar kan je wel een lekker ontbijtje halen.
1: Zeker. Croissantje en zo. Heerlijk, man. Bolletje, bosbolletje. Maar
2: ja, lekker.
1: Wil je er nog één?
2: Nou.
1: even kijken. Deze wilde Tessa graag horen.
2: Lekker ook.
1: Stars ook wel. Fijn liedje. Dankjewel. 06-573-282-03. Dingen bij de bakker met de letter O. Doe er even het liedje bij. En dan gaan wij het met veel plezier voor jou draaien. Zoals ook deze. Dit is Simply Red in een kei goeiemorgen. Dit is Stars.

On the radio. Dan als zomer, dankzij John. Maar beter gezegd, dankzij de oliebollen van John. Die zei dingen bij de bakker met de letter O, oliebollen. Er komen veel oliebollen overigens. Die zijn gek op oliebollen. Even kijken, oerbrood, ochtendbrood, oven, wordt allemaal genoemd. En dan kreeg ik er nog eentje van iemand zonder naam. Ja, dan kunnen we de app even niet zien. Maar wel de Oreo cheese. En die wil graag Underdog Project horen, Summer Jam.

0: Summer Jam 2003, de versie van Underdog Project samen met de Sun Club te horen in een keigoeie morgen. Gaan we zo meteen weer naar het nieuws met Niek. Niek, waar ga je het zo over hebben?
1: Onder andere gaat het over het boerenprotest vandaag bij het provinciehuis en ook de statenvergadering die daar zo gaat beginnen. En een man die in het hoge noorden van Noorwegen een ijsbeer stoorde, die komt al duur te staan.
2: Mijn papa verkoopt stoelen.
3: Dit zit al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd. Voordelig en snel.
4: Vindt u e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
5: Sta je op, maar voelt het alsof je

0: verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
1: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alpincollectie.
2: We gaan naar de verkeersinformatie, Rijn Baartmans. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, John. Ik zou nog even uitzoeken of die A2 te maken had met de boerenprotesten. Dat blijkt een ongeluk te zijn. Richting Den Bosch is de vertraging daarom tussen Waardenburg en afrit Kerkdriel 10 minuten. De linkerrijstrook is er dicht. Op de A59 ondervindt het verkeer wel vertraging door de boerenprotesten. Richting Den Bosch tussen Os en knooppunt Hintham is de vertraging opgelopen tot 50 minuten.
2: Zo, nou, sterk als je in de file staat. Dankjewel, Rijn. Op Brabant. Het is vroeg warm al vandaag. De temperaturen boven de 20 graden. Vannacht op sommige plekken is het niet eens onder de 20 geworden. Vandaag komen er nog heel wat graden bij. Want het wordt vanmiddag 35 tot 37 graden. Kan wat sluierbewolking ontstaan, maar het blijft verder droog. Ook vanavond nog lang warm. En dan gaan we weer naar een broeierige nacht toe. Wij gaan naar het nieuws toe en dat krijg je van Niek de Vries.
4: Ja, steeds meer boeren trekken naar provinciehuis in Den Bosch voor een groot protest. De statenleden komen vandaag terug van reces voor een debat over het plan om vergunningen van 5 kippenboeren in te trekken, omdat ze te veel stikstof zouden uitstoten bij kwetsbare natuurgebieden. Je hoort verslaggever Noël van Hoofd.
5: De provincie zegt, ja, er ligt een gerechtelijke uitspraak. We hebben alle opties bekeken, we kunnen niet anders. En dat betekent dat er geen dieren meer gehouden mogen worden. Het enige wat de boeren dan eventueel nog mogen doen is een camping, een camperstaller of een kinderdagverblijf op hun terrein. En daar draait het vandaag om. Gaan die vergunningen ingetrokken worden, ja of nee?
6: Dat is een ernstige boodschap, maar met zo'n gezellig muziek op de achtergrond vind ik het toch moeilijk.
2: Maar het is fijn dat de sfeer gemoedelijk is.
6: Ja, zeker.
4: Dat is zeker zo. Die vergadering die begint rond deze tijd. Een politieachtervolging is gisteravond geëindigd in een sloot in Noordhoek bij Moerdijk. Agenten hadden de achtervolging ingezet op de snelweg. Waarom is nog onduidelijk. Bij Noordhoek nam de bestuurder de afslag. Hij verloor de controle over de auto en belandde uiteindelijk dus in de sloot. Bestuurder raakte ook gewond. Hij is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De politie gaat strenger controleren op de Merwedebrug. Daar mogen sinds een maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Volgens minister Karremans negeert nog een klein deel van de chauffeurs het verbod.
7: Daarom gaan we ook volgende week daar vol bovenop zitten samen met de politie. Ja. Er is een actieweek waarin we daar ook niet alleen flitsen, maar ook daadwerkelijk zijn. Dus je wordt ook gewoon echt van de weg gehaald. Je kan een forse boete krijgen.
8: Okay.
7: Omdat we natuurlijk gewoon, nogmaals, dit niet voor niets doen.
4: Dat zei de minister in het tv-programma Goedenavond Nederland. Ja, mocht je nou op vakantie gaan naar het Hoge Noorden, om precies te zijn Spitsbergen, dan is het geen goed idee om een ijsbeer wakker te maken. Dat kan je heel duur komen te staan namelijk. Een man die meevoer op een boot, die zag een slapende ijsbeer, pakte een misthoorn om te kijken of je dier daarmee wakker kon maken. Nou, die beer die schrok en verdween. Maar ja, deze man die moet nog wel een boete van 50.000 kronen betalen, omgerekend ruim 4.500 euro.
6: Zo.
4: Die ijsbeer is namelijk een beschermde diersoort en je mag hem dus niet storen. Als je dat wel doet, ja, dan loop je dus het risico dat je een boete moet betalen.
2: Jeetje, man.
4: 1000 euro.
6: Heel goed dit.
2: Ja, dat is wel goed. Ja. Maar het is, die man die loopt nu de ijsbeer, hoor. Die baalt ervan. Ja. Meer nieuws op web en app van Omroep Brabant. Ook het laatste nieuws natuurlijk over de boerenprotesten in Den Bosch. Kan je daar allemaal vinden.

Vrijdagochtend kan geen kwaad. Als je al de muziek van Tavares hoort door je speakers, dan kan je haast niet stil blijven zitten. Heaven Must Be Missing in Angel, dan voor nog Coldplay en Clocks. Dat was in het ratje nog even aangevraagd door Alex. Dankjewel daarvoor. Het is de vrijdagochtend. Kei goedemorgen. Zometeen blikken we even terug op deze ochtend. Na Cameron Whitcomb.

0: Kingdom of Fear. En ik krijg goedemorgen. Het is bijna 9:45. We blikken even terug op deze 14e van augustus. De kei goedemorgen. Vanochtend om 6:00 natuurlijk weer begonnen. En boeren die hebben zich ook al vroeg verzameld vanochtend bij het provinciehuis in Den Bosch voor een grote boerenprotest. De provincie praat vandaag over het intrekken van de vergunning omdat ze te veel zouden uitstoten. En boerin Lisette uit Maden die legde vanochtend nog even uit waarom zij ook mee protesteert.
1: Dat ze vinden dat er vergunningen ingetrokken moet worden, dat zou nog tot daar aan toe zijn als de reden daarvoor goed was. En als er financiële compensatie is. Maar je kan niet zeggen van, joh, je hebt altijd alles goed gedaan en volgens de regels gedaan, maar we zijn nu, we hebben hier andere plannen voor jouw gebied, dus jij moet vertrekken. Huh? Dat kan toch niet?
0: Inmiddels is de vergadering in het provinciehuis begonnen. Alles hierover kun je volgen in het liveblog in de app van Omroep Brabant. En ook praten we je uiteraard bij hier op de radio. En we hadden om 9:50 op vrijdag weer een keigoeie vraag. En die kwam deze keer van luisteraar.
2: Ja, waarom dat je voor Omroep Brabant, die gewoon in heel de provincie op 87-60 kunt afstemmen? Waarom moeten drie verschillende zijn? 9100 en 9190.
0: En dat was natuurlijk Dorian. Gelukkig was baas Maarten kort leven terug van vakantie voor het antwoord.
3: Moeten we terug helemaal naar het begin van Omroep Brabant. Toen hadden we namelijk 4 verschillende uitzendingen. West, Midden, Noordoost en Zuidoost. Die hadden hun eigen uitzendingen. De uitzendingen zijn toen wel centraal geworden. Maar die frequenties, die zijn er nog gewoon.
0: Nou, dat was het antwoord daarop. Heb jij nou ook zo'n vraag waarvan wij zeggen, hey, dat is een keigoeie vraag. Geef hem door via de mail vraag@omroepbrabant.nl of via de app 06573-2203. En we hebben ruimte, Jasper, voor vragen.
4: Ja, zeker. Je vraag gaat nooit verloren. Misschien duurt het een paar weken voordat ik antwoord heb gevonden. Maar je vraag gaat bij ons in. Ik heb een mooi overzicht van alle vragen.
0: Ja.
4: En er is inmiddels wel weer plek, ja.
0: Ja, er is plek. Dus heb jij iets waarvan je denkt, hey, hoe zit dit? Waarom is dit? We hebben al heel veel mooie voorbeelden daarin gehad. Maar ik kan me voorstellen dat er nog heel veel vragen zijn die er leven. Dan kan je hem dus insturen. Vraag@omroepbrabant.nl of via de Omroep Brabant app 06573-2203. De vraag die ik heb is welke 4 liedjes van Whitney Houston nu uiteindelijk meegaan naar de finale. Nou, dat gaan we straks horen van Hubert Mol voor de ultieme bonte feit. Maar eerst nog Bruce Springsteen. Dit is Hungry Heart.

0: Μπέζες Λιβδά.
1: Goedemorgen, ik zei het al, ik ben benieuwd naar de vier liedjes voor de ultieme Bonte 50.
2: De ultieme Bonte 50.

0: ja, ik ga voor twee. Vind ik het meest iconische van Whitney. Ik vind die andere. Vind ik bijzonder trouwens dat liedje van Chaka Khan erin staat. Dat die,
1: ja.
0: Ja.
1: Ja, we kregen veel stemmen.
0: Ja, maar, ja. Het is een lekker liedje. Maar dit is, als je voor Whitney, zeg maar, als ja. De ultieme Whitney
2: song. Ja, maar moeten we er niet juist voor ingaan?
0: Ja, twijfel, maar ik vind Whitney wil. Wel heel mooi. One Moment,
1: ik snap jou wel, dat One Moment is wel een echte liedje.
0: Had
1: jij
0: The Greatest Love of All, zat hij er ook bij?
1: Ja,
0: bij
1: gezegd.
0: Die is niet
1: die heeft het verloren van I'm Every Woman.
0: Ja, dat vind ik
2: ook lekker. Ja, het is allemaal weer lekker.
0: We kunnen er heel lang over debatteren. Uiteindelijk.
1: Geen enkele zin.
0: Nee, want het kost jou alleen maar zendtijd zometeen. Want we gaan gewoon door. Maar zometeen, je mag gaan stemmen. Ik ben heel benieuwd wat het gaat worden.
1: Ja, ik ook. Wat gaat er maar aanstaan, zou ik zeggen?
0: Zeker gaat er maar aanstaan. Dat valt niet mee. Hé, en de kans dat er kaarten weg worden gegeven, hoe groot is die op 0
1: van 0 tot 10? Ja, ik heb geprobeerd de druk op te hogen, maar niemand zegt er wat van. Dus je weet niet of dat kan
0: zomaar gebeuren. Als het alarm hoort, dan. Dan mag je dat meteen laten weten via de app. Ik wens jou een fijne vrijdag. Vanmorgenmiddag van harte welkom in de tijdmachine. En zo niet, dan maak er een mooi weekend van.
2: Goed weekend. Ciao.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze tempoergevoel bij Koos Kluipmans.
9: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
10: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
11: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boerenprotesten. In het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. Buiten zijn boeren met trekkers samengekomen. Gisteren zei minister Van Essen van Landbouw dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Provinciale staten van Noord-Brabant zijn voor het spoeddebat teruggekeerd van reces. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Grand Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven. 119 mensen raakten gewond. Nigel Farage keert terug in het Britse lagerhuis. Nadat hij begin juni terugtrad als parlementslid, moest een tussentijdse verkiezing worden gehouden in zijn kiesdistrict Clacton. Die heeft hij gewonnen. Zijn voornaamste uitdager, Count Binface, kwam tot bijna 9.500 stemmen. Farage ruim 22.000. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Het dodental door het noodweer is opgelopen naar 6. Ten oosten van Tokio viel in 1 etmaal 36 centimeter regen. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer zonnig en opnieuw een tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt de noordenwind geleidelijk voor wat afkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
14: Ja, dankjewel. Ik heb even de gebruikelijke muziek niet voor handen. Vind je het als ik even wat anders pak?
15: Nee, is goed.
14: En maakt er niet uit of er zo'n muziek anders zit.
15: Wat is dit?
14: Is dat leuk?
15: De Indische waterlelies.
14: Ja. En wat kun je ook op die toon lezen?
15: Jazeker. Er staat een file op de A2 Utrecht richting Eindhoven tussen Rosmalen-West en afrit Sint-Michielsgestel. 3 kilometer, de vertraging is 5 minuten. Door een ongeluk op de A59 Ossen richting Den Bosch in de staat van de file bij Nuland is de weg helemaal afgesloten bij knooppunt Paalgraven al. Je moet omrijden via Eindhoven via de A50 en de A2. En door een kapot spoor rijden nog de hele dag tussen Utrecht Centraal en Geldermalsen, dus ook tussen Utrecht en Den Bosch, nauwelijks treinen.
14: Oké, dankjewel, dat is leuk.
15: Hoi.
16: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
17: Tuurlijk wel!
16: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
18: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
16: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
18: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of USD 99 cent.
19: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
20: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
1: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
21: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
22: Gelukt. Heb je hem al betaald?
21: Wat bedoel je?
22: Mijn betaalverzoek.
21: Zo, dat doe je snel.
22: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
23: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
24: Een bed koop je niet voor 1 nacht, maar voor jaren heerlijk slaapcomfort. Kom daarom naar de Summer Sale van Kwakernaad Beddenspecialist en laat je persoonlijk adviseren. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45, Roosendaal.
25: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg, de moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
26: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
27: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
28: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
29: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
28: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
29: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
28: Dit is Omroep Brabant. Met nu
29: Brabants Bond en Bermol.

Het is een hele serieuze aangelegenheid met deze Yusudadur. Yusudadur werd minister van cultuur, wilde ook nog even president worden. Dat is hem niet gelukt. 7 Seconds hier in Zee met Nene Cherry.

0: Het is een bijzondere dag vandaag. Boeren verzamelen zich in Den Bosch. Dat heeft te maken met dat... ze zijn bij het Brabantse provinciehuis en dat weet je, heeft te maken met een spoedvergadering. Daar komen de mannen en vrouwen van de provinciale staten bijeen voor die spoedvergadering. Dat heeft te maken met het voornemen om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Het is een aandachtstrekker.
1: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
2: Hubert Mol.
1: Dit is

0: GFB.
1: Het geluid van Carlos Santana lijkt me meer dan duidelijk, meer dan de aandacht die het, nou ja, die het nodig heeft. Maar het valt al op, inderdaad. En bijgestaan door Wyclef Jean, Maria Maria. After midnight, en dit is J.J. Gill. We're gonna let it all hang out. Was dat ook niet een liedje van Eric Clapton? Dat klopt, dat waren vriendjes van elkaar. Toevallig.

0: Ik probeer me dat voor te stellen dat je voor je tentje zit, dat je een gitaartje bij hebt, dat je een klein vuurtje hebt gemaakt. Wees daar wel een beetje voorzichtig mee. En dat je dan een fijn muziekje zit te spelen, misschien wel wat lijkt enigszins op deze van J.J. Kill After Midnight. En misschien heeft hij het zelf wel gemaakt. Zit het op de veranda bij zijn maatje Eric Clapton, biertje erbij, wijntje misschien, zoet wijntje, ik weet niet, rood wijntje. En dan samen een beetje muziek maken en dit is eruit voortgekomen. Het heet After Midnight. Het is zo'n beetje al wel tijd voor het nieuwsbulletin. We praten hierbij over deze vrijdag. Wat er tot op heden allemaal zo'n beetje gebeurt, Nick de Vries. Wat weet je dan?
1: Ja, onder andere gaat het over een ernstig ongeluk op de A59. En je hoort ook een grappig verhaal met geitjes in de hoofdrol.
2: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar de elektro...

0: Elf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vanunen-mondzorg.nl.
1: Karten bij de Landstart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
2: Eerst was even gewoon naar het verkeer voordat we naar het nieuws gaan. Rijn, hoe staat het ervoor?
3: Nou, er staat 20 kilometer file in de regio. Het valt mee. Onder andere op de A59 Den Bosch richting Os. Daar sta je 5 minuten in de file tussen Nuland en Os. En tussen knooppunt Paalgraven en Nuland is op diezelfde A59 de weg dicht na een ernstig ongeluk. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2.
2: Oké, dankjewel.
4: Omroep Brabant.
2: En dan het weer van vandaag. Het is nog een laatste hete dag. Volgens mij snakken we allemaal naar een beetje water, een beetje koelte. Maar ook nu dus een warme dag vandaag. Het wordt een graad of 37, misschien wel 38. De temperatuur loopt snel op, snel warm. En voor de rest blijft het droog en heel heet. Dat is het. Het nieuws, Niek de Vries.
5: Op de A59 bij Hees zijn vanmorgen 2 mensen om het leven gekomen bij een aanrijding met 4 auto's. Er zijn ook meerdere mensen gewond geraakt. Er zou ook nog iemand bekneld zitten. Het is nog allemaal niet precies duidelijk hoe die botsing is ontstaan. De snelweg is voorlopig dicht en later dan hoor je daar waarschijnlijk meer over. In het provinciehuis is het debat bezig over het plan van het provinciebestuur om vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Ze zeggen niet anders te kunnen na een uitspraak van de rechter. Die heeft geoordeeld dat ze te veel stikstof uitstoten vlakbij kwetsbare natuurgebieden. Een van de boeren is Frank Rooijakkers. Hij mocht als eerste inspreken en richtte zich tot gedeputeerde Saskia Boelema.
6: Dag en nacht ben ik bezig met de gedachte dat u ons bedrijf wilt sluiten. Mevrouw Boelema, wordt van elk procent dat gewonnen kan worden een compleet bedrijf plat? Nou, ik vertrouw op uw nuchtere Brabantse verstand om hier een grondige overweging in te maken. Laten we alsjeblieft om tafel gaan om tot een gedegen oplossing te komen.
5: Veel boeren protesteren bij het provinciehuis tegen het plan en ook tegen het stikstofbeleid. In Duitsland is een heel dorp geëvacueerd vanwege een natuurbrand. De evacuatie treft alle 1800 inwoners van Gay en plaatsen op enkele tientallen kilometers van de Nederlandse grens. De inwoners werden afgelopen nacht opgeroepen onmiddellijk te vertrekken, alleen noodzakelijke spullen mee te nemen, zegt NOS-correspondent Charlotte Waaiers.
7: Bijvoorbeeld je paspoort, belangrijke papieren. Er zijn berichten dat sommige mensen dieren hebben achtergelaten om maar snel weg te kunnen komen. Nou ja, vooralsnog komt het vuur dichterbij. En ja, die mensen zijn natuurlijk niet voor niets geëvacueerd. Dus veel mensen maken zich ook zorgen dat hun huis in vlammen op kan gaan de komende uren.
5: De autoriteiten hebben een basisschool ingericht als opvanglocatie. Ja, en dan toch nog wel grappige beelden die ik zag vanuit de Amerikaanse Portland. Daar liepen 2 geiten gisteren ineens op het busstation. Op beelden van bewakingscamera's is zelfs te zien dat ze even een bus inliepen. Die daar stil stond met de deuren open. Nou, de 2 die zie je daar een beetje door die bus heen lopen. Uiteindelijk bedachten ze zich toch maar weer, liepen ze weer naar buiten. Vervolgens zijn ze richting het winkelcentrum gelopen. Nou, agenten die afkwamen op de melding, die hebben nog gezocht naar die diertjes. Maar ze hebben die niet meer gevonden. Dus het blijft een raadsel waar ze vandaan kwamen en ook waar ze naartoe zijn gegaan.
2: Ja. Ach ja, lekker dagje uit. Ja, ik kan toch niet stappen.
5: Nou,
2: ja.
5: Op die foto lijkt het ook echt net van, zo, we gaan lekker met de bus.
2: Nee, zo heb ik nieuwe buren over binnenstappen gesproken. Die hebben katten.
5: Oh god, en die komen bij jou in de tuin en zo.
2: Het is warm weer, dus de tuindeur is dan open. Ja. Dus Jip, zo heet hij, zat lekker binnen. En ik merkte wel onrust bij mijn Ollie.
5: Ja, dat van,
2: wat is wel. Ik denk, wat is er nou aan de hand? Wil je helpen hier en doen en speelgoedjes pakken en doen? Ik denk, wat een onrust. En ik loop naar binnen en ik zie Jip op de bank. Jip zit te kijken van, nou, ik ben nieuw.
5: Ja, gezellig. Geweldig.
2: Ja, nog net geen geiten dus.
5: Nee. Nou ja, misschien komt dat
2: als ze geiten nemen, wie weet.
5: Ja.
2: Nick, dankjewel. Over een uurtje weer, hè.
5: Zeker.
2: Hou ze op de hoogte. Dankjewel. Hoi. Ja, mocht je alles willen weten over de boeren, we hebben ook een live blog. Dat vind je op onze site www.omroepbrabant.nl. Kijk daar, dan word je op de hoogte gehouden.

0: koffertje van Mol bevat alles. Daar zit ook dit in, daar zit ook oud werk in. Dit is inmiddels 2022. Back to you van The Last Frequencies uit België. En we hebben wel met de Belgen. Dat vinden we leuk, vinden we aardig, vinden we fijn. Koffertje van Mol heeft ook altijd een nieuw liedje op vrijdag.
1: Het koffertje. Ja. Van Mol.
0: Toch nog maar even voor de duidelijkheid dat we hem even neerzetten, dat we het even extra aandacht geven. Er is een nieuw liedje uit van Rosa Spruit. Uit Bergijk. Draagster van de Bergijkse Cultuurprijs. Een huis bouwen.
2: Ja,

Het is een prachtig, mooi nieuw liedje. En daarom ook een mooie positie gekregen. Vanuit het koffertje van Mol, daar komt er vandaan. En meteen op het hoofdpodium gezet hier bij Omroep Brabant. In Brabantsbond en ook in Van Brabantse Bodem. Komende zondagmiddag weer te beluisteren tussen 4 en 6. En daarin uitsluitend Brabantse producties. En daar hoort onze Rosa uiteraard thuis.

Ja, het zit toch wel in mijn hart, hoor. Ik zat weer te kijken gisteren naar BB Vol Liefde. Ik zag Iris weer, die teleurgesteld was over onze militair, onze skydiver, onze defensiespecialist die gewoon naar huis ging en haar in alle weemoed achterliet. Ik dacht, hoe kun je dat nou doen? Hoe kun je nou zo'n vrouw achterlaten? Maar goed, ik zit niet in dat programma en ze was er nog vrij relaxed. Stond er eigenlijk nog, ik had gedacht dat ze wat meer in tranen zou uitbarsten. Maar Iris bij deze prachtige eerbetoon door de Goo Goo Dolls.

eigenlijk was ook wel een beetje de boodschap van de defensiespecialist, de skydiver, dat hij er nog niet klaar voor was. Hij, al wankelijk had hij het smoesje naar zijn kinderen te gaan, maar toch ook wel de vertwijfeling. My body isn't ready. Dat is somber.

0: I'm not ready, my body isn't ready van Samba. Nou, er zijn methodes te bedenken om het lichaam heel snel actief te krijgen. Gebruik je fantasie daarbij, zou ik willen zeggen. Over de fantasie gesproken. Het zijn vier liedjes in het kader van de finale van de Bonte 50, ultieme Bonte 50. Het is de bedoeling dat je er eentje uitkiest. En dat wordt dan het liedje wat naar de lijst der lijsten gaat. En daar kan geen lijstje tegenop. Vandaag de keuze uit I Wanna Dance With Somebody, One Moment in Time en I'm Every Woman, de cover van Chaka Khan, maar geweldig uitgevoerd door Whitney Houston. Maar dat is dan aan jou om dat te bepalen, om dat te beslissen. En verder ook nog een liedje met Enrique Iglesias, Could I Have This Kiss Forever? Ik kan er wel een klein tussenstandje geven. Die tweede, One Moment in Time, staat op dit moment bovenaan. Tweede staat Could I Have This Kiss Forever? Derde staat I'm Every Woman. En vierde, I Wanna Dance With Somebody. Maar er kan nog van alles veranderd worden. 06-573-28203. Je hoort de fragmenten. Je zal meteen nog een keer voorbij komen in uur 2.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Of je nou liever vroeg opstaat of tot laat doorwerkt, meer van het denken bent of van het aanpakken, misschien hou je wel van nieuwe dingen uitproberen of hou je liever vast aan mooie tradities. Terwijl de een wat meer van gemak houdt en de ander liever een beetje een uitdaging zoekt. Wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame trekken graag samen met je op, zodat jij je bedrijf kan laten groeien. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
13: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
14: Bezoek onze showroom in Waalwijk. Scootme, daar kom je mee thuis. Scootme.nl.
13: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
1: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ongeval op de A59 bij Hees in Brabant zijn 2 mensen omgekomen en meerdere mensen gewond geraakt. Volgens de politie waren er 4 auto's bij het ongeluk betrokken en was het druk op de snelweg. Op de A59 rijden op dit moment veel tractoren naar Den Bosch, waar vandaag grote boerenprotesten zijn. Of het auto-ongeluk iets met dat trekkerprotest te maken heeft, is nog niet duidelijk. De A59 is voorlopig gesloten. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. 1000 mensen zijn geëvacueerd. In de Duitse Eifel, vlak bij de Belgische grens, woedt een grote natuurbrand in het Hürtgenwald. Het dorpje Gey wordt door de vlammen bedreigd. Het vuur is de huizen tot op 200 meter genaderd. Op last van de brandweer is vanochtend vroeg het bevel gegeven om het hele dorp te ontruimen. Ruim 2000 inwoners mochten alleen het hoognodige meenemen en ze worden opgevangen in een sporthal in een ander dorp. De Duitse brandweer heeft meer dan 200 mensen ingezet en tientallen voertuigen. Ook een panzervoertuig van het leger is aanwezig om te helpen met het maken van brandgangen. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans-Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven, 119 mensen raakten gewond. En het weer zonnig en tropisch warm van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen is er afkoeling. Dit was het NOS Journaal.
0: Hartelijk dank. Gaan we meteen over naar het verkeer. ANWB, daar zit Rijn. Rijn, wat kun je vertellen over die A59 trouwens?
17: Nou, die A59 richting Den Bosch, die is nu op dit moment dicht tussen knooppunt Paalgraven en Nuland. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Dan hebben we nog een file door de boerenprotesten. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen afrit Everdingen en knooppunt Empel sta je nu 40 minuten in de file. En dat was hem eigenlijk al, Hubert.
0: Nou goed, beter zo, toch?
17: Ja, beter zo. Ja,
0: niet over het lagen, dankjewel. Dag Rijn. Okay, hoi,
17: tot
0: hoi.
17: Zo.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
20: Goed, het is gelukt.
19: Wat is er gelukt?
20: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
19: Fluitje van een cent dus?
20: Nou, het was wel wat meer dan dat.
21: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
22: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
23: Ah, mam?
24: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
25: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
26: Zijn we er al?
25: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
27: Oh ja, verzekering.
25: En weer door met de Ora autoverzekering.
24: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
28: De prijs van

0: favorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
2: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
3: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee, een ervaren safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
4: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
5: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
4: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
5: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
4: Dit is Omroep Brabant. Met nu
5: Brabants Bond en Bermol.

0: La Isla Bonita was van Madonna. Het is over San Pedro, wat helemaal niet bestaat. Eiland bestaat helemaal niet, maar het grappige is dat het vaak bij TikTok wordt gebruikt. Als je filmpjes ziet over mooi strand of wat dan ook, palmboompjes, dan zit er La Isla Bonita onder van Madonna. Wat dus helemaal niet bestaat, San Pedro. Overigens wel grappig om te vertellen dat het liedje eigenlijk bedoeld was voor Michael Jackson. Maar Michael Jackson zei, wat een stomme titel, ik vind helemaal niks. En toen ging het naar Madonna.
1: Brabants Bond op Omroep Brabant.
0: Nou, de rest weet dus een beetje. Werd een kei grote hit voor Madonna. En nog steeds is het dus een liedje wat op allerlei momenten naar voren wordt gehaald. Als het maar een beetje zomers is, als het maar een beetje paradijselijk is. Het is uur 2 van het programma Brabants Bond. Het kan zomaar gebeuren, ik wil je er toch even op attenderen. Het kan zomaar gebeuren dat het alarm afgaat. Het Brabantse vriendenalarm kan afgaan. Dat betekent dat je dan, als je snel reageert, misschien wel 4 kaarten krijgt voor een leuk evenement. Waar de stollebollekers zijn, waar Mart Hoogkamer optreedt. Waar, kortom, waar een heleboel gezelligheid te vinden is. En ook wat cocktailtjes. Daar zou je dan bij kunnen zijn. En dan mag je er gratis naar binnen. De rest is voor eigen rekening. Maar dat je er gewoon gratis naar binnen kunt met z'n vieren, is al leuk, toch? Dus hou de uitzending goed in de gaten. En verder dacht ik ook nog even te bellen met bijvoorbeeld Blanco. En die heeft een nieuwe plaat uit. Nou ja, die komt uit Volendam, heeft een nieuwe plaat uit. Zat ooit bij de 3J's, maar hij staat op eigen benen. Status apart is aangevraagd en dat gaat hartstikke goed. Daar gaan we het ook nog over hebben straks. Dus er kan veel gebeuren. En dan zijn er nog, je weet het, daar staat dit uur zo'n beetje voor. Die 4 liedjes in het kader van de ultieme Bonte 50 van Whitney Houston.
1: Werken, lachen en gezelligheid. Dit is Brabants Bond
2: met Hubert Mol.
0: I wanna dance with somebody. One moment in time. En die andere, I'm Every Woman van Chaka Khan, zit er ook nog bij. En de laatste waar je op zou kunnen stemmen is Could I have this kiss forever? 1, 2, 3, 4. Maar ik laat ze zo meteen horen na deze van.

0: zit er zo lekker op dansen. Althans, dat denk ik dan. Ik weet niet zeker, ik heb er nog niet op gedanst. Maar volgens mij is het een lekker dansbaar liedje. Deze Bachata La Bailando. Het is de nieuwe plaat van Django Wachter. Maar dat wist je wel, stem wat je waarschijnlijk herkent. En tipplaat geweest hier bij Omroep Brabant. Goed door te weten, toch? Ja. Zullen we eens even gaan kijken naar de ultieme Bonte 50? De vier liedjes van Whitney Houston.
1: De ultieme Bonte 50. Nummer...

0: Dan kan er maar één.
1: De ultieme bonte 50.
0: Er zijn, daar kan er maar één de allermooiste zijn. Daar kan er maar één de allerbeste voor je zijn. Zo is het. Eén is dat liedje Wanna Dance With Somebody. Twee is One Moment In Time. Drie is I'm Every Woman, die van Chaka Khan. En drie is Could I Have This Kiss Forever. En dat doet je dan niet helemaal alleen met Enrique Iglesias. Maar het is aan jou. 1, 2 of 3 of 4, welke mag het zijn? Welke zou zitting moeten krijgen in de ultieme bonte 50? De lijst aan lijsten, 50 iconische artiesten, dito liedjes daarbij. Maar jij bepaalt het voluit welke dat zou moeten zijn. 06-573-28203, dat is 06-573-28203. I'll be around, in de buurt.

lied uit de jaren 70, niet vergeten gelukkig, zit in het verzorgingspakket van Omroep Brabant. Daar kan een verzekeringsmaatschappij wat van leren. I'll Be Around van de Spinners is net wat anders dan dit. Waar de baan is Pink. Blijf je nog even stemmen. Voor die vier, voor de ultieme

0: David Guetta en Bibi Rexha was dat. Nick de Vries, het is op de kop af zo'n beetje 11:30. Maar ik denk dat we er al toe mogen gaan. Dat we al even kunnen weten wat je gaat vertellen aan ons. Even een tipje aan de sluier oplichten.
1: Ja, onderhanden gaat het over een ernstig ongeluk op de A59. En het gaat ook over bouwvakkers die iets vonden daar in België, waar ze niet op hadden gerekend.
2: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen. Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
2: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebied.
0: Rijn van de ANWB, wat kun je ons dan vertellen over de files?
4: Nou, het wordt drukker op de weg en daarbij veroorzaken boerenprotesten vertraging op diverse wegen. Verreweg de meeste vertraging, daardoor loopt het verkeer op de A2, Utrecht richting Eindhoven. Tussen Culemborg en afrit Sint-Michielsgestel. En dat gaat over een file van ruim 30 kilometer, 45 minuten vertraging. Dan de A73, Maasbracht richting Nijmegen. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Haps en Malden. 6 kilometer met 35 minuten oponthoud. Op de A73 richting Maasbracht rijdt het

0: Want het wordt een graad of 38, 37, 38 graden. Staat weinig wind, dus is nauwelijks verkoeling. En vanavond blijft het ook nog heel lang warm. Dus ik denk even aan de barbecue, maar dat is een klein tipje. Tijd voor het nieuws, Nick de Vries.
1: Op de A59 bij Hees zijn vanmorgen 2 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 4 auto's. De aanrijding gebeurde in de staart van een file die was ontstaan door tractoren die onderweg waren naar het provinciehuis. Tractoren mogen niet op de snelweg rijden, maar het Openbaar Ministerie en de politie hadden eerder al aangegeven ze niet tegen te houden vanwege het demonstratierecht. In het provinciehuis is het debat ondertussen bezig over het plan van het provinciebestuur om vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Ze zeggen niet anders te kunnen na de uitspraak van de rechter. Die heeft geoordeeld dat ze te veel stikstof uitstoten vlakbij kwetsbare natuurgebieden. Voor de jonge boeren is een grens bereikt, zegt Lotte van Heesbeen van het Brabantse Agrarisch Jongerencontact.
2: Voor BEK is hier een principiële grens bereikt. Daarom zeg ik u vandaag heel duidelijk, als dit voorgenomen politieke besluit vandaag niet van tafel gaat, dan zijn wij voornemens om alle gesprekken en overleggen met de provincie Noord-Brabant voor alle dossiers en voor alle onderwerpen voor onbepaalde tijd op te schorten.
1: Buiten bij het provinciehuis staan dus veel boeren om te demonstreren. We houden op onze site en app een live blog bij. Strafrechtadvocaten zijn nog altijd niet tevreden over de manier waarop ze kunnen overleggen met hun cliënten in de EBI in Vught. Dat is de strengst beveiligde gevangenis van Nederland. De regels zijn wel iets versoepeld, maar nog onvoldoende. De voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Strafrechtadvocaten over wat er nog niet goed gaat.
3: Wat ons betreft gaat met name nog steeds niet goed, of daar is nog steeds niet goed geregeld, dat wij nog steeds niet in staat zijn om stukken die we bij ons hebben te kunnen tonen tijdens zo'n bespreking, of de laptop om te draaien om even te laten zien wat op de laptop te zien is.
1: De advocaten hebben een brief geschreven aan het ministerie van Justitie om hun zorgen over te brengen. Bouwvakkers die in het Vlaamse Dendermonde bezig waren met renovatiewerkzaamheden in een huis, die wisten niet wat ze zagen. Ze vonden een enorme goudschat. Zo'n 6000 gouden munten en een paar goudstaven waren ingemetseld in een muur. Het gebouw is van een welzijnsorganisatie. Of zij de opbrengst mogen houden, dat is nog niet bekend.
4: We zijn als momenteel zeker nog niet rekening aan het rekenen. Hè. We zijn ook nog niet aan het nadenken wat we er gaan mee doen. We zijn nu vooral nog aan het surfen op de golf van de verwondering, zeg.
1: We zijn aan het surfen op de golf van verwondering. Ja, dat zegt hij dan toch weer mooi. Ja. Ja, het zou wat dat betreft voor die welzijnsorganisatie mooi zijn als ze het geld mogen houden. Want die goudschat die zou zo'n 9 miljoen euro waard zijn.
0: Ik ga thuis er even zoeken. Je weet nooit, misschien iets openbreken, kijk het schuurtje. Of dat er, daar zit ook
1: zo
0: iets, een soort dingetje zitten. Wat
1: als
0: ik
1: je in een ouder huis woont, ja, dan loont dat kennelijk de moeite. Dat je in ieder geval
0: ja, ik heb een oud huis, ga er gewoon een pikouw in zetten. Ga er gewoon even kijken. Weet je, er zit ook geen. Als ik onder de kruipruimte wil, dat kan niet. Blokkeert. Dus misschien zit er wel iets.
1: Ja, wie weet hebben ze er iets ingemetseld.
0: Het zou toch wat zijn dat ik boven hier met een koffertje kom dat ik 9 miljoen heb gevonden.
1: Het koffertje van Mol, maar dan niet met cd's en zo.
0: Het koffertje
1: maar dat
0: van Mol zit daar gevuld. En het koffertje van Mol is dan ook meteen een vakantiekoffer. Ja. Nick, dankjewel.
1: Doei.
0: Zometeen toch nog een keer luisteren naar die 4 fragmenten. Toch even voor de zekerheid. Dat je zeker weet dat je de juiste keuze hebt gemaakt. Of dat je nog geen keuze hebt gemaakt. En dat je de keuze zou willen kunnen maken. Dat zou ik wel op prijs stellen. 4 liedjes van Whitney Houston, want die stond deze week centraal. De Fennies, Julien Clerc, omdat we de zomer in de bol hebben.

0: Het was Mark Knopfler van de Dire Straits. Zonder de Dire Straits. Maar er zat een stickertje op de cd. Met bekend van de Dire Straits. Want de platenmaatschappij was bang dat als alleen maar Mark Knopfler erop zou staan, dat hij niet verkocht zou worden. En met het feit dat hij ook van de Dire Straits is, zou dat wel verkocht worden. Want niemand kende eigenlijk Mark Knopfler. Ze kenden wel de Dire Straits, maar niet de man. Die was net wat minder populair. Hier met James Taylor en dan heet het Sailing to Philadelphia. Het is altijd leuk om een klein cadeautje uit te delen, want je weet als je vandaag stemt voor de Ultieme Bonte 50 dat er misschien nog wel een klein cadeautje aan vastzit.
1: De Ultieme Bonte 50. Nummer

0: De ultieme Bonte 50.
1: Uitsluitend bedoeld voor de echte muziekliefhebber, en dat ben jij. Het gaat er niet om of je Whitney Houston nou wel of niet goed vindt. Het gaat erom dat je de kwaliteit beseft dat je dat hoort. En dat je een liedje kiest omdat je denkt van nou, ik hoor met mijn oortjes, met mijn Brabants Bondoren, hoor ik dat dat het beste liedje is. En dat hoort thuis in een ultieme Bonte 50. Weet je, het gaat dus echt helemaal niet over het feit dat je van Whitney Houston houdt of niet. Ik draai Whitney Houston ook niet thuis. Maar als ik de liedjes hoor, denk ik van potverdikke me, wat een goede zanger is. En er zit er toch wel eentje bij die ik echt een allerbest vind. Maar welke is dat dan? 06-573-28203. 06-573-28203. Want zo werkt het een klein beetje. Eerste is I Wanna Dance With Somebody. Tweede is One Moment in Time. Derde, I'm Every Woman. En de vierde, Could I Have This Kiss Forever? En dan is het verder geheel aan jou.

0: Hij staat zo'n mannetje nog steeds. Eric Clapton, Forever Man.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Onjet, welke is de ultieme winnaar voor vandaag? Welke gaat naar de finale? En welke is de finale? Laat ik het zo zeggen, want de finale, daar zit dus een beetje in. De keuze is vier liedjes. Dus de vraag of Esther de telefoon oppakt. Als Esther niet oppakt, ga ik meteen voor.
2: Wat Esther?
0: Esther, goeiedag, met u bij Helemaal Omroep Brabant. Hallo.
2: Goeiedag.
0: Ja, hoe gaat het met je, Esther?
2: Ja, heel goed.
0: Ja, waarom dan?
2: Nou, lekker weertje, hè?
0: Ja, houdt het houdt toch een keer op dat weer. Heb je het altijd naar je zin als het weer zo is? 38
2: ja,
0: graden, Esther, 38 graden.
2: Nou, ja. Een beetje in de schaduw moet lukken.
0: Ja, ja, ja, je moet geen gekke dingen gaan doen, hè? Zelfs een boswandeling is te warm, heb ik het idee.
2: Nou, je gemak houden, dat gaat vanavond goed.
0: Ja, en dat gaat jou goed af. Dat kun je wel jezelf in toom houden?
2: Ja, ik wel.
0: Je bent geen druktemakertje?
2: Nee.
0: Oh, dat is goed. Ik hoor het ook aan je. Je bent heel relaxed. Dus er kunnen veel mensen... Ja. Of ik zou daar voorbeelden kunnen nemen aan jou. Echt
2: wel. Ja. Zeker. Ja.
0: Esther, mag ik je dan toch complimenteren met het feit dat je een poging hebt gewaagd om te stemmen bij Omroep Brabant?
2: Ja.
0: Alsjeblieft.
2: Ja.
0: Je hebt gestemd op nummer 2, dan raad je het al. Die plaat is het al geworden, daar bel ik jou. Maar dat wil ook zeggen dat je een mooi cadeautje krijgt.
2: Nou, hartstikke leuk.
0: Je krijgt een spel. Remember the Music, alsjeblieft. Komt je kanten. Ja. En dat liedje natuurlijk wat voor ons allemaal is. Dankjewel, hè.
2: Oké, dankjewel.
0: Dag, Esther.
2: Doei.

0: Elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcom. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcom.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: past wel een beetje bij de tijdgeest. De New Radicals op de barricade. Niet te flauw zijn. Vooral je mening doorduwen. Dat is een beetje de gedachte anno 2026. Dat we vooral de mening moeten opdringen. Dat we vooral naar zelf moeten kijken. Een beetje opportunistisch moeten zijn. Ik denk weer aan BB Vol Liefde. Vooral niet kijken naar de ander. Moeten we weer eens denken aan Iris. Iris die niks vroeg aan haar militair, aan haar defensiespecialist skydiver. De jongen had in Afghanistan gezeten, had in Joegoslavië gezeten. Posttraumatische stressstoornis. Niets vroeg ze. Hoe kan het?
1: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
2: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
3: Oh, weer een muis.
2: En samen spelen.
4: Kom maar. Ja.
2: Au. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Hey Remo!
7: Je verlaagt je energierekening met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
6: Hey Remo!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
10: Gelukt. Heb je hem al betaald?
9: Wat bedoel je?
10: Mijn betaalverzoek.
9: Zo, dat doe je snel.
10: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
12: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
13: Lunch en vaart dwars door West-Brabant met de Zilvermeeuw. Kijk voor alle rondvaarten en dagtochten op zilvermeeuw.nl.
14: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
1: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de Statenzaal in Den Bosch is een minuut stilte gehouden voor de twee doden bij een ongeval in de file op de A59. Op de snelweg reden trekkers richting Den Bosch vanwege het debat van Provinciale Staten over de vergunning van 5 pluimveehouders. Bij de botsing waren 4 auto's betrokken. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op een terrein waar vandaan 4 diensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. De luchthaven van Catania op Sicilië blijft tot zeker morgenochtend vroeg gesloten vanwege uitbarstingen van de Etna. Het vliegverkeer van en naar Catania ligt al langer stil vanwege de as die de vulkaan de lucht inspuwt. KLM en Transavia wijken al zoveel mogelijk uit naar de luchthaven van Palermo, ook op Sicilië. Vanaf daar worden reizigers naar Catania gebracht. De Etna, van ruim 3000 meter hoog, is een van de actiefste vulkanen van Europa. Bijna ieder jaar barst die wel een paar keer uit. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door noodweer zijn in Japan 6 mensen omgekomen. In het oosten van Japan heeft het extreem veel geregend. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 mensen moesten hun huis uit. Voor hen zijn honderden evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer zonnig en erg warm, 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui en 20 tot 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dat je alleen het uitspreken al 37, 38 graden heen. Dan krijg je het al warm het uitspreken al.
3: Nou, dat is zeker waar. En ook voor de mensen op de weg is het erg warm.
0: Oh, ik zie nog steeds auto's rijden die geen airco hebben. Weet je, van die oude auto's.
3: Ja, en als je dan in de file belandt, dat is behoorlijk zweten.
0: Ja, zijn het er veel al?
3: Nou, het valt inderdaad een beetje tegen. Er is best wel wat aan de hand. 90 kilometer file. Onder andere op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Daar ligt rommel op de weg tussen Nederweert en afrit Valkenswaard. 10 kilometer met 30 minuten oponthoud. De A2 Utrecht-Den Bosch, daar reden tractoren op de snelweg vanwege de boerenprotesten. Tussen Beest en knooppunt Empel veroorzaakt dat 20 minuten vertraging. De A59 Os richting Den Bosch, die is dicht na een ernstig ongeluk tussen knooppunt Paalgraven en Nuland. Het verkeer kan het beste omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Naar verwachting blijft de weg nog dicht tot 4 uur vanmiddag. En dan nog de A73 Maasbracht richting Nijmegen, want ook daar is een ongeluk gebeurd op de linkerrijstrook tussen Boksmeer en Molde. Die is daarom afgesloten. 10 kilometer met 35 minuten vertraging.
0: Oké, Rijn, ik zeg meteen weer tot over een half uurtje.
3: Tot over een half uurtje.
0: Tot zo.
8: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
17: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
18: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
17: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
19: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
20: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
19: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
20: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
21: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
22: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
23: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
24: Of je nou meer van het denken bent of van het aanpakken, wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame denken graag met je mee over de mooiste tv-commercial. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
2: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
4: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
5: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
6: Een lijst met de 1976 mooiste nummers
7: uit meer dan 60 jaar popmuziek.
25: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
26: Dit is Omroep Brabant. Met nu
27: Brabants Bond, Hubert Mol.

0: Valerie Steven Winwood. Ik ken niemand die Valerie heet. Nee, is dat, hè? Ik ken heel veel mensen, met name natuurlijk. Ik ken veel mensen. Ik ken geen Valerie in mijn naaste omgeving. Nee, wel iets wat enigszins erop lijkt, maar geen Valerie. Valerie Steven Winwood. Heet jij uit de jaren 80?
1: Brabantsbond met Hubert Mol.
0: En daarmee begon het allemaal zo'n klein beetje. Die solo-carrière van Steve Winwood. Zat bij Traffic, zat bij de Spencer Davis Group. Wilde toch iets voor zichzelf gaan doen. En kwam uiteindelijk gewoon bij een eigen bandje uit. Sessiemuzikanten, studiomuzikanten, ging zelf muziek maken. En dit was één van de resultaten. En niet de minste. Goedemiddag, van harte welkom. Ik ben even stil. Het zou zomaar kunnen zijn dat het alarm afgaat voor Brabantse vrienden. Dat is er niet afgegaan. Dus dat zou dit uur kunnen gebeuren. En nog een klein dingetje, de tipplaat is bekendgemaakt. Die ga je straks horen. En er is een nieuwe plaat uit van Blanco. Ken je Blanco? Straks meer.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
1: Hubert

0: helemaal niet. Je hebt er helemaal niet eens. Dat hebben jullie niet. Nee, je hebt ook nooit om gevraagd. 100 keer, het waren Suzanne en Freek. Overigens, het is te bereiken, de studio, via 06-573-28203. Mocht je wat interessants te melden hebben, of mocht je van jezelf af willen praten, of mocht je bijvoorbeeld denken van, hé, hoe zit dat met Blanco? Klopt het dat hij een nieuwe single uit heeft? Brothers. En dat klopt, want ik heb Jan de Witte zelf aan de telefoon. Blanco, goedemiddag.
1: Goedemiddag, wat een introductie.
0: Zeg, altijd. Het gaat hartstikke goed, hè, met Blanco. Want ik zag dat je ook bezig bent dat je gewoon je muziek laat horen op straat en dat mensen buitengewoon positief reageren op jou.
1: Ja, het gaat hartstikke goed. En ik zal jou nog even wat leuks vertellen over dingen die goed gaan. Ik ben vannacht papa geworden.
0: Ach, dat is veel belangrijker. Dan welk plaatje dan ook. Oh, geweldig. Ja. Oh, Jan, oh, gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Ach, wat leuk.
1: Uit het ziekenhuis en met mijn vrouw gaat het goed. En ja, met kleine Jet gaat het ook hartstikke
0: Ach,
1: goed.
0: Ach, wat leuk, wat leuk.
1: Dus ik ben helemaal in de wolken, ben ik hier.
0: Ach, waar wil je? Zullen we over Jet praten of zullen we gewoon over de muziek praten?
1: Nou, oh. ik moest het even kwijt natuurlijk.
0: Ja, dat is wel geweldig. Ik zou het toch gek hebben gevonden als je niet zo hebben gezegd.
1: Nee, ja, ik zit er helemaal mee in mijn hoofd. Ik ben echt ik ben een gelukkig man.
0: Ja, ja, ja. Oh,
1: en dan zou je bijna vergeten dat ik ook nog een nieuwe single uit heb. Ja.
0: Maar dit is meteen een goede inspiratie, een goede drijfveer om lekker muziek te maken, om blij te zijn en om de wereld te pakken en teksten te maken. En mooie dingen te doen, denk ik dan weer.
1: Juist. En de single Brothers, die gaat ook min of meer, is hij geïnspireerd door het vader worden. Want toen ik het liedje schreef, was ik nog geen vader, maar ik werd wel vader. Ja. Dus de tekst gaat over de dingen waarderen die je al hebt, in plaats van het najagen van succes en van materiële zaken of van wat dan ook, weet je wel, likes op Facebook of Instagram. Dus de tekst is al een beetje geïnspireerd door een iets wat nieuwe kijk of nieuw perspectief op het leven door het worden van vader.
0: Ja.
1: En nu is het zover.
0: Maar zo werkt dat. Dus ik denk, voorzie je nu een albumpje dat eraan komt?
1: Nou, sterker nog, er komt een album. Dat heet,
0: wat zo'n zwangerschap die dat kan doen met je, hè?
1: ja, het valt mooi samen allemaal. Ja. Dus op 2 oktober komt er een nieuw album. Dat gaat Heads and Tails heten. En als mensen dat willen bestellen, dan kan dat. Krijg je er zelfs een gratis LP bij.
0: Oh, geweldig.
1: Ja. En ik ga ook een release show doen op 2 oktober in Haarlem. Op het vinylfestival ermee. Dus allemaal nieuwe, mooie kindjes van mij op deze wereld.
0: Ja. Is het nou zo, het lijkt erop, hè? Dat weet ik niet, Jan. Maar het lijkt erop alsof je een soort van drempel over bent, dat het ineens nu gaat rollen. Of zie ik dat verkeerd?
1: Doe je dan mijn muziek?
0: Ja.
1: Dat vind ik wel leuk dat jij dat zo ziet. Voor mij heb ik niet het gevoel dat het nu meer rolt dan een jaar geleden of zo. Of 2 jaar geleden. Maar goed, kijk, ik ga wel steady vooruit. En ik probeer wel gewoon elk jaar weer terrein te winnen. In het land en op de radio en op de streamingdiensten. Dus misschien, misschien zie ik het, kan ik dat zelf dan niet zien. Maar is het voor iemand die niet mij is wel zichtbaar. Dus
0: dat weet ik ook niet goed, dat denk ik. Omdat ineens, ik kom ineens Blanco overal tegen. Dus de marketing werkt ook goed. En ik hoor je ineens overal. Dus dat vind ik wel fijn. Vind ik wel leuk.
1: Dat is goed om te horen. Ja, ik was me daar niet van bewust dat dat zo is. Maar dan gaat er wat goed. Absoluut. Ja. En het feit dat ik bij jou weer in de uitzending mag komen.
0: Ja, dat vind ik leuk. Ik bedenk me ineens. En daar maak ik me wel een beetje zorgen over. Nu ben je heel enthousiast. En nou is Jet geboren. Heel enthousiast en zo. En dan komt er ineens een album aan. Dan komt er een plaat aan. Maar betekent dat het iedere keer met een kindje moet? Dan zou het een groot gezin worden.
1: Ja, nou, als het aan mijn vrouw ligt, wel. Maar,
0: een soort kinderkoor.
1: Dan kan ik wel gelijk, heb ik dan een kinderkoor op de laatste album. Ja, de eerste 3 albums heb ik gered zonder dat ik nog kinderen had. Dus ik hoop dat ik dat hierna ook nog kan. Misschien wil ik het niet meer, maar wil ik het niet meer anders.
0: Ja.
1: Maar dat zal de toekomst moeten uitwijzen.
0: Wat leuk er allemaal.
1: Komt er wel een nieuw album aan.
0: Leuk. En,
1: zeker.
0: Dus we kunnen concluderen. Het gaat goed met je, Blanco.
1: Ja. Mag ik nog één? Vertellen. Nou, ik ga ook op tour volgend jaar met een mooie Nirvana Unplugged voorstelling.
0: Oké. Okay.
1: Daarin vertel ik het hele verhaal van Nirvana Unplugged en van Kurt Cobain.
0: Ja.
1: En dan komen we ook bij Etten Leur.
0: Dat is goed. Wanneer is, weet je dat zootje over wanneer dat is?
1: Het is op 26 maart.
0: Ik zet het even neer, hè? dat we even contact hebben. Dat we daar nog even over beppen tegen die tijd. Anders vergeten we het. Dus dan moeten we zeker even
1: sowieso,
0: doen.
1: Sowieso, als jij wilt komen, dan ben je meer dan welkom. Eventueel mensen van de redactie. Maar dat wilde ik ook nog even kwijt. Dat is ook ontzettend leuk dat bij jullie in de buurt is. En dat is weer een... ik heb het al eerder gedaan, maar we gaan wel weer een nieuwe mooie show doen. Dus allemaal leuk nieuws.
0: Wat een mooie vooruitzichten toch, denk ik dan. Potverdikke me zeg.
1: Ja, dus het gaat gewoon goed. En hoe gaat het daar? Ook alles goed?
0: Nou ja, ik kan alleen voor mezelf praten. Ik sta hier in mijn eentje. Maar ik had wel een goede dag vandaag. Ik loop me wel een beetje op te klooien over BB Vol Liefde. Maar voor de rest heb ik wel een goede dag. En ik maak me een beetje druk om de boeren. Die zijn boos hier in Brabant. Hè. Daar maak ik me ook wel zorgen over. Maar voor de rest, qua muzikaal inzicht en pret zit het wel goed. Want bovendien, ik ga jouw nieuwe plaat draaien. Dus dat vind ik leuk.
1: Nou, te gek. En als het frustraties over BB Vol Liefde het enige is, dan moet het wel goed gaan nu blijven.
0: Ja, precies. Dat is ook het enige. Dan kun je gewoon verwaarlozen. Dank je wel. Ja. Jan, mag ik je danken. We gaan je gauw draaien. En succes met al. En veel plezier. Hè. Doe je goed aan de vrouw, hè?
1: Ja, ga ik doen. Nee, hartstikke bedankt voor je belletje weer.
0: Oké, dank je. Doei. Hoi.

toch even erop wijzen, zonder het vingertje te gebruiken, maar toch even ter informatie zeggen dat dit een nieuwe Blanco is. Dat hij vader is geworden van Jet. En dat het liedje Brothers heeft, dat hij het al geschreven heeft tijdens de zwangerschap. Ja, hij dan niet, maar tijdens de zwangerschap. Ja, je bent ook een beetje mee zwanger, toch? Dat vinden de vrouwen ook leuk, hoor. En zie daar, de geboorte van deze nieuwe plaat is dan ook geheel op zijn plek. Nou, volgend jaar staat hij naar teleur, maar we gaan je op de hoogte houden. Dat komt vanzelf allemaal wel goed. Oh, Stop the Rain, was het maar zover. Creedence Clearwater Revival.

0: Hey ho, roep ik dan meteen even naar René Snippert. Wat is er ook voor nieuws? Ja, het is helemaal niet zo prettig nieuws, hè?
1: Nou, nee, niet helemaal prettig nieuws, nee. Want er is een ernstig ongeluk gebeurd en dat overschaduwt het boerenprotest. En ik ga iets vertellen over puzzels maken.

0: shirten, prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Een bed koop je niet voor één nacht, maar voor jaren heerlijk slaapcomfort. Kom daarom naar de Summer Sale van Kwakernaat Beddenspecialist en laat je persoonlijk adviseren. Kwakernaat Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45, Roosendaal.
2: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
3: En dan inderdaad, eerst maar eens even kijken naar het verkeer, want ik zie op het scherm dat het al aardig oploopt, Rijn.
4: Ja, dat klopt. 75 kilometer file. Het is vrij druk, vooral door incidenten. Ook recreatieverkeer, en dat merkt het verkeer op de A4... Antwerpen richting Rotterdam. Tussen de Belgische grens en de Hoge Heide sta je 15 minuten in de file. Dan de A58, Vlissingen-Berg op Zoom. Tussen Ridland en knooppunt Markiezaat 10 minuten oponthoud. De A59, die is dicht in de richting van Den Bosch... tussen knooppunt Paalgraven en Nuland. Dat komt door een ernstig ongeluk. En naar verwachting blijft de weg nog dicht tot 4 uur vanmiddag. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Tot slot nog de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen knooppunt Rijkenvoort en Nijmegen-Dukenburg sta je 25 minuten in de file. Ook dit komt door een ongeluk. Wel is de weg inmiddels weer vrij.
3: Oké, dank je.
5: Omroep Brabant.
3: 38 graden, 37 graden, weinig wind. Het is heel warm. Daarmee moet je het vandaag toch even doen. Morgen dreigt het allemaal anders te gaan worden, maar dat hoor je zo meteen van Weerplaza. Eerst het nieuws met René Snippert.

0: de staart van een file die was ontstaan door tractoren die onderweg waren naar het provinciehuis. Inmiddels is het programma buiten voorbij. Veel boeren vertrekken van het plein voor het provinciehuis. Twee mannen zijn vannacht beroofd in Berkel-en-Schot. De slachtoffer stapte 's nachts in bij een auto. Onderweg zou die man die reed geweld hebben gebruikt en de twee hebben bedreigd. Wat er precies is gestolen en waarom dat de mannen bij hem instapten, dat is niet duidelijk. De politie zoekt getuigen en camerabeelden uit de omgeving van de Kerkstraat en het station. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als B100 uit Bassie en Adriaan. Dat was die onhandige crimineel die in de jaren 90 in de serie te zien was.
1: Oh, ik heb ook altijd pech. Ze moeten altijd mij hebben.
0: Hans Beyer werd 78 jaar. Jans Lammers, niet de autocoureur, maar een gepensioneerd reclame- en part-time fietscourier uit Helmond, heeft zelf nog nooit een puzzel gelegd, maar hij ontwerpt ze wel. Hij maakt puzzels met foto's van lokaal bekende gebouwen, waaronder de Sint-Jan in Den Bosch, het kasteel in Helmond en het Philipsstadion. Zijn hobby is een beetje uit de hand gelopen, want hij heeft er inmiddels al 175 gemaakt. De grootste klant van Ben is Ben uit van 86 uit Eindhoven. Die heeft bijna de hele collectie van Jan in huis. En goed nieuws voor hem, want Jan is nog lang niet klaar met het maken van puzzels. Op onze site en app lees je meer hierover.
2: Nou, grappig dan weer. Ja, leuk.
0: Ben je zelf een puzzelaar?
2: Nee, ik heb een hekel aan spelletjes. Ik heb zo'n hekel aan... Nee, begin me er niet over. Ik heb een hekel aan spellen. Ik heb, zal je vertellen, ik heb van Sinterklaas... heb ik een Stratego gehad. En ik denk vijf jaar geleden, omdat ik die vroeger had... maar je weet hoe dat kan gaan met de scheiding. Wie heeft de Stratego? Ik niet. Maar goed, die is weg. Dus ik kreeg een nieuwe Stratego. En die heb ik pas echt, nou ik denk een paar maanden geleden... uit cellofaan gehaald.
0: Oh ja?
2: Ja, sorry. Ik heb zo'n hekel aan spelletjes.
0: Ja, je bent gewoon niet van de spelletjes, dat kan.
2: Ik ben niet van de spelletjes. Ja. Die.
0: Stratego vind je nog wel leuk?
2: Ja, dat is de enige die ik eigenlijk leuk vind. Maar ja. Jij dan, ben je spelletjes?
0: Ja, ik vind spelletjes wel heel leuk. Kaarten.
2: Oké. Okay. Zullen we een keer Stratego doen? Dan zal ik je meebrengen. Dan gaan we een keer Stratego doen.
0: Gaan we een keer
2: Stratego. Dat is leuk. Nou, ga ik je dienst aan, breng Stratego mee. Ja. Eens kijken of ik de vlag bij je kan veroveren. Ja. Nou, René, dankjewel. Tot straks. De tipplaat komt eraan voor deze week. Dat is een hele mooie, dat is een goede, bijzondere plaat. Je weet, dat is een plaat die we op het voetstuk zetten. En niet geen onterecht. Een hoge onderscheiding krijgt hij. Dank. Living in another world. De wereld van heel veel goede muziek. Dat is Omroep Brabant.

0: Living in Another World, de wereld van Omroep Brabant. En daar kom je heel veel te weten. Dat is een hele fijne wereld, een prettige wereld. Dat is een beetje het gevoel van hier wat we uitstralen. En dat gevoel, dat weet je vast en zeker op te pakken. En in ieder geval vandaag een beetje het warmtegevoel. Een zweetgevoel, Alfred, dat is het, hè?
1: Dat is het zeker, Hubert.
0: Ja, het is benauwd.
1: Ja. 35 graden, Geelse rijen op dit moment. Warmste plekje van Nederland, samen met een meetstation in Sils-Vlaanderen. En dat is nog niet eens het maximum, want de komende uren met alleen maar zonneschijn en weinig wind loopt die temperatuur nog wat verder op. Ik ga ervan uit dat het zo'n 36, 37 graden wordt. En dat is voor deze tijd van het jaar uitzonderlijk warm. En dan mag de lucht wel heel erg droog zijn. De luchtvochtigheid die zal net als gisteren weer flink omlaag gaan. We zitten nu al op 17% op sommige plaatsen. Maar ja, met temperaturen van 6, 37 graden, vergelijkbaar met je lichaamtemperatuur, kun je dan natuurlijk je warmte ook nauwelijks kwijt. Dus het is gewoon echt heet vanmiddag.
0: Ja. Maar morgen komt de verandering. Gaat dat vanavond al in?
1: Het gaat vanavond al een beetje in, want vanavond zal opeens de wind wat aantrekken, met name in de westelijke delen van de provincie. Daardoor zal de temperatuur wat sneller omlaag gaan, wordt het wat draaglijker buiten. Maar in het oosten van Brabant is het nog tot diep in de avond bijzonder warm. En vannacht dan verschijnen wat meer wolken. En dat betekent dat we morgen zowaar niet alleen maar zonneschijn hebben. Nee, er zijn ook momenten dat de bewolking de overhand heeft. Maar ik ga er wel vanuit dat een eventuele bui ten noorden van Brabant over Nederland trekt. Dus nou, ik denk dat er eigenlijk weinig van overblijft nog om onze provincie op een paar druppels te trakteren. En in de loop van de middag breekt de zon weer wat vaker door.
0: Okay.
1: Luchtvochtigheid is hoger. Dus ja, als het dan 28, 29 graden is, voelt het denk ik bijna net zo warm aan als vandaag. De echte afkoeling, die volgt vanaf zondag en begin volgende week. Dan is het 's middags zo tussen de 23 en de 25 graden. En vooral in de loop van volgende week, dan kan er ook weer af en toe eens een beetje regen vallen.
0: Okay, goed. Dus dan is die echte grote hitte, die extreme warmte, is echt een beetje voorbij? Of zeg je van, nou, die komt toch wel weer op de hoek kijken?
1: Ja. Laat ik het zo zeggen, die lijkt in ieder geval volgende week absoluut niet terug te keren. Dan gaan we natuurlijk richting eind augustus. Komt september langzaam in beeld? Ja, dan hebben we gewoon de kalender tegen zitten. Dan wordt het lastig om nog echt royaal boven de 30 graden uit te komen. Dus daarmee, voor degenen die echt klaar zijn met deze hitte, zou het mij niet verbazen als dit de laatste keer is dat we echt ver boven die 30 graden uitkomen. Ik zal niet zeggen dat we geen nazomer krijgen, maar de echte hitte zou wel eens vandaag de laatste echte hittedag kunnen zijn.
0: Oké. Dank voor de uitleg, Alfred.
1: Alsjeblieft.
0: Wens je een goed weekend.
1: Jo, van hetzelfde.

0: Dat is Adele. Wat een mooi geluid heeft ze. Wat een prachtig stemgeluid. En wat een aardige vrouw, vond ik. Heb je dat ooit gehoord? Dat ze al gezien dat ze meedeed aan de lookalike-test van Adele zelf. En dat ze zich een beetje vermomd had, een beetje verkleed had. En er waren allemaal vrouwen waren verkleed als Adele. En zij stond daarbij. En toen werd ze niet eens gekozen tot de beste zangeres. Terwijl ze de echte zangeres was. Zo kan het gaan. Dat vond ik wel heel erg leuk. En ze kon er zelf ook smakelijk om lachen. Het is 1:15. Je zit er misschien op te wachten. Misschien zit je ook nog te wachten op het alarm. Dat kan ook nog gaan, want we hebben nog een kwartier. Maar ook hier zit je op te wachten, denk ik.
1: De Omroep Brabant tipplaat.
0: En dat is zo leuk. Het is een plaat met een blijde verwachting. Blijde verwachting wie de tipplaat is. Nou, de tipplaat is weggelegd voor Samjeu. Maar het leuke wil dat de zanger en de zangeres ook samen in verwachting zijn. Dat er een kindje onderweg is. Wat een prachtig nieuws vandaag, toch?

It Feels Like Home, Maud Akkermans en Olivier Lucas van Sommier verwachten samen een kindje. Ja, dat heeft wel gevolgen voor de violiste en trompetiste Akkermans, dat ze niet dus mee kan op tournee. Dat gaat ze niet doen. Ze gaan ver weg, ze gaan een Europese tournee houden. Dat wordt een klein beetje lastig. Dus opladen, zit van stap. Hallo. Oh, dat is het alarm voor de Brabantse vrienden.

0: Aloy Black hoorde je hier samen met Avicii natuurlijk. En dat was overduidelijk herkenbaar, hè? Wie, oh wie, oh wie.
1: Ik spreek met Jan Robbins.
0: En met wie zeg je?
1: Ik ben op dit moment niet in staat om telefoon op te nemen.
0: Ja, Jan, daar ga je meedoen met een spelletje. En dan denk je kaarten te willen. En dan pak je de telefoon niet op, buiten bereik, andere dingen bezig. Ja, dat kan zomaar gebeuren. Dan gaan we even iemand anders. Ja, zo, dat is echt... Ik ben wel een beetje van de regels. Je moet wel alert zijn. Ja, en dan moet je maar zorgen dat je iets kunt bereiken. Extra antenne in de tuin zetten. Nee, zonder gekke, als je niet bent, dan houdt op. Ja. Dan is het niet voor je weggelegd. Dan is het een andere keer dat je misschien weer kaarten kunt bemachtigen. Want wie weet dat er nog kaarten worden uitgedeeld vanmiddag. Dat weet je niet, het alarm kan zomaar afgaan. Ik wist ook nu niet dat het alarm zou afgaan. Dus het is wel altijd zaak dat je bij de telefoon zit... en dat je in ieder geval zorgt dat je bereik hebt. Even kijken of ik nou een telefoon krijg, hoor. Spannend, altijd.
2: Hallo, met Miranda.
0: Ach, Miranda.
2: Dag.
0: Nou, dat wil zeggen dat je naar de Brabantse Vrienden gaat.
2: Oh, wat leuk! Wat top!
0: Ach, kijk.
2: Ik ga lekker in de file dan nu, met een lekker gevoel.
0: Oh, ja. En hoe lang is de file? Weet je dat ongeveer?
2: Nee, want dat is natuurlijk een ongeluk gebeurd. En ik ben vanuit Den Bosch op weg naar Eindhoven, dus...
0: Ach, jee toch. Maar goed, het is wel zo dat je in ieder geval, wat je al zegt... een blijde bestemming hebt gekregen, toch, uiteindelijk.
2: Nou, ik vind het zo leuk.
0: Nou, alsjeblieft. We gaan het even gauw, met je regelen. Dus blijf aan de lijn, dan gaan we het even regelen. Goed, dankjewel, hè.
2: Doei,
0: dag. Dag, Miranda. Dag.

0: De Belstars. Hij is weer terug van weg geweest. Jello, ja. Maarten Kortlever, bedrijfsleider van het bel- en bestelprogramma dat we hebben tussen 1 en 4 uur.
1: Hoe moet ik dat doen eigenlijk? Want ik ben het helemaal vergeten. Bel- en bestel.
0: Ja, je hoeft niks te doen. Je hoeft gaan zitten en je pakt alleen de telefoon op.
1: En de appies binnen.
0: Of je pakt de telefoon op.
1: Ja, en dan komen dan liedjes en die moet ik draaien.
0: Die draai je dan. Dat is het eigenlijk.
1: Oh.
0: En dus ik zal je helpen. Mensen hebben, dus ze kunnen jou appen via 06573-28203.
1: Met een verzoekliedje.
0: Met een plaatje.
1: Ja, wat je wil horen.
0: En dan hoef je in de computer alleen maar te kijken of je erin zit.
1: Ja.
0: En dan kan je hem draaien.
1: Oké. Okay.
0: En dat kan er van alles zijn, hè?
1: Simpel eigenlijk.
0: Ik zie bijvoorbeeld een leuke binnenkomertje, met een belzakje binnenkomen. Okay. Maar dat kan ook van alles zijn. Kan
1: als ik
0: een
1: standaard versie van pak, dan kan ik koffie halen.
0: In Canada, Vida, 17 minuten. Ja, kan ook, dus het kan allemaal.
1: Nee, zonder dolle. Ik ben weer terug van vakantie. Koen heeft op de winkel gepast. Dat is allemaal heel fijn geweest. Maar bel en bestel is weer gewoon met de oude zetbaas. En nou ja, ik zit er klaar voor. Laat me weten. Ja. En Stefke is er ook bij, dus het is het oude team.
0: Voor het feest. Ja, veel plezier. Man. Dag hoor.
2: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers. Drie sterren slot. Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
8: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
7: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
9: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
10: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
11: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
2: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Farmers Defence Force, een van de organisatoren van het boerenprotest in Den Bosch, roept boeren op om bij de terugreis niet te snel weg op te gaan met hun trekkers. De manifestatie is inmiddels afgelopen. Aanleiding voor de oproep is het ongeluk dat eerder vanochtend gebeurde in de file die op de A59 ontstond omdat er trekkers op de snelweg reden. 4 auto's botsten op elkaar, er vielen 2 doden en een onbekend aantal mensen raakte gewond. De A59 in de richting van Den Bosch is voorlopig afgesloten. Nederlanders gaan er volgend jaar iets op achteruit. Bij ongewijzigd beleid daalt de koopkracht met 0,3%, blijkt uit de nieuwste ramingen van het Centraal Planbureau. De economie groeit volgend jaar nog wel met 1,2%. Volgens het CPB is dat best goed, nu er in de wereld zoveel spanningen zijn. De nieuwe CPB-cijfers zijn het startschot voor de onderhandelingen tussen de politieke partijen voor de miljoenennota. De Franse Belastingdienst is gehackt. Daarbij zijn de gegevens van bijna 700.000 belastingbetalers buitgemaakt. De hack was eind juni, maar werd deze week pas ontdekt nadat de hackersgroep met een claim was gekomen. Hoeveel en wat er precies door de hackers is geëist, is niet naar buiten gebracht. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op een terrein van waaruit veerdiensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. En het weer zonnig en erg warm. Van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui. Temperatuur morgen 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. En dit is Omroep Brabant. Een hele goede middag. Iets na ene bel en bestel gaat zo meteen beginnen. Maar ik moet eerst nog even langs de ANWB, want er is wel degelijk wat te melden. Goedemiddag.
14: Goedemiddag.
1: Ja, hallo Rijn.
14: Hallo. Er is behoorlijk wat aan de hand inderdaad in Brabant. Op de A2 bijvoorbeeld Maastricht richting Eindhoven. Daar is licht afgevallen lading op de weg door een omgevallen container tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. Daarom is de weg afgesloten. Op de A4 Antwerpen richting Rotterdam rijdt recreatieverkeer tussen de Belgische grens in Bergen op Zoom-Zuid. Het zorgt voor een file van 12 kilometer met 15 minuten vertraging. Dan de A59, Os richting Den Bosch. Een ernstig ongeluk tussen knooppunt Paalgraven en Nuland veroorzaakt een wegafsluiting. Naar verwachting duurt hij nog tot 4 uur vanmiddag. En het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Tot slot nog de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen knooppunt Rijkenvoort en Nijmegen-Dukenburg is een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij, maar reken op 25 minuten vertraging.
1: Dank u wel.
14: Alsjeblieft. Och, tot zo weer.
1: En wat wil je horen? Laat het even weten. Gewoon een appje sturen. 06573-28203. En wie weet is hij dan zo meteen wel gewoon op de radio.
15: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
16: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
15: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
18: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
19: Reis weer met Golden eSIM.
20: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, eet smakelijk voor straks.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
20: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
22: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
23: Hij is onderweg.
22: Wie?
23: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
22: Top. Koffietje, ik trakteer.
23: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
24: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
25: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
26: Mijn papa verkoopt stoelen.
27: Dit zit al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
28: Dit zit.
27: Voordelig en snel.
28: Dit zit.
29: Ontdek de Tweede Maasvlakte, Europa's grootste havengebied, aan boord van de Zilvermeeuw. Boek deze rondvaart snel op zilvermeeuw.nl.
0: Of je nou meer van het denken bent of van het aanpakken, wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame denken graag met je mee over een nieuwe radiocommercial. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
3: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
4: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
5: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
6: Het jaar waarin we zijn begonnen.
4: Een lijst met de 1976 mooiste nummers. Uit meer dan 60 jaar popmuziek.
5: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
4: Dit is Omroep Brabant. Met nu
5: Bel en Bestel. Maarten Kortlever.

0: Stray Cats en Rock This Town.
1: Omroep Brabant.
2: Bel en bestel.
0: Aanvraagje van John en graag gedraaid voor jou, John. Of dat die kon, of dat we die ergens hadden. Natuurlijk hebben we die. Dus het is bij deze gelijk goed erin gegooid. Poepoe, we zijn er weer. Ja, 3 weekjes lang onze Koen op de winkel gepast. Of was het zelfs 4? Ja, ik ben de tel kwijt, joh. Ik ben in ieder geval 3 weekjes op vakantie geweest. Maar de laatste vrijdag, toen had ik... kei goeiemorgen, dus toen was Koen er ook al. Maar het winkeltje is weer geopend en ik ben er ook weer. Ik heb mijn aanbiedertjes bij en dat soort dingen. En ik hoop dat jij gewoon volop lekker meedoet met Bel en Bestel en je liedjes aanvraagt. Nou hebben we wel tijdens mijn vakantie, dat heb je misschien meegekregen, die WhatsApp-storing gehad, dat het allemaal er helemaal uit lag enzovoort. Maar heel veel mensen weten ons weer te vinden. Mocht je nou om wat voor reden dan ook op dat nummer een foutmelding krijgen of iets in die geest, wat schijnt te helpen is om ons contact dan even te verwijderen uit je telefoon en het opnieuw in te voeren. Dan schijnt het meer te helpen. Ja, vraag mij het ook niet, maar ik begreep dat dat een trucje is dat werkt. Dus mocht je een vaste bel- en besteller zijn en wat minder door de week luisteren, dan kan het dus even zijn dat je ons contact er even uit moet gooien en er weer in moet gooien. En dan ben je van harte welkom om liedjes aan te vragen. Dat wordt al massaal gedaan, dat is fijn om te zien. Maar jouw liedje kan er altijd nog bij op deze super zonnige, maar ook bloedhete vrijdagmiddag. Want het is onaangenaam warm, hoorde ik de beerman ook zeggen vanmorgen. En ik ben niet buiten geweest, want ik zit in de airco, maar... Het ziet er ook onaangenaam warm uit bijna, zou ik bijna zeggen. Ja, nou, hou je rustig, dan komt het goed. Drankje erbij en een lekker verkoelend liedje. En hier en daar wat zomerspul. Ja, daar is niks mis mee. Deze werd aangevraagd. Heerlijk. Ja, meteen al zin in. Ik dacht, die gaan we doen. The Underdog Project en de Sun Club samen. Want dat riedeltje is van de Sun Club. En dan krijg je deze. De Summer Jam 2003.

0: And people gotta move. Gino Vanelli natuurlijk ook van de ABB-reclame, hè, laten we wel wezen. Bellen bestel op deze vrijdagmiddag. En het oude team is weer gewoon compleet. Is het een beetje goed gegaan met de reserve-zetbaas?
1: Ja, met Koen ging alles wel lekker, ja.
0: Een beetje
1: hier en daar wrijft het natuurlijk wat. Want Koen is wat meer iemand slijk in trekken, op een goede manier.
0: Ja, ik zal geen opmerking maken over jouw eetgedrag.
1: Ja, dat was wat.
0: Misschien hebben mensen dat meegekregen op de social media van Omroep Brabant. Moet je maar eens volgen, gewoon Instagram en Facebook. Het Omroep Brabant Radio. Hartstikke leuk om te doen. Krijg je een beetje kijkje achter het schermen. Dat was een klein stukje van, wat was het, vorige week? Volgens mij of zo.
1: Vorige week was dat. Gehaald. Ja.
0: Dus had je een broodje te eten. En heel veel mensen dachten dat jullie echt mot hadden.
1: Ja, dat klopt. Heel veel mensen dachten, oh, waarom trek je hem er nou bij? Nou is hij boos en hebben jullie ruzie. En...
0: Maar weet ook, dat is dan even een klein kijkje achter de schermen, mensen, dat Goede Tijden Slechte Tijden echt al 20 keer aangeklopt heeft bij mij om jullie weg te kopen. Maar dat ik daar echt gewoon elke keer nee tegen zeg. Het zijn echt hele goede acteurs. Dus ze kunnen heel goed met elkaar door één deur. Maar dit was allemaal een mooi spel dat Koen wat over Stef zegt en Stef dan vervolgens daar verbolgen over is. En het is allemaal heel naturel zijn jullie.
1: Wij zijn, goede tijden, ik zei het al.
0: Zoveel talent. Ja. Goede tijden, als Goede Tijden er zelfs achteraan zit, dan weet je wel hoe laat het is.
1: Maar voor de rest waren we heel blij met alle appjes die binnenkwamen. Ja. En de muzikale vrijheid die iedereen had. En dat er ook heel veel afwisseling was. Dus dat liep allemaal soepeltjes.
0: Kijk, dat is nu hoop ik vandaag niet anders. Vraag gewoon lekker je liedje aan. Kom maar door, we zitten er klaar voor bij de app om jouw liedje te noteren. De volgende werd ook aangevraagd. Daarvan werd ook gezegd van die hoor je eigenlijk niet zo heel veel. Het was ook geen mega groot hitje, maar het is zo lekker zomers. En dat is het. Zeker, want hiermee hier krijg je gewoon het gevoel van och, ik wil naar het strand. En ik wil een parasol en ik wil mijn surfboard mee. En dan ga ik de zee in rennen. En er lopen ook allemaal dames in bikini en dat soort dingen allemaal. Oh, en er vliegt een meeuw en die wil mijn kibbeling. First class, beach baby. You and me.

0: First Class en Beach Baby. Het is bijna half twee en onze René is al binnen met het laatste nieuws. Wat heb je zo meteen?
1: Nou, de verantwoordelijke gedeputeerde zegt dat ze zich aan de afspraak van de rechter gaat houden. En dit trucje zorgt ervoor dat je auto 10 graden kouder is bij het instappen.
0: Ja, gaat allemaal over die boerenprotesten natuurlijk. Weer een update, hè? Het gaat de hele dag maar door. We houden het in de gaten natuurlijk. Zometeen meer eerste boodschapjes.
2: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
3: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend Sikken-specialist.
4: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
3: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
5: Er waren eens drie zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Ze droomden niet van glazen muiltjes of kastelen, maar van iets veel mooiers. De perfecte nachtrust voor iedereen.
2: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, al sinds 1988. Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
0: Het is ietsjes na half twee. Eerst langs Rijn van de ANWB met de laatste stand van zaken op de weg. Rijn.
6: 100 kilometer file in totaal in Brabant, onder andere op de A2. Althans, daar is een omleiding ingesteld bij knooppunt Batadorp in de richting van Eindhoven. Dat heeft te maken met een omgevallen container. Het verkeer richting Den Bosch kan Tilburg volgen over de A58 en de A65. Op de A2 richting Den Bosch staat een auto met pech tussen afrit Geldermalsen en Zaltbommel. De linkerrijstrook is er dicht en je vertraging 15 minuten. Ook een auto met pech op de A58 Breda-Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Bavel is je vertraging daarom 15 minuten. En dan nog de A58 tot slot richting Eindhoven. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Moergestel en Oorschot. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken op 20 minuten vertraging.
0: Dankjewel.
6: Tot zo, Jurk.
7: Op Brabant.
0: Dan is het buiten heel erg warm en noem het maar gewoon rustig heet. Maximum temperatuur vandaag zo'n 37 graden en het blijft droog. Het nieuws dan, René.
1: In het provinciehuis is het debat bezig over het plan van het provinciebestuur om vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Boerenorganisaties vinden dat daarmee een grens wordt overschreden. De verantwoordelijk gedeputeerde Saskia Boelema.
8: Wij realiseren ons dat dit ingrijpend is. Wij staan ook niet voor deze situatie omdat we dat zelf willen. Wij staan hier omdat we dat moeten. De provincie heeft de intrekkingsverzoeken waar het vandaag om draait in eerste instantie ook afgewezen.
1: Het provinciebestuur zegt niet anders te kunnen na een uitspraak van de rechter. Die heeft geoordeeld dat de bedrijven te veel stikstof uitstoten vlakbij kwetsbare natuur. Het programma buiten is afgelopen. Veel boeren zijn vertrokken van het plein voor het provinciehuis. En nog maar over het protest. Farmers Defence Force voorman Mark van den Oever roept boeren op in Den Bosch niet via de snelweg naar huis te rijden. Aanleiding is het dodelijke ongeluk van vanmorgen op de A59. Van den Oever vraagt de boeren om binnendoor te rijden om te voorkomen dat er nog een ongeluk gebeurt. Minister Heijnen denkt dat het opstellen van de begroting voor 2027 een spannend proces wordt.

0: Buiten is het bloedheet en als je in de auto stapt is het net alsof je een pizza bent die in een steen overgeschoven wordt.
1: Oh, hou op.
0: Ja, maar er is een truc om je auto wat koeler te laten worden voordat je instapt. Bij veel moderne auto's gaan namelijk alle ramen tegelijkertijd open als je de ontgrendelknop op je autosleutel een paar seconden ingedrukt houdt. Soms gaat zelfs het schuifdak open, als je die hebt. En zo kan de warmte een warme lucht ontsnappen en hoef je de airco minder hard aan het werk te laten gaan.
2: Ik zit te denken, volgens mij doet hij dat. Die van mij doet dat niet, hoor.
0: Ik weet het. Ik wil dus zo direct gaan testen of die van
2: jij
0: mij.
2: Jij wilt testen
0: doet.
2: Of dat hij dat doet.
0: Ja.
2: Als je de ontgrendelknop dus gewoon een aantal seconden ingedrukt houdt,
0: dan zou in feite dus al je ramen omlaag moeten gaan die elektrisch zijn.
2: Nou, dat zou een lifehack zijn.
0: Ja, toch? Ik ga het soort testen en dan
2: maar
0: kom ik met
2: een update. Ik vrees dat mijn auto niet modern genoeg is ook gewoon.
0: Welk bouwjaar is jouw auto?
2: Ja, welk bouwjaar is mijn auto? Die ene die is uit 2000. Ja, ik heb er twee. Wat zal het zijn? 2019.
0: Is voor mij 2018. Dat vind ik al best modern.
2: Ja,
0: toch?
2: Dus we zouden. Ja, of we komen zo meteen tot de conclusie dat die ons dus nog niet modern genoeg is.
0: Nee.
2: Interessant. Hou mij even op de hoogte of dat werkt. En dan ik ga het straks, als ik naar huis ga, ga ik het ook testen. Een paar seconden ingedrukt houden. Ben heel benieuwd. Goed, dank u wel. Meer nieuws natuurlijk op web en app. En over een uurtje is René weer terug. Hierdoor met Bellen Bestel met al jouw liedjes die je lekker aanvraagt via de app. Deze die kwam ook binnen. Lekker zomers, lekker vrolijk. Jan Smit.

0: Grappig, hè? Ik ben best benieuwd hoeveel mensen nou uiteindelijk met de afstandsbediening naar hun auto zijn gelopen. Na dat berichtje net in het nieuws. We krijgen heel veel berichtjes binnen van mensen die zeiden, nou ja, verrek, het werkt gewoon. Ook wel iemand die zei van, nou, er gebeurt helemaal niks. Ik moet erin gaan zitten en dan pas gaat hij open. Ja, misschien verschilt het per merk of wat dan ook. Maar ik ga het straks ook proberen. Als je dus het knopje van de afstandsbediening van het openen ingedrukt houdt, dan zouden dus de ramen kennelijk naar beneden gaan. Dat is handig om al een beetje koele lucht met deze hitte binnen te laten. Ja, ja, goed. Ik vind het grappig. Heel veel mensen die het testen. Dat is leuk.
1: De 1976 mooiste, beste, leukste en gezelligste nummers ooit gemaakt.
2: De top 1976.
0: At the River van Bruce Springsteen, net aangevraagd door Johan uit Deurne. En Johan heeft muzieksmaak. Ja, dat mag ik wel zeggen, dat vind ik. Want het zou zomaar een liedje kunnen zijn, The River, Bruce Springsteen, dat op mijn lijstje komt. Komende maandag, dan gaat hij open. De stembus van, en dan denk je misschien, hè, top 9, top wat? De top 1976, ja. Het is natuurlijk top 900 tijd. September komt er weer aan, en dan is traditioneel de top 900 Boomroep-Brabant. Maar het geval wil ook dat we jarig zijn op 1 september. 1976. En dat betekent dat we 50 jaar oud zijn. 50 jaar jong, zou ik bijna willen zeggen. Omroep Brabant, 50 jaar op 1 september. En toen dachten we met z'n allen hier, hey, kunnen we dat niet een beetje speciaal maken? Kunnen we niet iets leuks doen? We gaan er een extra groot muzikaal evenement van maken. We maken van die top 900 gewoon eenmalig een top 1976. 1976 liedjes in plaats van 900. Meer dan twee keer zo lang met de allermooiste liedjes ooit gemaakt. En of dat nou een liedje uit 2012 is, of uit 1988, of uit 1976, dat maakt ons niet uit. De hele popgeschiedenis telt mee. En jij mag hem gewoon weer gaan samenstellen vanaf komende maandag. Nou heb ik wel al een vraag, want twee vragen eigenlijk. Eén, wil je alvast wel een beetje gaan nadenken en dan uiteindelijk ergens vanaf maandag een stemlijstje invullen? Dat zou heel fijn zijn. We willen graag zoveel mogelijk stemlijstjes. En vraag 2, wat zou er sowieso op staan? Wat zou er nou sowieso op jouw lijstje staan waarvan je zegt van, oh, dat is toch zo'n pareltje, of dat is toch zo'n geweldig vet nummer, die moet in die lijst? En stuur dat dan even in een appje deze kant op. Want dan krijg ik weer gewoon wat lekkere nieuwe liedjes. Er zitten dan zeker pareltjes tussen, want die zijn top 1976 waardig. Ga ik dan even vanuit. Laat het vooral even weten. Stuur een appje met wat sowieso op jouw stemlijstje komt. Dan kan ik daar nog even in grasduinen. Goed, en vanaf maandag dus allemaal je stem uitbrengen. Dat zou nou mooi zijn, want hoe meer stemmen, hoe mooier die lijst wordt. En die wordt al meer dan

0: fix you.
1: Coldplay en Fix You. En ik had het net over die top 1976. Maandag gaat de stembus dus open. En ik zei van ja, wat moet er nou sowieso op dat lijstje staan? Nou, er is even massaal op gereageerd. En als dit zo'n beetje de voorbode is van die top 1976, dan gaat dat helemaal goed komen. Wat een mooie pareltjes. En hou dit enthousiasme vast, hè. En zeg het voort. Zeg tegen iedereen dat ze gaan stemmen op die mooie lijst. En dat we uiteindelijk een prachtige lijst gaan uitzenden vanaf 1 september, onze verjaardag. Want dan begint het hele circus. 11 dagen lang. Ultra, ultra, giga grote lijst met s'avonds tot middernacht. Hè. We gaan tot middernacht door, hè, Stef.
2: Dat is ook heerlijk.
1: Daar hebben wij ons voor opgeofferd ook, hè. Dat we met regelmaat gewoon
2: even lekker tot laat
1: een avonddienstje doen.
2: En heel eerlijk, hoe later, hoe lekkerder die muziek binnenkomt. Ja, hè, als het s'avonds donker is.
1: Want anders krijgen we het ook niet weggedraaid, hè. Dat is ook het punt.
2: Het is gewoon te veel.
1: Het zijn er meer dan 2 keer zoveel. Normaal doen we al meer dan een week over de top 900. Ja, we kunnen moeilijk de hele maand september bezig zijn met een lijst. Dus vandaar dat we zeiden, nou, dan breiden we de programmering ook uit.
2: En dan gaan we tot de late uurtjes
1: gaan we tot in de late uurtjes door. En dan pikken we hem 's morgens om 6 uur bij Jordi gewoon weer op, waar we gebleven waren op 12 uur 's nachts. Maar dat allemaal voor latere zorg. Maandag in ieder geval kringetje in de agenda om te stemmen op die top 1976. Space Oddity nu.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Hey Remon!
7: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel!
8: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Hey Remon!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
10: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
11: Een bed koop je niet voor één nacht, maar voor jaren heerlijk slaapcomfort. Kom daarom naar de Summer Sale van Kwakernaad Beddenspecialist en laat je persoonlijk adviseren. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45, Roosendaal.
12: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
13: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet roept boeren op om niet meer op de snelweg te demonstreren. Dat levert gevaarlijke situaties op, zeiden ministers Heerma van Binnenlandse Zaken en Karremans van Infrastructuur. Vanmorgen reden boeren met trekkers over de A59 naar Den Bosch. In de staart van de file botsten 4 auto's op elkaar. 2 mensen kwamen om het leven, 6 mensen raakten gewond. De boeren waren op weg naar het debat in het Brabantse provinciehuis. In dat debat werd een minuut stilte voor de slachtoffers gehouden. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Bekende uitspraak van hem was: ik heb ook altijd pech. Beyer speelde ook in Het Zonnetje in Huis, Flodder, Kees en Co, Vrienden voor het Leven en Goede Tijden, Slechte Tijden. Hans Beyer was 78. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Gilserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee is het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in De Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus ooit is gemeten. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan gelijk maar het weerbericht. Zonnig en heet, 30 tot 37 graden. Vanavond in de kustprovincies een verkoelende noordwestenwind. Morgen wolkenvelden, in het noorden en westen een bui en 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dankjewel.
9: En dit is Omroep Brabant. Een hele goede middag. Iets na tweeën. We gaan langs de ANWB, langs Rijn. Want die heeft de actuele files. Is het wederom wat drukker geworden weer, Rijn?
16: Ja, er staat bijna 100 kilometer file. En er staan vooral files op verschillende plekken op de A2. En dat merk je richting Eindhoven tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. Daar was de weg tijdelijk afgesloten vanwege afgevallen lading. Inmiddels zijn er nog maar 2 rijstroken dicht en kan het verkeer er langs. Maar je loopt 20 minuten vertraging op. Wil je liever omrijden, dan kan dat. In de richting van Den Bosch volgt dan Tilburg over de A58 en de A65. Op de A2 richting Utrecht ligt rommel op de weg. Daarom zijn 2 rijstroken dicht tussen afrit Kerkdriel en Waardenburg. Dat levert je 30 minuten vertraging op. De A16 richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht Centrum 15 minuten extra door een auto met pech op de rechte rijstrook. En tot slot de N2 Maastricht richting Eindhoven. 40 minuten extra tussen Veldhoven-Zuid en knooppunt Batadorp.
9: Dankjewel. Wat wil je horen? Laat het weten. De app staat wagenwijd open met ruimte voor al jouw verzoekjes voor deze vrijdagmiddag. Nog 2 uur lang bel en bestel. Zo meteen een onvervalste, gigantische jaren 80 klassieker om het uur mee te openen.
17: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
18: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
19: Mam, waar is mijn zwemband?
20: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
21: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
22: Geeft ruimte.
18: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
21: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
23: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
24: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
25: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vanunen-mondzorg.nl.
26: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
27: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
26: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
28: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
29: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
30: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
29: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
30: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
29: Dit is Omroep Brabant. Met nu
30: bel en bestel. Maarten Kortlever.

0: en de final countdown. Nou, we zijn nog lang niet klaar.
1: Omroep Brabant.
2: Bel en bestel.
0: Want het is pas uurtje 2 van deze Bel en Bestel op de vrijdagmiddag. Het is snikken heet buiten. Snikken heet. Jij bent wat later hier binnengevallen. Het is echt blaf heet buiten. Hè? Echt,
3: ik vind het blaf heet. Ja. En ik heb dat ook nog even een auto waarbij die airco maar half werkt. En dan komt er een soort stinkende lucht uit omdat die airco maar half aangaat.
0: Verschrikkelijk.
3: Ik vind het verschrikkelijk. En ik heb al niks met die hitte. En ik zweem mijn eigen ongeluk. En ik kan mijn onderbroek bij wijze van 5 keer per dag vervangen. Ja, alles is nat.
0: En bedankt.
3: Als je buiten bent.
0: Ik visualiseer. Dus, het is niet nu, hè?
3: Ik ben nu hartstikke droog.
0: Niet nu. Goed. Er komen nog steeds berichtjes binnen. Je bent af en toe even wat dingen ook aan het doen voor de Piep de Bandenshow vanmiddag. Er komen nog steeds berichtjes binnen van mensen die aan het testen zijn of dat hun portierramen opengaan. Heb je meegekregen?
3: Nee.
0: Er zijn dus kennelijk auto's. Heb jij ook zo'n afstandsbediening op je sleutel?
3: Ja?
0: Ja, als je die ingedrukt houdt bij het opendoen van de deuren...
3: Ja?
0: Dan gaan je ramen open. Dat is handig, want dan kan het alvast een beetje doorwaaien.
3: Hé? Volgens mij heeft mijn auto dan niet, hoor.
0: Nee, ja, de mijne denk ik ook niet. Maar heel veel mensen die het aan het testen zijn, die zeiden... Verrek, hij doet het. Ha. Dus als ik straks naar huis ga, ga ik het ook testen. Of dat hij dat daadwerkelijk doet. Als je het ingedrukt houdt dus...
3: Dan gaan alle vier de ramen,
0: open.
3: Dat zou toch een uitkomst zijn?
0: Dat zou een lifehack zijn van de welste.
3: Jeetje.
0: Maar ook heel veel mensen, zelfs met auto's uit 2025... die zeggen, ik druk mijn ongeluk, er gebeurt helemaal niks. Dus test het vooral nog een keer deze middag. Het is vandaag wel een dag waarop je dat zou willen. Morgen overigens ook nog wel 30 graden. Dus dan kun je het ook nog gewoon fijn testen.
3: Ja, toch?
0: Ik ben heel benieuwd of dat die doet. Ondertussen worden er heel veel liedjes aangevraagd. En dat is fijn. Doe dat vooral in de app 06-573-28203. Onze Stef van de administratie is eindelijk in de administratie. Dan wat inlogproblemen, maar we zijn er. En dat betekent dat het allemaal wordt verwerkt. En ondertussen is het likkebaardend goed, hoor. Ik moet zeggen, fantastisch. Iemand die zei, dit is mijn lijflied zelfs. Deze tekst, dit is zo'n beetje mijn levensmotto. En dat is heel fijn dat je de wijsheid ook hebt. Dat je weet van, hey, ik heb anderen nodig. Ik kan het allemaal niet alleen. En dat geldt ook een beetje voor die top 1976... die wij dan weer gaan uitzenden en samenstellen. Daar kunnen we ook niet alleen. Daar hebben we jou voor nodig vanaf aankomende maandag. Dan gaat de stembus open.

Walk Me Home van Pink. Ik kreeg een appje binnen, ik weet niet meer van wie, want het is echt gigadruk. Maar die weet vanzelf dat het over hem of haar gaat. Want dit liedje wordt niet heel veel aangevraagd. Maar het is wel hartstikke fonkelnieuw. En tegelijkertijd ook weer niet, want het is Domino van Clouseau. Alleen dan in het jasje van Leo Alkemade. Leo die is helemaal verzot op dit liedje eigenlijk. Die vindt het zo'n mooi liedje dat hij dacht van, oh, dat moet ik eigenlijk toch gewoon zelf een keer opnemen. En dat heeft hij gedaan.

Domino Leo Alkemade. Ik krijg een vraag binnen, dus niet een verzoekje, maar een vraag binnen van Frank Vinks. Die zegt van, goedemiddag, even een vraag over die top 1976. Want begrijp ik dat dan goed? Sluiten jullie nummers uit van voor 1976? Want dan sluiten jullie wel hele goede muziek uit van bijvoorbeeld Deep Purple of Led Zeppelin, om maar wat te noemen. Nee, we sluiten dat niet uit. Het zijn gewoon 1976 liedjes. En dat kan bij wijze van spreken vanaf Blueberry Hill, Fats Domino, tot aan, nou, dit. En nog later. Kan allemaal, Domino van Leo Alkemade, waarom niet? Stem er gewoon op, het is gewoon stembaar. Dus nee, de hele popgeschiedenis telt mee, Frank. Vanaf maandag stembusje open voor de top 1976. Die 1976, dat lijkt een jaartal, maar dat zijn ook gewoon 1976 liedjes. Dat is ook gewoon een getal. Een getal om aan te duiden hoeveel liedjes het wel niet zijn. Yeah.

0: Danny Vera en Rollercoaster. Het is bijna 2:30, zometeen René met het nieuws. Wat heb je?
1: Nou, twee mannen zijn verdacht na geweldsincident op camping Het Haasje. En boerensterren die lijken op de Jodenster, die zijn uitgedeeld bij protest.
2: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
3: Ah, wat een schatje.
4: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
5: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee, een ervaren safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
2: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
6: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
7: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels, nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
6: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Zo. Het is 3:01. Wissel van de wacht geweest. Rijn is er niet meer, neem ik aan.
8: Nee, het is nu Edwin Gerritsen.
0: Nou Edwin, met jou is het ook gezellig. Kom maar op met die files.
8: Ja, het is druk in Brabant. Ruim 100 kilometer file. De langste files die vinden we op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Leendeheide en Batendorp. 20 minuten vertraging. Daar ligt een container op de weg. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen en Waardenburg een kwartier vertraging. Daar rijden waarschijnlijk boeren op de weg. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Knoop het Zonsdeel en Dordrecht. 20 minuten oponthoud door bergingswerkzaamheden. Er staat een vrachtwagen met pech. En de A59 Os richting Den Bosch is nog steeds dicht. Tussen Knoop het Paalgraaf en Nuland. Na een ongeluk vanochtend. Verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2.
0: Dankjewel.
9: Omroep Brabant.
0: Het is warm, het is heet. Het is 37 graden vandaag in Brabant. En dat is dan wel de piek die we bereiken. Morgen gaat het weer een stap terug. Er komt al koelere lucht aan later vanavond. Het blijft droog, overigens. Het nieuws dan, René.
1: Een man van 39 uit Rosmalen en een man van 47 uit Andel zijn allebei verdachten na een geweldsincident op camping Het Haasje in Dorst afgelopen week. De man uit Andel raakte daarbij zwaar gewond. Andere campinggasten zeggen schoten te hebben gehoord. De politie onderzoekt nog of er daadwerkelijk is geschoten. Op de camping werd wel een kogelhuls gevonden. Beide mannen worden verdacht van bedreiging en mishandeling en zijn inmiddels weer vrij, maar blijven wel verdachten. De vermiste Toon van 78 uit Oosterhout is overleden gevonden. De man werd sinds zondagmiddag vermist. Familie, vrijwilligers, speurhonden en duikers zochten de afgelopen dagen naar Toon. Wat er precies is gebeurd, dat is nog niet bekend. De politie heeft vanmorgen 12 migranten uit een laadruimte van een vrachtwagen gehaald in Vlaardingen. De groep zat in een Turkse vrachtwagen op een terrein waarvan veerboten naar Engeland vertrekken. De chauffeur is aangehouden op verdenking van mensensmokkel. De migranten zijn nagekeken door ambulancepersoneel en daarna meegenomen naar het politiebureau. Farmers Defence Force heeft tijdens het boerenprotest in Den Bosch Davidsterren uitgedeeld met daarop de letter B. Je hoort verslaggever

0: fotootje bij gedaan.
1: Ja.
0: Ik snap dat je je in het verdomhoekje voelt zitten als boe, maar ik denk dat je toch ook op een andere manier je punt kan maken, weet je wel? Het is misschien niet zo handig.
1: Nee, ja, dat mensen misschien dan dit gaan onthouden.
0: Ja, dat is helemaal niet zo handig. Je kunt echt, echt heel goed, volgens mij, sympathie kweken. Want de boeren, die zitten echt wel in een hele benarde, lastige situatie.
1: Ja, zeker weten.
0: Maar dit is dan op het spitsdrijven, denk ik. Er zijn ook heel veel mensen die dan denken van, ja, doe nou niet. Maar goed. We zijn bij. Ja, meer nieuws ook over al die boerenprotesten en het debat in het provinciehuis. Je vindt het allemaal in het liveblog op onze website en app. Want daar houden we het van minuut tot minuut zo'n beetje bij. Maarten Kortleven. En terug naar de muziek. Ik kreeg een appje binnen uit Zweden, nota bene. Jawel, ze zitten in Zweden, onze Roel. Omroep Brabant. Maar, het geld is op. Dus ze blijven nog 2 dagen. En dan komen ze weer terug naar Brabant. Nou, wij stellen er nog wat money.

0: Mark vroeg Jen Hammer aan en Crockett's Team van Miami Vice uiteraard.
1: En dan nu een bel- en bestel aanbieding. 2 voor de prijs van 1.
0: Daar is hij weer, de aanbieding. 2 voor de prijs van 1. Ja, elke middag komt hij wel een keer langs op de vrijdag. Even gewoon een meevalletje, een meepikketje die zo uit het schap grist. Nou, 2 voor de prijs van 1. En dat betekent dat je niet 1, maar 2 liedjes tegelijkertijd mag aanvragen in 1 appje. En als dat nou een leuk setje bij elkaar is, dan kan het zomaar zijn dat jij de geluksvogel bent van deze middag. En dat die voor jou is. De aanbieding. Dus, als je dan toch aan het typen bent, doe er nog een extra liedje bij. Gewoon omdat het kan. En wie weet is dat een fijn setje. 06-573-282-03. 2 liedjes dus in 1 appie. Heb even de tijd om na te denken. Maar doe er ook weer niet te lang over. Want straks dan, na 3 dan moet hij er toch wel uit. Dus kom erop. 2 liedjes, 1 appje. En ondertussen naar Nielson. En ijskoud. Om het een klein graadje koeler te krijgen misschien wel. Door de muziek deze middag. Het is

0: Mountains.
1: Dan Hits en in de Dutch Mountains. We gaan langzaam richting 3 uur. Vergeet de aanbieding niet, 2 voor de prijs van 1. Die loopt nog steeds, dus kom erop met jouw verzoekje. Maar als je dan toch aan het typen bent, doe er gelijk 2. Want wie weet heb je dan de aanbieding wel te pakken. 2 voor de prijs van 1. Eerder vanmiddag al aangevraagd, de Bee Gees, Spirits Having Flown.

Spirits Having Flown van de Bee Gees. Het is bijna het einde van dit uurtje. Ik heb nog één liedje te gaan. Ik kreeg een appje binnen of ik niet iets van Ronehuizen kan draaien. Mooi liedje van Ronehuizen. Ik zeg, ja, hey, natuurlijk kan ik dat. Maar wat dan? Want ik kan het wel verzinnen, maar dan is het niet helemaal bel en bestel meer. Dus heb je een suggestie? Toen kwam er een liedje binnen. Ja, die heb je die überhaupt? Ja, tuurlijk, we hebben alles. Dus dat komt helemaal goed. Deze hoor je eigenlijk nooit. Het is geen hit geweest, maar het is wel een heel mooi liedje. Helemaal uit de begintijd van het album Station America. Dichter bij jou. En die gaan we gewoon doen. Dus dat is de laatste van dit uur. Denk nog even aan de aanbieding. Zometeen het NOS-journaal. En dan het laatste uurtje bellen en bestellen alweer.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien
4: uit.
3: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel.
9: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
11: Een bed koop je niet voor één nacht, maar voor jaren heerlijk slaapcomfort. Kom daarom naar de Summer Sale van Kwakernaat Beddenspecialist en laat je persoonlijk adviseren. Kwakernaat Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45, Roosendaal.
12: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
11: Summer Sale bij Kwakernaat Beddenspecialist Roosendaal. Kom langs voor persoonlijk slaapadvies.
12: De meest geboekte rondvaart van de Zilvermeeuw. En niet voor niets. De Biesbos. Inclusief lunch, high tea of diner. Zilvermeeuw.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
8: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De boerenprotesten van vandaag zijn niet goed gevallen bij het kabinet. De ministers Heerma en Karremans deden een oproep om vanwege de veiligheid niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen vielen 2 doden en 6 gewonden in een file achter trekkers. De boeren waren op weg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Premier Jetten is het er niet mee eens dat de politie bij een langzame aanactie niet van plan was om in te grijpen. Jetten noemt dat geen goed signaal. De premier kan zich goed voorstellen dat mensen zich ergeren dat trekkers straffeloos kunnen doorrijden. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. Boeren in andere delen van het land zijn solidair. Zeeuwse boeren rijden met trekkers over de N59. Ze begonnen hun actie met een minuut stilte en hebben hun snelheid aangepast. Bij een caravanstalling in Almere is brand uitgebroken. Er staan caravans en campers in brand. En volgens Omroep Flevoland zijn er ook explosies gehoord. Een grote rookwolk is tot in Urk te zien. De brandweer is met veel materieel uitgerukt. Ook uit het Gooi en uit Utrecht. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe CPB-cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Het weer zonnig, 35 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Het is niet B100, het is B100. Och, drommels, drommels, drommels zou ik bijna willen zeggen.
6: Welkom, laatste uurtje bel en bestel op de radio. Maar niet voordat we langs de ANWB zijn gegaan. Edwin Gerritsen, de files, waar staan ze?
10: Nog maar, op veel plaatsen in Brabant, ruim 100 kilometer. Langs de files die staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Leendeheide en Batendorp een half uur vertraging. Er ligt een container op de weg. Twee rijstroken zijn daardoor dicht. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Hintam en Beest een half uur extra reistijd. Dat heeft te maken met trekkers op de weg. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor Zevenbergse Hoek een kwartier oponthoud door een vrachtwagen met pech. Op de N2 de Randweg Eindhoven vanuit richting Maastricht voor Knoopend Batendorp 20 minuten vertraging.
6: Dankjewel. Wat wil je horen? Laat het weten in de app. Die staat wagenwijd open. En nog heel eventjes mag je de twee tegelijk aanvragen. Want de aanbieding loopt. Maar ik ga hem zo meteen wel inkoppen. En dan gaan we weten wie er twee liedjes krijgt. Ja, er is maar eentje de gelukkige deze middag. Aanbiedingje komt eraan. Zometeen eerst nog even een fantastische plaat van Adele.
15: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
16: Mam, waar is mijn zwemband?
17: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
18: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
19: geeft ruimte.
20: Hey, Remo!
19: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
18: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
20: Hey, Remo!
19: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
21: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
22: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
23: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
22: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
24: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
25: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
26: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
25: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
27: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
28: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
27: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
28: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
27: Dit is Omroep Brabant. Met nu
28: bel en bestel. Maarten Kortlever.

0: Even lekker meebladeren met Adele, Set Fire to the Rain.
1: Omroep Brabant. Bel en bestel.
0: Het laatste uurtje alweer van deze vrijdagmiddag. Ja, het gaat snel als je het naar je zin hebt. Ook vanmiddag. Het laatste uurtje dus ook met jouw verzoekplaatjes. Als je nog wat wil aanvragen, kom maar door. Waarmee we het weekend kunnen openen. Of waarmee je zegt van nou, dit is nog wel even leuk om te draaien. Even een appje sturen, dan kan ik kijken wat ik voor je kan doen. Dat moet ik dan wel zeggen. Maar ik moet eerst even wat anders afronden, want...
2: En dan nu een bel- en bestel aanbieding. 2 voor de prijs van 1.
0: Het is tijd voor de aanbieding. 2 voor de prijs van 1. En ja, het is een vaste luisteraar en je kent hem vast aan de stem. Maar hij heeft al heel lang de aanbieding niet gehad. Erik, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Mark.
0: Ik zag het binnenkomen. Toen dacht ik van ja, hier heb ik zin in. Dat komt namelijk, jij vraagt een liedje aan. Weet je nog dat de reclamemuziek was voor wit bier?
3: Nee, dat durf ik niet per se te zeggen.
0: Ja, dat was, toen dat een hitje was, zat dat in de commercial voor Wiekse Witte.
3: Oké. Ik dacht meer afgelopen woensdag dat we met z'n allen op de Gulberg zaten, hier bij Nune.
0: Ja.
3: Naar de zonsverduistering te kijken.
0: Oh, daar heb jij de inspiratie vandaan. Ja, nee.
3: Die link pakte ik, zeg maar.
0: Nee, die snap ik helemaal. Maar je hebt er wel voor gezorgd dat ik nu met dit weer, en dat snap je ook, gewoon ontiegelijk zin heb in wit bier. Ja, dat is ontzettend zin in. En ik mag ook Wiekse Witte zeggen, want ik heb het even opgezocht. Wiekse Witte, daar ben ik net achter gekomen. Nee, dat bestaat niet meer, joh. Dat is al 5 of 6 jaar dood.
3: Oké, grappig. Doodpiltjes maakt niet.
0: Nee, daarom. Dus we moeten naar ander wit bier, maar uiteindelijk gaan we dat wel doen. Ja, in de zon staren. Heb je dat gedaan? Stond je op de Gulberg?
3: Ja, samen met Marco, mijn maat natuurlijk, en mijn andere vrienden. Dus.
0: En had je ook zo'n eclipsebrilletje?
3: Ja. Okay, dus heb ik van voor tot achter meegemaakt. En dan nog gewacht tot de zon onderging. Dat was ook een heel mooi moment.
0: Ja, dat was wel bijzonder inderdaad.
3: Ja. En we gaan het niet meer meemaken, hebben onze leeftijd. Ik bedoel.
0: Nee, tenzij je er iets voor gaat reizen. Want over een jaar is het weer in Spanje. Maar dan moet je wel helemaal naar het zuidelijkste puntje. Dan kun je het zien.
3: Dat is weer net even iets te ver voor die paar minuten.
0: Ja, dat is ook zo gek, hè? Hey. We gaan naar jouw liedjes toe. Want jij vroeg 2 liedjes aan. Dat mag. Die ene, ja, dat is zo'n beetje jouw lijflied. Dus die kunnen we dromen. Ja. Met hart en ziel, trukken de keks. Komt eraan.
3: Gisteravond nog gezien in Oostende. Oh. Ik leeuw met Ben.
0: Ah, kijk. Ben je helemaal naar Oostende geweest?
3: Ja, dat was even dan. Ik mocht blijven slapen bij mensen in Oostende, dus dat maakt het dan makkelijker.
0: Oh, heb je vandaag een vrije dag dan?
3: Ja, ik heb nog vakantie laten bij
0: Oké. Ja, nee, dan snap ik het. Dus, maar je zit nu niet in Oostende nog, of wel?
3: Nee, ik ben alweer terug thuis.
0: Was het leuk daar?
3: Gezellige, fijne bandjes, fijne mensen om me heen. Dus gewoon helemaal top.
0: Ik heb het idee dat die Belgen, dat die de hele zomer lang met z'n allen aan de kust muziek aan het maken zijn.
3: Ja, maar overal, want je hebt de Lokense feesten, de Gentse feesten, noem maar op. Hè. Ik bedoel, ja. Dus, maar daar zijn overal heel veel festivals, heel veel festiviteiten.
0: Nou, Trukken de Keks dus, dat is 1. En die andere, ja, dat is In de Zon Staren. En dan komt dat hitje Graffiti 6, Staring to the Sun.
3: Ja, helemaal toppie.
0: Nou, ik ga ze allebei voor je draaien en dan kan het weekend beginnen, Erik.
3: Fijn.
0: En geniet nog van je staartje vakantie.
3: Ik heb nog twee concerties in weekend.
0: Oh, mooi man, lekker man. Houdoe hem.
3: Goed zo.
0: Yo, houdoe. Zometeen nog wat enkele aanvraagjes, hè, want we gaan nog tot 4 uur door.

Met hart en ziel, de Truckende Keks. Het was deel 2 van de aanbieding voor Erik. Dankjewel daarvoor. En al die anderen ook, dank voor het insturen. Kan er maar één winnaar zijn, zong Henny Huisman altijd. Maar ga nog wel van die dubbele aanvragen zo hier en daar eens een liedje pakken. Want er zitten best hele leuke dingen tussen. Dus dat zou zonde zijn om dat gewoon helemaal niet te draaien. Bel en bestel op de vrijdagmiddag. Tot 4 uur mag jij je liedjes aanvragen. Irene Cara. En

0: Stapleton, een Tennessee Whiskey. Het is bijna 4:30. En dat betekent dat we richting René gaan met het nieuws. Wat heb je zo meteen?
1: Nou, het is bekend wie de doden zijn bij het ongeluk vanochtend op de A59 bij Hees. En de bekende acteur van Bassie en Adriaan-serie is overleden.
2: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend ziekenspecialist.
3: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
4: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
5: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
0: De hele middag al wel files. Waar staan ze op dit moment? Het Gerritsen van de ABB.
6: Er zat 140 kilometer bij elkaar in Brabant. De langste files die staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen Waardenburg en Nieuwegein. Een 30 minuten vertraging. Daar rijden boeren op de weg. De A16 Breda richting Rotterdam, tussen Breda en Dordrecht. Een 30 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. Op de A27 Breda richting Gorkum, tussen Geertruidenberg en Gorkum. Een kwartier. En op de A59 Os richting Den Bosch is de rijbaan nog steeds dicht. Na een ongeluk tussen knooppunt Paalgraaf en Nuland. Omrijden kan via Eindhoven over de A50 en de A2.
0: Dankjewel.
7: Omroep Brabant.
0: Het is warm, 37 graden in Brabant deze middag. Wel droog. Morgen dan wordt het een stukje frisse 30. En daarna dan wordt het normaal, zoals de weerman vanmorgen zei. Een graad of 25. En nu naar het nieuws van dit moment. René Snippert.
1: Bij het ongeluk op de A59 bij Hees zijn een man van 71 en een vrouw van 72 uit Os om het leven gekomen. 6 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in de staart van een file die was ontstaan door tractoren op de weg die onderweg waren naar het boerenprotest in Den Bosch. Wat de oorzaak van het ongeluk precies is, dat is nog niet bekend. Premier Jette kan zich er niet in vinden dat de politie vooraf zei niet op te treden tegen tractoren op de snelweg.
8: Ik vind dat geen goed signaal. Ik heb net ook begrepen dat politie en OM ook in het oosten van het land zeggen dat ze wel degelijk handhaven en dat ze dat gericht doen.
1: Vanmorgen ontstond op de A59 dus een dodelijk ongeluk. Volgens Jette moest de politie, OM en burgemeester gaan bespreken hoe het zo fout kon gaan. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 van hen verkeren in levensgevaar. Ongeveer 1000 mensen zijn geëvacueerd. De brand ontstond ten oosten van Split en trok door de harde wind richting het toeristische stad Omis. Inmiddels zijn er geen grote vlammen meer, maar er is nog wel veel rook. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als de boef B100 uit Bassie en Adriaan. Hij speelde de klungelige slechte Rick met lange grijze regenjas en kwam vaak in de problemen. En daar hoorde deze bekende uitspraak bij.
9: Ik heb ook altijd pech. Ze moeten altijd mij hebben.
0: Ja, precies.
1: Ja, geweldig.
0: Ja. Ja, dit is, ik zie jou helemaal op.
1: Ja, dit is helemaal mijn jeugd.
0: Ja.
1: Beyer speelde ook diverse rollen in goede en slechte tijden trouwens. En hij had gastrollen in Vlodder en Kees & Co. Hans Beyer was 78 jaar.
0: Tja, goh. Ja, inderdaad. En dat, dat vond ik ook altijd zo magisch. Zo'n antenne die dan hier
1: kwam er zo uit.
0: Uit zijn jas kwam ja, die antenne.
1: Hij was erg modern. Ja, die liep ons allemaal voor.
0: Tijd ver vooruit. Ja. Nou, God hebben zijn ziel in ieder geval. Dankjewel, we zijn bij. Dat meer nieuws op web en app uiteraard. Dan nu... dit is leuk. Maarten Kortleven. Even lekker naar de jaren 90. Aanvraagje van Alex. We gaan dan...

0: Blue Dabbity van Eiffel 65 kreeg een appje van Wendy. Die zei van, hey, ik heb eigenlijk wel zin in een lekker liedje van Poppelien Thijs. En wat dan een extra goed weekendgevoel geeft, is Ik Moet Gaan. En daar zit ook zo'n lekkere beat onder. En nou, als we dan toch met een beat bezig zijn, dan trekken we dat gewoon nog even lekker door met Poppelien Thijs. Uitstekende suggestie, Wendy.
1: De stad wordt wakker in het donker.

have we got no

Weather Girls and It's Raining Man. Nou, er komt helemaal niks van boven. Nog geen druppel regen, alhoewel er is misschien een heel klein druppeltje onderweg de komende dagen, maar het zal niet heel veel zijn. Ik leerde van de week van de weerman dat het nu zo droog is boven het Europees continent dat er ook nauwelijks vocht opstijgt. En ja, dan kan er ook geen wolk ontstaan. Vandaar dat we ook van die strak blauwe hemels hebben. Het is gewoon 0,0 aan wolkjes of überhaupt buienpotentie. Ja, dan houdt het op, weet je. Dus geen ballen en al helemaal geen regen. Maar wel It's Raining Man van The Weather Girls. Nog tot 4 uur, bel en bestel. Waar heb jij nog zin in? En dan kun je nog een last-minute verzoek indienen. Wie weet is dat wel zo'n gigantisch goed plaatje dat ik denk van, nou, die klap ik er toch nog even in. Want daar heb ik ook al zin in, zo richting het weekend. Suggesties zijn altijd welkom. 06-573-282-03. Dit zijn de Cranberries en Dreams.

0: Good Vibrations, The Beach Boys. En over Good Vibrations gesproken. Ik heb zo meteen nog het laatste liedje. En dat is voor iemand die heeft ook Good Vibrations. Maar dat ga ik zo meteen uitleggen, want...
1: De Piepende Bandenshow bij Omroep Brabant.
0: Eerst even richting de Piepende Bandenshow.
2: Die hebben ook Good Vibrations.
0: Ja, natuurlijk hebben die Good Vibrations. Laten we wel eens.
2: Piepen die banden niet.
0: Nee, zeker. Het is namelijk op weg, piepend en wel, richting het weekend. En daar krijg je altijd goede zin van. Ik wel in ieder geval. Ik ga straks met een goed gevoel weer weg hier. Stef van Duinhoven. En zometeen Christian Westerveld, maar die is nog ergens de laatste puntjes op de i zetten.
2: Zeker.
0: Een klein tipje van de sluier, wat hebben we dadelijk?
2: Een tipje van de sluier. Natuurlijk even kijken hoe dat het met jou zit qua nieuwskennis. Heb je goed opgelet afgelopen week? Gaan wij aan het rad draaien en dan kun je wat leuks mee naar huis nemen. En? We kunnen zometeen niet beginnen zonder dat wij iemand hebben die het weekend gaat openen. Dus als je zometeen denkt van, nou, ik kan wel eventjes iets roepen van weekend, piepen de bandjes. Dan mag je even een duimpje omhoog sturen via 06-573-28203. Of je pakt gewoon WhatsApp, je houdt een microfoontje in en je roept gewoon piepen de bandjes weekend.
0: Ja, dat
2: en dan,
0: kan ook,
2: dan ben je er ook.
0: Met groot enthousiasme wel, als het even kan.
2: Zeker.
0: Al kan ik me voorstellen dat de hit een klein beetje dat drukt natuurlijk. Want het is warm, maar leef je uit in ieder geval. Je kunt het. Even je aanmelden om het weekend mee te openen en de Piepende Bandenshow af te roepen. Anders kan de boel niet beginnen. Ga ik eindigen met die Good Vibrations.
2: Oh, lekker.
0: Ja, ik kreeg een berichtje namelijk van Diana. Die vraagt een liedje aan en die zegt van, ja, hey, ik wil graag Django met Het is weer weekend. Want vanaf nu voor mij altijd weekend, vandaag met pensioen.
2: Nou,
0: dat is wel een mijlpaal, hè? Poeh, man, dat is een mijlpaal. Diana, ga genieten van dat pensioen. En vanaf nu is het dus altijd weekend voor jou. Maak er een hele mooie vrijdag van. Veel plezier met de Piepende Banden zometeen. Houdoe.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
4: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
9: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
10: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
11: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Premier Jetten vindt het geen goed signaal dat de politie Oost-Brabant niet wil ingrijpen tegen trekkers op de snelweg. Vandaag kwamen twee inwoners van Os om het leven in een file achter trekkers op de A2. Jetten vindt dat politie, burgemeester en het OM moeten nabespreken hoe het fout kon gaan. Ministers Heerma en Karremans riepen demonstrerende boeren op om na hun protest in Den Bosch niet over de snelweg naar huis te gaan. Ondanks dat reden vanmiddag toch trekkers op de A1, de A2 en de A50. De brandweer is in Almere urenlang bezig geweest met het blussen van een brand bij een caravanstalling. Er stonden caravans en campers in brand en volgens Omroep Flevoland werden ook explosies gehoord. Een grote rookwolk was tot in Urk te zien. De brandweermensen kwamen ook uit het Gooi en Utrecht, die hielpen het vuur te bestrijden. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. In het gebouw van de Tweede Kamer zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië herdacht. Zoals elk jaar waren er toespraken en er werden kransen gelegd door de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Vos en Van Kampen. Morgen is het 81 jaar geleden dat Japan capituleerde en ook in Nederlands-Indië een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Morgenavond is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Geelserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee werd het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in de Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus is ooit. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer, lokaal 37 graden. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland.
14: Dan de weersverwachting. Het is zonnig en heet. 30 tot 37 graden. Later zorgt een noordwestenwind in de kustprovincies voor wat verkoeling. Morgen in het noorden en westen een enkele bui. Later meer zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Nou!

0: van de ANWB. Het is even geleden, maar je bent er weer gezellig.
1: Even kijken. Ja, ik ben er weer. Er zat 70 kilometer file in Brabant. De drukte neemt iets af. De langste files die staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Batendorp en Knoopend de Hocht, een half uur vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 3 kwartier oponthoud. Daar staat een vrachtwagen met pech. A27 Breda richting Gorinchem. Voor Gorinchem 20 minuten. En op de A59 Os richting Den Bosch is de rijbaan nog steeds dicht. Tussen Knoopend Paalgraaf en Nuland na een ongeluk. Omrijden kan via Eindhoven over de A50 en de A2.
0: Edwin, dankjewel. Tot straks maar weer.
1: Tot straks.
0: Joe, en wij gaan zo meteen van start met de piepende banden.
2: Zeker.
0: Hebben we al een gegadigde voor
2: Ja, een aantal. Ja? Trouwens, als je iets opstuurt aan ons, zo'n voice-appje, we gebruiken het altijd wel een keertje, hoor. Dus het is echt niet zo van als de jouwe niet nu direct komt, dat die dan niet gebruikt wordt. Alles is van harte welkom en wordt in dank aanvaard en ook misbruikt. Want zo zijn we, toch?
0: Zo is dat.
3: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
4: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
3: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
4: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis weer met Golden eSIM.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Natuurlijk wel.
5: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
8: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
9: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
10: Een bed koop je niet voor één nacht, maar voor jaren heerlijk slaapcomfort. Kom daarom naar de Summer Sale van Kwakernaat Beddenspecialist en laat je persoonlijk adviseren. Kwakernaat Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45, Roosendaal.
9: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
11: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
12: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
13: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
14: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
13: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
15: Stem vanaf maandagochtend 7:15
14: via omroepbrabant.nl/top1976.
0: Zo is dat. Gewoon stemmen, maar dat is vanaf maandag pas. En dan nu moeten we ook nog eerst even de show openen, oftewel het weekend. En wie is vandaag de gelukkige eigenlijk?
2: Ja, een van de twee die ik jou heb aangereikt, maar ik weet niet welke je gaat doen.
0: Oh, dat is Alex.
2: Oh, Alex.
0: Komt u maar.
16: Kom gezellig in een flow bij de piepende banden show. Het is weer weekend.
0: Dat is duidelijk.
9: Dit is Omroep Brabant. Met nu
17: de piepende banden show. Christian Westerveld en Stefan Duinhoven.

0: lekker voor een weekendgevoel, hè? UB40 en the way you do the things you do.
1: Het is vrijdagmiddag.
2: Klaar om naar huis te gaan?
1: Daar gaan we.
2: Dit is de Piepende Bandenshow.
0: Gassen!
3: Lekker het weekend in. En dit weekend gaat een weeromslag geven, want het wordt morgen nog een beetje warm, maar daarna gaat het er wel een beetje uit. Hè? Want het gaat nu wel ver, hè? Want we gaan geloof ik hier en daar nog net de 36 of zelfs nog net ietsje meer aantikken. Tijd voor een beetje verkoeling, vind je?
0: En ook, je wordt ook een beetje moe van iedereen die steeds zegt: het is heet, het is warm, ach, ik zweet, ach, het is toch verschrikkelijk, ach, alles is zo droog, ach. En dat weten we intussen wel, toch?
3: Ja, dat is waar. Maar dat droogte is ook wel echt een probleem.
0: Niet per se jij hoor, maar gewoon als je op straat loopt of als iemand loopt te zweten.
3: Ja, is ook zo.
0: Ik moet zeggen, je bent toch een Nederlander, je klaagt, ik klaag ook.
3: Wij klagen altijd over het weer. Als het regent, zul je zien, als het volgende week wat koeler is en af en toe regent het.
0: Verschrikkelijk.
3: Dan gaan we daar weer over zitten zeuren. Dus zullen we afspreken dat we daar niet over zeuren? Want we zitten al de hele tijd om een beetje afkoeling te wachten. Dus we nemen het gewoon maar zoals het is, lijkt mij zo. Week en 11 seconden even samenvatten.
0: 11 seconden?
3: Ja, kan hoor.
0: Lukt dat?
3: Ja. Ah,
0: oké.
4: Het kan niet dat wij in een land leven waarin door intimidatie en geweld er geforceerd wordt op een besluit.
5: Dag en nacht ben ik bezig met de gedachte dat u ons bedrijf wilt sluiten.
6: Het is wel heel uniek, denk ik. Hè? Het is 2081 de volgende.
1: De Piepende Bandenshow.

0: dancing on the ceiling.
1: De Piep en de Wanden Show, vrijdagvraag.
0: Elke week hebben we er eentje.
2: Ja, zeker wel. En deze heeft wel een beetje een trieste aanleiding, hoor. Want alweer is ons een geliefd acteur ontvallen. In dit geval Hans Beijer. En veel mensen zullen misschien, voordat ze er vandaag iets over gehoord hebben, bij hebben gedacht, wie is Hans Beijer ook alweer? Nou, dat was dus de man die altijd dit zei. Luister even mee. Heb je hem klaar?
3: Ik heb ook altijd pech. Ze moeten altijd mee hebben.
2: Ja, onvergetelijke rol van B100 in Bassie en Adriaan. De man in de lange regenjas met zo'n grote antenne die altijd uit zijn jas kwam.
0: Ja.
2: Want dat was voordat we allemaal een mobieltje in de zak hadden. Hè. Dus ze waren hun tijd wat dat betreft ver vooruit. Ja, dit is de rol waar iedereen hem van kent. Hij heeft heel veel andere dingen ook gedaan. Maar dit is vooral waar hij bekend van is geworden. En dit deed hij heel goed. Ik vond het een geweldig personage. Ik moest toch
0: Ik moet zeggen dat misschien van de hele Bas en Adriaan serie. Dat ik hem nog wel het leukste vond. Want hij was toch een slechterik, maar het ging altijd fout. Die had ook wel weer medelijden met hem. Terwijl je zou hem slecht moeten vinden, want hij is een boef. En
2: ja.
0: Gewoon dat allemaal bij elkaar, dat was wel leuk.
2: Dat was ook een beetje het concept, hè. Omdat ze zijn ooit begonnen met de plaaggeest als grote slechterik in het verhaal. Maar dat was zo'n beetje, iedereen onder de 6 jaar was daar doodsbang van.
0: Dus hebben ze
2: gewoon een stel domme boeven voor in de plaats gedaan. Ze hebben er heel wat gehad en dit was wel een van de meest legendarische. Hans Beijer, helaas, hij is niet meer. Maar het is wel een aanleiding, zie het maar als een klein eerbetoon aan Hans dan. Om te vragen, wie was jouw grote kinderheld vroeger? Want kinderseries zijn er al sinds de jaren 50. Van Dappere Dodo af, zo'n beetje, voordat mensen televisie hadden in Nederland. Bijna tot aan nu. En de vraag is, wie is eigenlijk jouw grote held?
0: Ja, wat heb je nou vroeger heel veel gekeken? Wat een beetje jouw jeugd kenmerkt?
2: Ja. Nou ja, ik moet sowieso Bassie en Adriaan zeggen.
0: Ik heb er ook veel gekeken, ja.
2: Echt wel?
0: Dan zit flink wat leeftijd tussen ons.
2: Jawel, maar je kunt ze op dvd'tjes nog steeds zien natuurlijk, hè?
0: Ja, dat klopt.
2: En overal. En ik moet zeggen, ik noem ook maar even de berenboot. Want daar keek ik als klein kind altijd naar.
0: De berenboot,
2: De berenboot. En dat heeft iets met elkaar te maken. Want de stem van Brilbeer en nog een aantal andere figuren, dat deed Paul van Gorkum. En die was dus ook de baron in Bassie en Adriaan.
0: Oh ja, tuurlijk, ja.
2: Dus ja, dat zijn mijn helden zo'n beetje. Wat zou jij nou noemen? Verder, behalve Bassie en Adriaan. Heb je nog iets anders?
0: Nou, ik ga toch voor... ik heb één ding vroeger als kind mega veel gekeken. Dat zijn al die Cars-films.
2: Oh ja, ja, ja.
0: Lightning McQueen en Takel en de hele rambam. En het was gewoon met auto's die konden praten en die maakten avonturen. Maar er waren echt wel films die zaten goed in elkaar.
2: Mm-hmm.
0: Daar heb ik als een malle gekeken.
2: Ja.
0: Dus dat is een beetje mijn kinderheld. En mocht je nog wat inspiratie nodig hebben...
4: Piep voor de clown en mama Lou. Racen recht door zon en regen, dans de wijde wereld weer.
5: God bless everybody here.
6: Thank you for coming out to see us. We love you.
5: Yes, thank you very much.

0: mooi.
1: Het zijn er zomaar een paar, maar er zijn er zoveel meer te noemen. René, nu je er toch bent, jongen. Jouw grote televisieheld van kinderseries.
2: Ja, nou, ik sluim aan bij jou. Baron.
1: De Baron?
2: Ja, ik was heel erg fan van de Baron. Ik vind het nog steeds jammer dat hij heen is gegaan.
1: Ja,
2: en natuurlijk ook bij 1-0-0, hè?
1: Daarom vragen we het natuurlijk ook. Dus, ja.
3: En niet alleen jou, René, maar ook aan jou aan de andere kant van de radio. Wie was jouw held? Geef even een gil via 06 573 28203. En dan zijn wij kei benieuwd. Yo,

0: Sheeran en Sapphire. En er komen heel veel reacties binnen. Ik zie Christian helemaal genieten ook zelfs.
1: Ja, het gaat alle kanten op. Ik zie wel heel vaak Pippi Langkous, moet ik zeggen. Maar dat was echt een heldin natuurlijk. Zwiebertje ook. En Floris. En nog een keertje Zwiebertje.
0: En nog veel meer.
1: Heel veel meer. Dus dan gaan we zo dadelijk even doornemen. Blijf het vooral doorgeven. Jouw kinderheld als het over tv-series gaat. Het mogen tekenfilmpjes zijn. Het mag ook echt acteurs zijn. Laat het me even weten via 06-573-28203.
0: En dan zometeen dan weer tijd voor het nieuws, René. Wat ga je vertellen?
2: Nou, GroenLinks die staat achter de plannen om de vergunningen in te trekken van boeren. En of iemand zich bij de gevonden voorwerpen wil melden in Lelystad.
3: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
4: Een bed koop je niet voor één nacht, maar voor jaren heerlijk slaapcomfort. Kom daarom naar de Summer Sale van Kwakernaad Beddenspecialist en laat je persoonlijk adviseren. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45, Roosendaal.
5: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam. Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze tempoergevoel bij Koos Kluipmans.
4: Summer Sale bij Kwakernaad Beddenspecialist Roosendaal. Kom langs voor persoonlijk slaapadvies.
5: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoercollectie.
6: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verbogen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.

0: mee. Inmiddels 16:30. Edwin, goedemiddag. Is het druk of valt het wel mee?
1: Ja, het was wel druk, maar het neemt nu gelukkig af. Er staat nog 70 kilometer file. We komen van 120 ongeveer. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Knopen de Hocht, een half uur oponthoud. De A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda en Dordrecht, 3 kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os en Ravenstein, een half uur extra reistijd door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. En de A59 Os richting Den Bosch is nog steeds dicht. Tussen Knopen Paalgraven en Nuland na een ongeluk. Omrijden kan via Eindhoven.
0: Edwin, dank u.
2: Omroep Brabant.
3: Het blijft nog lang warm vanavond. In het westen koelt het wel ietsje eerder af. Vannacht wordt het al zo'n graad of 18. En morgen dan wordt het toch nog een keertje toch wel behoorlijk warm. Het begint bewolkt, later komt de zon er vaker bij. En morgen wordt het nog 28 tot 30 graden in Brabant. René met de hoofdpunten van het nieuws.
4: GroenLinks steunt het plan van de provincie om mogelijk de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Volgens fractievoorzitter Jade van der Linden hadden ze het liever een andere oplossing gezien.
5: Zolang die oplossing er niet is, zien wij een college dat verantwoordelijkheid neemt en terecht gevolg geeft aan een gerechtelijke uitspraak. Wat ons betreft is dat het enige juiste om te doen.
4: Ze vindt dat de situatie voorkomen had kunnen worden als het Rijk eerder meer stikstofmaatregelen hadden genomen. Een man van 52 uit Engelen die wordt verdacht van bekladdingen met kwetsende teksten tegen asielopvang heeft geklad, is vrijgelaten. De rechter wees het verzoek af om hem langer vast te houden. Zijn dochter van 18, die ook was aangehouden, werd niet voorgeleid. De transfer van PSV'er Driewaerts naar Rangers FC gaat verrassend genoeg niet door. De transfer is definitief afgeketst. Je hoort sportverslaggever David Kramer.
6: Driewaerts was daar al, de transfersom 8 miljoen waren ze het over eens. Alleen Driewaerts heeft een bovenbeenblessure. En dat wist PSV ook. Alleen PSV zegt dat duurt maar een week, max 2 weken. En Rangers zegt nu, na de medische keuring, nee, die bovenbeenblessure die duurt volgens ons 6 weken en dus nemen wij hem niet meer.
4: Sajan Detay, Pepi, Obispo en ook Nakalo zagen eerder dit jaar ook al een transfer van PSV naar een andere club op het laatste moment mislukken. Strafrechtadvocaten zijn ontevreden over de manier waarop ze kunnen overleggen met hun cliënten in de EBI. Dat is de extra beveiligde inrichting in Vught waar de zwaarste criminelen zitten. De regels zijn wel iets versoepeld, maar nog onvoldoende, zeggen de strafrechtadvocaten.
7: Dat we daar nog steeds niet in staat zijn om stukken die we bij ons hebben te kunnen tonen tijdens zo'n bespreking of de laptop om te draaien om even te laten zien wat de laptop te zien is. Dat mag niet.
4: Een van de aanleidingen van de verscherpte veiligheidsmaatregelen was dat Ridwan Taghi meerdere malen via zijn advocaten met de buitenwereld kon communiceren. Dan een bijzonder verhaal van onze con-collega's van Omroep Flevoland. Want ja, wij babbelen wel eens dat we wat ophalen bij de gevonden voorwerpen, kledingstukken of sleutels. Maar de gemeente Lelystad is al maanden op zoek naar de eigenaar van een achtergelaten graafmachine.
0: Hoe kun je dat nou?
3: Ik zat op een kunstgebit te wachten, maar dit kan altijd erger nog.
4: Ik denk dat die man zo in zijn zak aan het voelen was. Die zegt, oh ja, mijn graafmachine staat er nog. Ja. Maar goed, omdat niemand zich meldt, wil de gemeente het voertuig na 19 augustus gaan verkopen. Er ligt al een bod van €27.000. Meldt de eigenaar zich later alsnog, dan kan die na 3 jaar nog zelfs aanspraak maken op de opbrengst, minus de gemaakte kosten.
3: Goed, dat is woensdag, hè, de 19e.
4: Ja, dus mocht jij nog een graafmachine nodig hebben.
3: Ja, of heb je bedacht van, oh verdorie, ik heb een keertje in Flevoland een keer een graafmachine gebruikt.
4: Oh ja, ik was toen weer thuis gekomen. Ja, zonder graafmachine.
3: Ja, precies. Ja, nee, precies.
0: Maar stel, dat ding wordt dus nu verkocht, als die man niet komt, de eigenaar.
3: Ja, jij denkt dat de man is.
0: En dan, ja, dat denk ik zeker.
3: Ja, vrouw.
0: En dan na 3 jaar kun je dus nog steeds zeggen, hey, hoes even, die was van mij, en dan krijg jij je graafmachine ook nog eens terug.
4: Nee, dan krijg je
3: geld.
4: De kosten.
0: Het geld.
3: Het geld krijg je dan. Minus de kosten die ze hebben moeten maken om het ding dus...
0: Dus die 30.000 die bij wijze van betaald is, die krijg jij terug?
4: Die krijg jij dan. Maar dan wel minus kosten die gemaakt zijn. Ik weet niet hoeveel die kosten kunnen worden.
0: Dat is toch ook gek? Je bent iets verloren?
4: Dat klinkt als niet veel

0: Ome Willem.
1: Och ja, ik wou zeggen, ik ken het ergens van. Ja.
0: Ja, dat
1: en een broodje met stront.
0: Ja, broodje poep.
1: Of poep.
0: Broodje poep, inderdaad. Nou, je kunt je kinderhelm nog doorgeven via 06

0: uit de jaren 90 was het natuurlijk.
1: De Piepende Banden Show, vrijdagvraag.
2: Het was denk ik een goede vraag.
0: Dat denk ik ook.
2: Als we het afmeten aan het aantal antwoorden. Want er zijn er echt zo verschrikkelijk veel binnengekomen. En dat is heel leuk om te horen. En ook heel veel verschillende antwoorden op de vraag... wie was nou eigenlijk jouw jeugdheld als het gaat om jeugdseries. TV-series, of het nou tekenfilmpjes of anderszins met poppen of met echte mensen was. En dat naar aanleiding van het heengaan van B2. Hans Beyer, de acteur die in de huid kroop van deze altijd pechhebbende boef. Eentje die binnengekomen is, daar is... even kijken. Loek, die was groot fan van... deze man.

0: Nee!
1: Al die kinderen ook heerlijk,
2: hè? Die geitenbreiers, ja, was heel leuk. De Freggles worden genoemd door Marielle. Els was fan van Willy, maar ook van Calimero. Twan, die noemt Pompey de Robodol. Die kun je ook nog kennen van het liedje wat Willeke Alberti zong. Samen zijn, dat komt daaruit.
1: Oh,
2: uit die serie. Rita heeft heel veel herinneringen aan de rattenvanger van Hamelen. Maar ze keek ook altijd naar Tom en Jerry in de zending met de Maus.
1: Oh, Tom en Jerry. Daar heb ik veel gekeken ook.
2: Ja.
1: Echt wel.
2: Maar dat blijft ook altijd leuk natuurlijk, hè?
1: Ja, en hoe, ja, het is gewoon hoe de kat, als je niet weet, Tom en Jerry, een kat zit achter een muis aan.
2: Nou,
1: en
2: die weet dat nou niet.
1: En de kat vangt de muis nooit.
2: Nee.
1: Nee.
2: Echt nooit, want anders zou het verhaal ook gelijk klaar zijn natuurlijk, hè? Eens even kijken, Mark heeft het over Swiebertje, Calimero, maar ook over...
1: Oh!
3: This is Sheriff Roscoe P. Coltrane, your commanding officer, commanding you to come in. Yes? You dipstick!
2: Even kijken, Eugenie en Hermine hebben heel veel naar de Fabeltjeskrant gekeken. Janne, Ivano, Merlina wordt door John genoemd. Op de Belg was het altijd, heb je ooit gezien?
1: Nee, dat heb ik nooit gekeken. Nee, ja, nee,
2: met
1: nee,
2: Napoleon,
1: nee.
2: De slimme uitvinder. Ze hebben altijd, Belgen hebben altijd uitvinders erbij. Professor Barabbas, maar zij hadden dan dus Napoleon. Even kijken, dan zie ik Catweasel, door Karin genoemd.
1: Oh, ja.
2: Ook Kees heeft daar veel naar gekeken. Angeline natuurlijk, Pippi Langkous, Pippi Langstrom.
1: Het had ook een liedje altijd toch van 3 x 3 is 9. Ieder zingt zijn eigen lied.
2: Nou, bijna, nee.
1: Wel toch?
2: Nee, 3 x 3 is 4.
1: Oh ja.
2: Dat is iets anders.
1: Daar maar bij.
2: Nou, het zit in de buurt, maar het is niet helemaal goed. Swiebertje wordt veel genoemd. Eens even kijken, wat zien we nog meer? Purno de Purno. Best grof achteraf, zegt Petje. Rembo en Rembo en Villa Achterwerk. Ja, dat dacht ik al. Dat is allemaal VPRO-televisie. Was ook leuk altijd, hoor. En dan zeg ik Theo en Thea. Was ook ontzettend leuk. De familie Knots keek Kobi naar. Alex heeft het over de Smurven. Was verliefd op Smurvin, volgens mij. Ja, dat is ook zo wat natuurlijk. Judy uit Daktari. Volgens mij was dat op de EO altijd. Kerstwiezel zie ik nog een paar keer voorbij komen. Swiebertje. Pipo de Clown. Floris ook natuurlijk.
1: Floris, ja. En wat ik ook voorbij heb zien komen. Dat is, wat heb ik vroeger ook nog best voor gekeken. Dat is deze. Ja. Er zat Hans Beijer ook in. En dat was... Het Zonnetje in Huis.
2: Oh, ja, maar dat was niet echt een kinderserie, toch?
1: Nee, maar dat heb ik als kind wel gekeken.
2: Oh, op die manier. Ja, dat kan ook natuurlijk, hè. Helene was gek op dieren, dus alles wat dieren in voorkwamen. Flipper, Lassie, Daktari, Skippy. Dat is ook, ook mooi, hè. Calimero zie ik nog een keertje voorbij komen. Q&Q natuurlijk. Kluk Huk, die kwam dan weer uit. Pipo, moet ik even nadenken, was dat gelukkig ook alweer in. Plons de Kikker was altijd op de Belg. Eens even kijken of ik er nog eentje zie die ik nog niet genoemd heb. Tarzan zie ik voorbij komen. Ja joh, we hebben het hele spectrum van de televisie hebben we van die 70 jaar
1: even ademhalen hoor. Hè?
2: Zo, wat een boel. Heel hartelijk dank voor de mooie herinneringen die zo in één keer weer binnenkomen. En als je er nog eentje hebt, dan laat me gewoon even weten hoor. Hartstikke bedankt. Hier is Bruno Mars trouwens.

0: grappige is dat dit liedje, daar zat ook ooit op een Smurfen CD. Want de Smurfen hadden dan een CD uit met waarin de Smurfen met een heel hoog stemmetje allerlei liedjes zongen. En dit was dan vandaag ben ik zo vrolijk. En dan zong dan de Smurf in. Oh. En die had ik ook altijd, die luisterde ik altijd op de CD. Ja.
1: En zo komen er veel meer jeugdherinneringen boven, want er zijn er nog een paar binnengekomen hoor, van nog meer jeugdhelden. Barba Papa.
0: Oh ja.
1: Hadden ook nog niet gehad. Thunderbirds, wordt ook genoemd, van die grote brillen, weet je wel. Poppetjes die gingen vliegen met gigagrote brillen op.
0: En Barba Papa was toch, die veranderde toch in alles wat je wilde?
1: Dat kon ze allemaal, hè? De hele familie Barba kon dat.
0: Allemaal?
1: Ja. Ik heb heel lang een Barba Papa lamp thuis gehad nog.
0: Een Barba Papa lamp?
1: Ja, er zat gewoon zo'n lampenkap, die heb ik al laten hangen heel lang.
0: En heb je die nu niet meer? Nee.
1: Maar die heb ik wel heel lang gehouden, dus
0: je was hem kwijt, want dat was natuurlijk veranderd in een bankstel.
1: Ik denk dat het...
0: En de volgende was hij de koelkast.
1: Ja, zo ging dat maar door. Dus. Ja, ik zie ze nog steeds binnenkomen. Leuk is dat toch altijd. Even kijken. Zullen we eens even het blooperarchief openen? Heel even.
0: Is er een bepaald thema aan of is het gewoon van alles waar?
1: Nou, het is wel Ovide, zie ik trouwens ook nog binnenkomen. Ovide. Dat is ook leuk. Het is best wel van lang geleden de meeste. Want we komen toch een klein beetje in reuniesfeer. Omdat we binnenkort 50 jaar bestaan, op 1 september. Dus dit is van... De meeste zijn wel wat langer geleden.
2: Gooit een beetje zwaar geschut in de scheid, als ik het zo mag zeggen.
3: En dan hangen volgens mij mijn trommelvliezen er bijna als condoompjes uit, want dat is een enorme knal.
4: We gaan in ieder geval voorstellen aan de wetenschappelijke commissies die zich hiermee bezighouden om het een beetje de gezwollen knuppelslak te noemen.
5: De gezwollen knuppelslak, die heeft Jan regelmatig in zijn broek.
6: In de Eindhovense wijk, de 8e barrier, hebben gisteravond ongeveer 1000 huishoudens een uur zonder stroom gezeten.
2: Ruud Jacot met onderhuids. Ik meld u nog even dat shit machinefabrikant...
7: Supporters van Meervelde, ja, er geen enkel belang bij hadden om het arbitrage... of de scheidsrechter te molesteren.
1: Mag ik vragen hoe oud u bent?
8: Ik woon 90.
1: 90 jaar?
8: Hou je mond.
1: Dat meent u niet. Ik wou u bijna vragen. Heeft u Van Gogh nog gekend? Maar dat kan niet.
9: Ik ben naar de masseur, dus...
1: Dat is toch een hele aangename bezigheid, lijkt mij. Even lekker mezelf...
9: Ja, dan moet u nieuwe heupen laten zetten.
1: Oh, nee, dat heb ik niet voor over. Is dit trouwens het alarm wat ik hoor, of is dat de fluitketel?
7: Ja, ik hoor iets, ja. U heeft gelijk. Ja, kom, ik heb iets opgezet.
1: Dat dacht ik al. Zet maar even af, want anders dan worden we maar gek van die piep.
7: Zo,
1: ja, dat is beter.
10: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
11: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
12: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
13: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
15: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
16: Mam, waar is mijn zwemband?
17: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstbal en achter de doos van de airfryer.
18: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
19: geeft ruimte.
15: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
18: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
15: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
8: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
15: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
10: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
20: Renate Kok met het NOS-journaal. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de Grondwettelijke Raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wetten beoordeelt en ook kan tegenhouden. Volgens de Raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. De Raad is niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En bovendien moet iedereen dan aantonen oud genoeg te zijn om sociale media te mogen gebruiken. En ook dat gaat Raad te ver. De Franse sociale mediawet was voor veel landen een inspiratie om soortgelijke wetgeving te ontwikkelen. De grote natuurbrand in het Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Guy. Het vuur is nog maar zo'n 150 meter van het plaatsje verwijderd, volgens Duitse media. De grote natuurbrand woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. En dat is vlakbij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Alle 1800 inwoners hebben vanochtend vroeg hun huizen verlaten. Volgens de brandweer duurt het nog dagen voordat die brand is geblust. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om zaken als naam, adres, telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En driekwart van de bezoekers van het afgelaste festival DEFCON 1 wil geen geld terug, zegt de organisatie. Tickets blijven geldig tot volgend jaar. Het festival in Biddinghuizen werd eind juni afgelast, toen het code rood was vanwege de hitte. Het weer langs de kust koelt het wat af door een noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nou, ze heeft het overleefd, hoor.
1: Ja, ze had een kriebeltje.

0: van de ANWB. Hallo dan.
1: De files zijn wat afgenomen in Brabant. Gaat de goede kant op. Nog twee lange files op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Voor Hoge Heide 20 minuten oponthoud. En op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda en Dordrecht 3 kwartier vertraging. Dan staat een vrachtwagen met pech.
0: Hoe leuk is het als jij op kantoor zit, Edwin. En jouw ringtoon is: het is Edwin, dag. Ja. Edwin. En iedereen denkt: waar is dit nou weer? En dan, ja, Edwin.
1: Fantastisch.
0: Fantastisch. Nou, Edwin, dank je wel. Tot straks weer. Ja, dank je. En dan gaan wij kijken hoe goed jij afgelopen week hebt opgelet.
2: Ja, we gaan dadelijk de cake op de week weer even spelen. En deze uitzending, die duurt tot 7 uur. We gaan op enig moment ook het vriendenalarm er even laten horen. Het Brabantse vriendenalarm, want we hebben nog vrijkaarten voor Brabantse vrienden. 5 september.
0: Met Snolle Bollekes.
2: Zeker weten.
0: Ook met Jordi Graat.
2: Ja, en Christel is er ook, hè?
0: Met Christel de Laat.
2: Ja, kun je gratis naartoe met 4 mensen. Wow.
0: Dus daar wil je gewoon naartoe.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
10: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
11: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar. Ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
12: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
11: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
13: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
14: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
15: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
16: Het jaar waarin we zijn begonnen.
14: Een lijst met de 1976 mooiste nummers. Uit meer dan 60 jaar popmuziek.
17: Stem vanaf maandagochtend 8:15
18: via omroepbrabant.nl/top1976.
14: Dit is Omroep Brabant. Met nu
19: de Piepende Bandenshow. Christian Westerveld en Stefan

0: Dat is wel een goud koppel, hè? Mick Jagger en David Bowie. De cake op de
1: week. Het is er weer tijd voor. We gaan proberen een prijs weg te geven. En dat kan aan jou zijn. Maar dan moet je wel even in de benen komen. Ja, tenzij je de telefoon al naast je hebt liggen. Dat kan ook natuurlijk, hè. Wel even nadenken. En ja, misschien heb je het gewoon wel gehoord ergens. Ik denk dat deze bijna niet te mis is geweest. Want zo'n beetje... Wat was het, Stef? 10 minuten geleden is het eigenlijk nog voorgezegd op onze zender.
0: Dat klopt.
1: De kwalificatievraag is deze. Omroep Brabant maakte deze week bekend dat we dit jaar een keer geen top 900 gaan doen, maar een veel langere lijst met fantastische nummers. De top hoeveel gaan wij doen en waarom? Dus de top hoeveel, dus niet de top 900 dit jaar. De lijst is wat langer. En waarom? Het is allemaal meer keuze, hoor. Dus het wordt, we gaan het je iets makkelijker maken. A. Doen wij de top 4711 vanwege de introductie van Geurradio? B. De top 1976 vanwege ons 50-jarig jubileum? Of C. De top 1111 vanwege carnaval? Dus A. De top 4711 vanwege de introductie van Geurradio. B. De top 1976 vanwege ons 50-jarig jubileum. Of de top 1111 vanwege carnaval? Dat is C.

0: Daar kwam ze vandaan.
1: Ja.
0: Wakefield.
1: En ze hebben de dag bijna goed.
0: Ja, dagje mis.
1: Het scheelt maar een paar uur eigenlijk, hè. 12 uur en straks dan...
0: Ja. Ja, tijdsverschil met Denemarken zal het niet zijn, denk ik.
1: Nee.
0: We gaan maar eens even spelen. Dat gaan we met Marloes doen. Marloes, een goeiemiddag.
2: Een goeiemiddag.
0: Eerst even die kwalificatievraag die dus te maken heeft met de top zoveel die wij bij Omroep Brabant gaan doen. Mm-hmm. Wat gaan wij doen volgens jou?
2: 1975 lijst.
0: Ja.
2: In verband met de 50 jaar staan.
0: Ja, zeker.
1: Zeker.
0: Ga jij stemmen? Vanaf maandag kan het.
2: Dat denk ik wel, ja.
0: Ja, ik denk wel.
2: Ik zei net al, dan heb ik mijn lijstje voor december ook klaar, hè, voor die andere zender.
0: Er zijn geen andere zenders.
1: Nee, dat kan allemaal niet.
0: Maar je hoeft geen 1976 nummers in te vullen, hè? Dat is een beetje veel werk, hè?
2: Dat weet ik. Dat zou niet kunnen.
0: Pak even een glaasje water, Marloes.
1: Ja.
2: Heb ik al bij me staan.
0: Oh, neem even een slokje.
1: Dat komt omdat je vloekt over een andere zender. Dan krijg je dat, hè?
0: Ja, inderdaad. Dan kunnen wij wij kunnen dan een hoestknop. Wij kunnen een hoestknop aanzetten dan bij iedereen die dat doet. Dus is iedereen vast gewaarschuwd?
2: Ja, goed.
0: Begin nooit over een andere zender bij ons. Maar je hebt helemaal gelijk, Marloes. Het is inderdaad de top 1976. Die gaan wij vanaf 1 september uitzenden. Dat is de dag dat we precies 50 jaar oud zijn. Deze dinsdag dan beginnen we en anderhalve week later zijn we pas klaar. Het is een hele lijst, dus
2: ja,
0: dat wordt wel wat. Maar dat wordt een heel groot feest, dus dat wordt iets heel
1: natuurlijk.
0: Bijzonder. Allemaal stemmen, okay. Vanaf maandag kan het. Marloes, je bent gekwalificeerd voor de Cake op de Week. Nog drie vragen die iets met de actualiteit van doen hebben. Heb je ze alle drie goed, dan heb je een mooie prijs.
2: Oké.
0: Klaar?
1: Nou, let's go.
3: De Cake op de Week.
0: Ja, waarom was er afgelopen woensdag ineens een hele grote verkeersdrukte rondom het toch niet al te grote dorpje Vinkel? Was dat A vanwege een boerenprotest? B, waren dat bezoekers van de sterrenwacht in verband met de eclips? Of C, een Maria-verschijning in Vinkel?
2: Dat was B, hè?
0: Ja, B. Ja, helemaal goed. Want daar zit de heli natuurlijk, hè, de sterrenwacht. En daar waren heel veel mensen op afgekomen. Vraag 2. De ontsnapte Walibi. Misschien heb je er wel iets over meegekregen. Uh-huh. Uit Zoveldhoven. Die keerde deze week in één keer terug. En de vraag is, hoe kwam het beestje terug? A. Hij werd aangeschoten met een verdovingsgeweer. B. Onze collega Ronnie, die het beestje ontdekt had. Zo kwam het in het nieuws namelijk. Die kwam hem weer tegen en ving hem in een shopper die hij voor zijn buik hield. Of C. De Walibi hopte zelf het kamelenverblijf in. Van Zoveldhoven. Ja, C is inderdaad. B was heel leuk geweest, maar dat is niet waar.
2: Ja.
0: En dan hebben we er nog eentje, die is wat verder weg is dat gebeurd. Bij het Franse Gravelines moesten deze week de kernreactoren worden stilgelegd. En dat had een bijzondere oorzaak. A, hoe kwam dat? Was dat A door een kwallenplaag? B, een diarreeaanval bij het personeel? Of C, een luchtballon werd voor een Russische drone aangezien?
2: Ik denk A.
0: Dit is snel zaken doen, Marloes. Helemaal goed, dat betekent dat je gewonnen hebt.
2: Oké. Okay.
0: Dan gaan wij even een tik tegen het rad aangeven. Daar gaat hij hoor.
2: Uh-huh.
0: Ja.
3: Complete pannenset, elektrische tandenborstel, home cinema set.
0: Nou, wat een verrassing weer wat het gaat worden.
2: Nou, dat denk ik ook, ja.
3: Complete pannenset, elektrische tandenborstel, home cinema
1: set. Jeetje.
0: Hey, wat zal het toch zijn? Ja.
1: Wat gaat kosten?
2: Wat zal het zijn?
0: Ja.
3: Cake mix.
0: Nou, laat ik die nou net klaar hebben staan. Wat een toeval. Ja, ongelooflijk. Toeval bestaat niet, zeggen ze dan. Nou, Marloes, die gaat naar jou toe komen.
2: Oké.
0: Maak er een heel mooi weekend van.
2: Dank je.
0: En vergeet zeker niet te stemmen dus, hè. Top 900 vanaf maandag kan het, hè.
2: Gaan we zeker doen.
0: Oké, heel fijn. Hey, tot de volgende keer, hè.
2: Jo,
0: groeten. Houdoe.
1: Taking it slowly. I'm afraid to be lonely. Nobody told me it's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in pieces, all alone with your demons. And I know that we need this, but I've been too afraid to follow through.

0: is dat, het motto. Morgen wordt fantastisch, dat het vandaag allemaal wat minder gaat. Hè? Ja. Inmiddels 5:30. Dan gaan we zo meteen richting het nieuws. En dat krijg je van René. Waar ga je het over hebben?
1: Nou, Pillenboer is opgepakt. En Nederlanders die zijn wel een beetje klaar met de hitterecords.
0: Inderdaad, ja.
2: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij Scoot Me in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. Scoot Me, daar kom je mee thuis.
3: Er waren eens drie zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Ze droomden niet van glazen muiltjes of kastelen, maar van iets veel mooiers. De perfecte nachtrust voor iedereen.
4: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, al sinds 1988. Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
2: Bezoek onze showroom in Waalwijk. Scoot Me, daar kom je mee thuis. Scootme.nl.
5: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
6: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.

0: van de ANWB. Een hele goede middag.
1: Een hele goede middag. Er staat 40 kilometer nog. Het gaat de goede kant op in Brabant. Een paar lange files nog op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht ruim een half uur extra reistijd. Op de A17 Dordrecht richting Roosendaal is een ongeluk gebeurd. Daar is de rijbaan dicht tussen Stamperschat en Roosendaal-West. Omrijden kan via Bergen-op-Zoom. En op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef 10 minuten oponthoud.
0: Edwin, dank je.
2: Omroep Brabant.
3: Ja, ik zie nog steeds 36 graden hier op de thermometer staan. Dus wat dat betreft zitten we nog steeds ver boven de hittestand, zal ik maar zeggen. Waarover zo dadelijk meer. Het weer komt er ook zo dadelijk aan. Het uitgebreide weersverwachting van Weerplaza. Dan horen we of het echt weer heet gaat worden of dat het hierna toch wel een beetje voorbij is. René, met het nieuws.
4: De 36-jarige Gerrit van R. uit Eindhoven is opgepakt in Turkije. Hij staat bekend als ook wel de Brabantse pillenboer. Volgens justitie is hij een belangrijke speler in de Brabantse drugswereld en was hij betrokken bij grootschalige productie en handel in onder meer speed en ecstasy. Van R. kreeg eerder dit jaar ruim 10 jaar cel. Het is nog niet bekend wanneer hij aan Nederland wordt overgedragen. In het provinciehuis is het debat bezig over het omstreden plan van het provinciebestuur om vergunningen van 5 kippenhouders in te trekken. Boerenorganisaties vinden dat de provincie veel te ver gaat. Saskia Boelema is de verantwoordelijke gedeputeerde over de vergunningen.
5: Wij realiseren ons dat dit ingrijpend is. Wij staan ook niet voor deze situatie omdat we dat zelf willen. Wij staan hier omdat we dat moeten. De provincie heeft de intrekkingsverzoeken waar het vandaag om draait in eerste instantie ook afgewezen.
4: Het provinciebestuur zegt niet anders te kunnen na een uitspraak van de rechter. Die heeft geoordeeld dat de bedrijven te veel stikstof uitstoten vlakbij kwetsbare natuur. Premier Rob Jette noemt het uitdelen van Davidsterren met de letter B erop door Farmers Defence Force bij de boerenprotesten in Den Bosch walgelijk en zeer ongepast. Volgens Jette zijn de sterren onlosmakelijk verbonden met de jodenvervolging. De voorman, Mark van den Oever, vindt de vergelijking wel gerechtvaardigd, horen we in gesprek met verslaggever Noël van Hoofd.
6: Het is niet heel ongepast, een jodenster.
7: Ja, maar intrekken van vergunning is ook heel ongepast. Ja, ik vind als actiegroep moet je op het randje kunnen lopen.
6: Dit is niet over het randje.
7: Dit is op het randje.
4: Het debat in het provinciehuis in Den Bosch is nog bezig. Dit kan je live volgen via onze app of web. Ruim 3/4 van de bezoekers van het afgelaste Hardstyle-festival DEFCON 1 houdt het kaartje over voor volgend jaar. Dat was een keuze die het festival aan kopers gaf. Geld terug of het kaartje voor volgend jaar gebruiken. Het festival werd eind juni vanwege code rood door hitte afgelast. Daardoor kon bij de nieuwe kaartverkoop in oktober minder dan 1/4 van de tickets beschikbaar komen. Veel Nederlanders zijn de aanhoudende hitte inmiddels zat. Uit onderzoek van RTL blijkt dat 62% vindt dat het wel weer wat koeler mag. Vooral de warmte die 's nachts in huis blijft hangen zorgt voor overlast. Ja, en ook de droogte zorgt voor verhitte emoties. Want 1/3 van de mensen die hun tuin sproeien zegt zich daar soms voor te schamen. En sommigen doen dat juist vaak op momenten dat er niet zoveel mensen kijken. Of dat het minder opvalt. En daar is zelfs een woord voor, sproeischaamte. Nou ja, hebben jullie wel eens last van sproeischaamte?
3: Nee, ik sproei niet.
4: Je sproeit niet.
0: Heb je wel een tuin?
3: Nee.
0: Oh, je hebt geen tuin?
3: Dat is snel klaar natuurlijk.
4: Inderdaad. Nee.
0: Nee, ik heb ook geen sproeischaamte. Schaamte. Nee, maar er zijn heel veel mensen die gaan dus niet sproeien. Of alleen sproeien als niemand kijkt. Want stel ze sproeien en mensen zien het. Dan denken ze, oh, wat moeten ze van die denken dat ik nu dat idee.
4: Ja.
0: Ja, is dat echt zo'n dingetje dan? Ja, ik vind het.
3: Ja, ik kan me dat wel voorstellen.
4: Als mensen in het panel zeggen van wel.
3: Ja, maar ja, oké.
0: Dus ik vind het geen probleem. Als ik iemand in de tuin zie.

0: Neem je in een
1: binnen, oh, dat kan ook nog.
0: Ja.
1: Gewoon een plant uit de tuin.
2: Oh ja, dus, ja, die kun je inderdaad in een bloempot stoppen en dan weer terug.
1: Onder de douche zetten.
2: Ja, dat kun je ook doen.
1: Ben je er vanaf.
2: Ja, precies. Nou, sproeischaamte dus. Plaatje bij verzinnen.
1: Plaatje bij verzinnen. Doen we altijd om 17:30.
2: Ja.
1: Oh ja, schaamte denk ik dan. Such a shame. Wee wee. Van Talk Talk.
2: Talk Talk, ja, oké. Okay. Dan doe ik de hittegolf. Vandaar komt het allemaal vandaan. De heatwave.
1: Van?
2: Martha Reeves.
1: Oh, ja.
0: Oh, dat is ook een lekker nummer. Ja, het is heel warm. Het is koud, heel simpel. Johnny Cash, Ring of Fire.
1: Ring of Fire. Dan wacht ik even op Christian. Heb je ze allemaal achter elkaar?
2: Zeker weten.
1: Ja, hoor. Ja, komen ze.

0: I fell into a ring of fire.
1: Nou, ik zou zeggen, geef even een gil. Wil je 1, 2 of 3 via 06 573 28203? En de meeste stemmen gelden.

0: Nou ja, de een is er enthousiast mee, de ander wat minder. Maar de conclusie is, het is gewoon heet. Toch, Berend van Weerplaza?
1: Het is zeer heet zelfs. Ja,
0: zeer heet.
1: Ja, uitzonderlijk hoge temperaturen vandaag. We hebben op deze plekken gewoon weer een... of eigenlijk alle plekken in Brabant een record gevestigd vandaag. Warmste 14 augustus sinds het begin van de metingen. Op de meeste plekken bijna 37 graden. Dus dat is... ja, dat zijn natuurlijk wel hele hoge temperaturen. Hè? Ja.
2: No.
0: En dan kom je natuurlijk op het punt aan dat mensen er klaar mee zijn. En dan het is voor het allemaal genoeg. En dan ga jij zeggen dat het morgen ook weer heet wordt. Of valt het mee?
1: Nou, dat valt wel mee. Ja, dit was echt wel de heetste dag voorlopig. En dit soort temperaturen... ik durf misschien wel te zeggen... dat we deze zomer dat niet meer terug gaan zien. Maar goed, het is natuurlijk nog wel eventjes. Want morgen gaat er al een verandering aankomen. Het kan morgen wel nog lokaal tropisch warm worden in het zuidoosten van de provincie. Daar zo'n 30 graden, maar geleidelijk krijgen we te maken met wat koelere lucht. En wordt het een graad of 26 op de meeste plekken in de provincie morgenmiddag. En ik denk dat dat al voor de meeste mensen een stuk aangenamer is. Lokaal kan er ook een buitje vallen, zeker in de tweede helft van de ochtend, begin middag is dat het geval. Maar op de meeste plekken verwacht ik gewoon weer een droge dag. Dus ja, de droogte die blijft ook morgen nog aan.
2: En daarna?
1: Zondag en maandag wederom droog. De temperatuur gaat wel verder naar beneden. Het wordt zo'n 23 tot 25 graden in de provincie. Dat zijn eigenlijk vrij gebruikelijke temperaturen. Maar wel een stuk minder heet natuurlijk dan de afgelopen periode. En vanaf dinsdag dan gaat het allemaal gebeuren. Want dan krijgen we te maken met een westelijke circulatie. En daarmee worden meerdere buiensystemen aangevoerd. En dan kunnen we eindelijk weer eens wat serieuze regenhoeveelheden gaan verwachten. En ik denk dat de meeste mensen daar wel blij mee zijn. En de natuur natuurlijk helemaal.
0: Kan zeker, daar kijken we wel even uit.
1: Ja,
0: zeker. En die regen, heerlijk man.
1: Ja, toch? Ja. Dat is helemaal niet gek. Ik denk dat we tot en met het einde van de maand... misschien wel tientallen millimeters regen kunnen verwachten. Ja. De droogte gaat daarmee niet verholpen worden. Maar het gaat wel wat verlichting brengen. Zeker.
0: Zo, Berend zijn we weer helemaal bij. Dank u zeer en tot de volgende weer. Hè.
1: Tot de volgende.
0: Joe. En we gaan nou eens kiezen.

0: I fell into a ring of fire.
1: Nou, ik zou zeggen, geef even een gil, hè. 1, 2 of 3 via 06-573-28203. En de meeste stemmen gelden, zo simpel is het.
2: Er is wat tekening in de strijd, maar het is nog niet beslist.
1: Het is nog niet beslist.
2: Het is nog niet beslist.
1: Hartstikke idee, joh.

0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976. Het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
2: Vier met ons mee
3: en stem vanaf maandagochtend 8:15
2: via omroepbrabant.nl/top1976.

0: Phil Collins en Studio. En nou ja, dan komen we uiteindelijk bij de conclusie.
1: Ja.
0: Uiteindelijk de uitslag. Welke platen gaat winnen die allemaal te maken hebben met de sproeischaamte waar sommige mensen last van hebben.
1: Talk Talk werd het niet.
0: Oh, niet?
1: En Martha Reeves werd het niet.
0: Nee,
1: maar The Ring of Fire werd het wel. Johnny Cash.
0: Ruim of?
1: Ja, best wel ruim.
0: Ja. Nou ja, goed. Weer de nieuwslezer, hè?
1: De nieuwslezer, dit weer een keer. Nou. Dank voor alle reacties, lieve vrienden. Hier komt-ie, Johnny Cash, Ring of Fire.
2: Love is a burning thing. And it makes

0: Johnny Cash en The Ring of Fire op Omroep Brabant. En dat leidt alweer richting 6 uur. En daarna gaan wij toch weer eens even een duik doen in ons zwemparadijs.
1: Ja.
0: Bad.
1: En nog iets met dat Brabantse Vriendenfestival.
0: Oh, ook nog?
1: Ja.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
3: Hey Raymond!
4: Je hebt minder last van een droge huid met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
2: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
8: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
9: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
8: Dineer en ontdek de Biesbos tijdens de Nature Dinner Cruise met de Zilvermeeuw. Er is nog plaats, dus boek hem snel op zilvermeeuw.nl.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Renate Kok met het NOS Journaal. Protesterende boeren zijn vanmiddag toch met trekkers de snelweg opgegaan. Ze reden onder meer over de A1, de A2 en de A50. Het kabinet deed juist een dringende oproep aan boeren om niet op de snelweg te demonstreren. Aanleiding was het dodelijke ongeluk vanmorgen bij Hees in Brabant. In een file op de A59 door trekkers reden 4 auto's op elkaar. 2 mensen uit Os kwamen om het leven, 6 anderen raakten gewond. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. In Den Bosch vergadert Provinciale Staten daar nog altijd over. De Maastrichtse wijk Malberg blijft de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren daar tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in na ongeregeldheden. Er werden toen brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken dat naar handhavers en woningen werd gegooid. Ook bewoners werden bedreigd. 2 minderjarigen zitten nu vast. Omdat de rellen niet stopten, is de maatregel verlengd. Eerder waren er ook al problemen in de wijk. Volgens de gemeente gaat het grotendeels om dezelfde groep die overlast veroorzaakt. De natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlakbij de Nederlandse grens bij Kerkrade. En het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt ongeldig verklaard. Volgens het Hof is de wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer. Langs de kust koelt het wat af. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Nou, daar gaan we weer.
13: Het is Edwindag, Edwindag, Edwindag. Dat is de dag dat alles mag. Hier is Edwin.
12: Zo is dat, Edwin Gerritsen van de AWB. Een goede avond. Hoor ik nou even een hond achter de schermen bij jou?
14: Er loopt hier een hond rond. Dat is van de AWB, hè? Dat is een AWB-hond.
15: De AWB-hond.
12: Ja. Hebben jullie een AWB-hond?
14: Ja, even kijken of hij nog blaft.
16: Hokus, kom eens hier.
15: Hokus?
14: Nee, hij blaft niet meer.
12: Oh ja,
14: daar is
12: hij. Van wie is die hond?
14: Van wie is die? Hij is heel groot.
15: Ja. Van wie is die eigenlijk?
14: Die hond die is van de Bianca.
12: Oh, wat dus, goed. Een ondersteunhond voor jou ook.
14: Wat zei je?
12: Een soort steuningshond voor jou. Hoe heet dat zoiets? Een ondersteuningshond.
14: Een hulphond. Ja. Dat zegt Bianca ook steeds. Dat is jouw hulphond. Dus,
12: dat kan ik me goed voorstellen. Goed, Edwin, waar staat het vast?
14: Nou, heel weinig plaatsen nog maar in Brabant. Het is bijna voorbij. Op de A4 Antwerpen richting Rotterdam van Hogeheide. 5 minuten vertraging. Ja, precies. A17 Dordrecht richting Roosendaal. De rijbaan is nog steeds dicht voor Roosendaal. Westen opruimwerkzaamheden. Omrijden kan je via Bergen-op-Zoom.
15: Ja, dat zei hij al.
14: Ja.
12: Oh nee. Ja. Nou, Edwin Gerritsen, bedankt. Hoe heet de hond?
14: Rokus.
12: Rokus. Rokus ook bedankt, hè? Ja, precies. Oh, Edwin, tot straks. En dan gaan wij zo meteen door met... Hou eens even stil, joh! Jezus. Mag ik nog even wat zeggen?
15: Ik vind het gezellig, hoor.
12: Ja, het is wel, op zich is wel gezellig.
15: Ja, zeker wel.
17: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
18: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
19: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
20: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
21: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
22: Voor wie zijn we ook alweer?
21: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
21: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
23: Mijn papa verkoopt stoelen.
24: Dit zit al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
25: Dit zit.
24: Voordelig en snel.
25: Dit zit.
26: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
27: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
28: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
29: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
30: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
31: Een lijst met de 1976 mooiste nummers
32: uit meer dan 60 jaar popmuziek.
33: Stem vanaf maandagochtend 8:15
34: via omroepbrabant.nl/top1976.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
1: de Piepende Bandenshow. Christian Westerveld en Stefan.

0: onze eigen Guus met proosten. En ik ga ervan uit dat er een hoop mensen vandaag al wel aan het proosten zijn, toch? Kan niet anders.
1: De hele zomer door, denk ik ook wel.
0: Denk ik ook wel, ja.
2: Het tropisch zwemparadijs.
1: Ja, in een zwembad zit water natuurlijk.
0: Lekker.
1: En water is ook het thema deze keer, want we komen er tekort. Er komt wel weer wat aan, hebben we inmiddels kunnen horen.
0: Maar en het is gewoon de heetste dag van de reeksen die we gehad hebben. Dus dan is het thema al helemaal perfect als we water pakken. Dus je gaat allemaal muziek horen die te maken heeft met water.
1: Ja, en wat we dus doen, we beginnen zo dadelijk in het buitenbad. En dan komt er ineens een artiest boven water. En dan is de vraag, drukken we die gewoon weer onder water? Of willen we die laten zingen? Ofwel, zingt hij of verdrinkt hij? Luister even mee welk het is. Wie is dit?
0: We beginnen met het buitenbad, toch?
1: Ja, in het buitenbad.
3: Het buitenbad.

0: En dat is de vraag. Als je een duimpje omhoog doet, dan zingt hij. Of in dit geval is dat dan K3. Dan zingen ze. Doe je een duimpje omlaag, dan verdrinkt hij. Dan verdrinken ze. Dus het is in jouw handen. Nou ja, in onze handen allemaal natuurlijk. Hè? We gaan eens kijken wie de meerderheid haalt. De duimpjes omhoog of de duimpjes omlaag. Stuur een duimpje omhoog als je K3 helemaal wil horen. Naar 06573-28203. En wil je een andere mooie waterplaat uit een ander zwembad horen, dan doe je een duimpje omlaag naar hetzelfde nummer.
1: En dan mag je dus met ons samen kiezen als je zegt deze niet.
0: Ja, precies zoals we normaal in de parkeergarage doen. Maar deze zomer doen we het in het zwembad.
1: Nou, tot zo!
2: Dit is Omroep Brabant.
3: Hey everybody, it's B-Rexa here.
2: De hele dag.
4: Kijk gezellig. Omroep.

0: Zou die erbij staan in de top 1976, deze?
1: Denk ik niet.
0: Je denkt niet dat hij het haalt?
1: Nee, ik denk het niet, nee.
0: Hij hoort er misschien wel bij. Ik vind het wel een lekkere plaat, hoor.
1: Dat wel, maar als je het mij vraagt, we kunnen er wel een wedje op doen. Nou, ik denk het, maar dat is een gokje, hè? Ja.
2: Het tropisch zwemparadijs.
0: Vanaf maandag dan kun je stemmen. Dan kun je er zelf invloed op uitoefenen. We gaan naar het zwemparadijs. En wij zijn bij het buitenbad aangeland. En we horen K3 net zingen. En ik heb een boel duimpjes gezien, maar niet zo heel veel omhoog, moet ik heel eerlijk zeggen.
1: Nee, niet veel.
0: Guido, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: En een van de duimpjes die naar beneden wees, kwam van jou.
3: Ja, dat klopt.
0: Je was niet gelijk heel warm toen je de driestemmige blonde dames...
3: Nee, K3 is niet mijn ding.
0: Nee, dat geeft helemaal niet. Dan gaan wij gewoon ons zwemparadijs betreden. Dan komen we nog 4 zwembaden tegen. En in elk van die baden zit een artiest die een stukje wil zingen. En aan jou is het dan om te bepalen, zingt hij of verdrinkt hij?
3: Nou, gaan we doen.
0: Oké, kun je dat aan, denk je?
1: Ja, dat hoop ik maar.
0: Het is wel een verantwoording, hè? Oké, nou, laat maar komen. We gaan naar het Pierenbad toe.
1: Hartstikke idee. Nou, gast erop dan, hè?

0: En daar gaan ze weer. Milk Inc. en Walk on Water, Guido. Gaan we deze doen of gaan we zeggen... Nee hoor, gewoon lekker verzuipen, we gaan naar de volgende.
1: Deze gaan we doen.
0: Deze gaan we doen? Nou ja, snel zaken doen met jou dan.
1: Nou, lekker hoor.
0: Heel goed. En dan gaan we lekker naar Milk Inc. luisteren, Walk on Water. En dan wensen we jou een heel fijn weekend toe.
1: Ja, hetzelfde.
0: Hey, Guido, dankjewel. Groetjes. Ja.

0: Nou, een snelle keuze in het zwemparadijs. Huppatee, gewoon de eerste. Joh, dat klinkt wel leuk. Kun je wel gewoon doen. Dan doen we daar.
1: Fijn toch?
0: Ja, Walk on Water van Milk Inc. En zometeen, nou goed, gaan we alweer richting 6:30. En 6:30 betekent nieuwstijd. René, waar ga je het over hebben?
2: Man en vrouw uit Os overleden bij een ongeluk Hees vanochtend. En presentatrice die verspreekt zichzelf live op tv met een pikante uitspraak.
0: Is het wat blooper of is het...
2: Ja, er zijn een blooper.
0: Okay. Oh, dat vind ik leuk.
2: Ja, van je welste.
3: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
4: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
3: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
4: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alping-collectie.
5: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
6: Omroep Brabant.
1: Ja, we hebben geen files meer, dus dat is ook fijn om even te melden. We hebben wel weer, dat hebben we altijd. Het blijft nog wel een tijdje warm. Morgen dan beginnen we met bewolking. Maar dan wordt het nog wel een beetje warm. Want zo'n 28 tot 31 graden. Maar dat is veel minder dan dit moment. Want op sommige plekken tikken we nog steeds 36 aan.
0: Nog steeds, nu op dit moment?
1: Nu nog.
0: Oh jeetje.
1: Maar dat wordt in de loop van de avond allemaal minder. Nu wordt het even meer. Qua informatie, René, praat ons bij.
2: Bij het ongeluk op de A59 bij Hees zijn een man van 71 en een vrouw van 72 uit Os om het leven gekomen. 6 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde vanochtend achterop een file die was ontstaan door tractoren op weg naar het boerenprotest in Den Bosch. Wat de oorzaak van het ongeluk zelf is, is nog niet bekend. Zowel buiten als binnen het provinciegebouw werd stilgestaan bij het ongeluk. Premier Jette kan zich er niet in vinden dat de politie vooraf zei niet op te treden tegen tractoren op de snelweg.
7: Ik vind dat geen goed signaal. Ik heb net ook begrepen dat politie en OM ook in het oosten van het land zeggen dat ze wel degelijk handhaven en dat ze dat gericht doen.
2: Volgens Jette moet de politie, OM en burgemeester bespreken hoe het zo fout kon gaan. De politie heeft inmiddels gereageerd en wel degelijk te hebben geprobeerd tractoren te weren, maar dat dit door de massale toestroom moeilijk ging. Het lichaam van de vermiste Toon van 78 uit Oosterhout is vanmiddag gevonden. De man werd sinds zondagmiddag vermist. Familie, vrijwilligers, speurhonden en duikers zochten de afgelopen dagen naar hem. Wat er precies is gebeurd, dat is nog niet bekend. De politie gaat strenger controleren op de Merwedebrug. Daar mogen sinds een maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Volgens minister Karremans negeert nog een klein deel van de chauffeurs het verbod.
8: Daarom gaan we ook volgende week daar vol bovenop zitten samen met de politie. Ja. Dat is een actieweek waarin we daar ook niet alleen flitsen, maar ook daadwerkelijk zijn. Dus je wordt ook gewoon echt van de weg gehaald. Je kan een forse boete krijgen.
9: Okay.
8: Omdat we natuurlijk gewoon, nogmaals, dit niet voor niets doen.
2: Dat zei de minister in het tv-programma Goedenavond Nederland. Een Amerikaanse televisiepresentatrice die gaat viraal naar een nogal pikante verspreking op live televisie. Tijdens de verkoop van een pruik wilde Toni Braxton, zo heet ze, zeggen dat het kapsel eruit zag alsof ze een blow-out bij de kapper had gehad. Maar ze zijn per ongeluk iets heel anders. Luister maar even mee.
10: Again, it looks like you went and got a blowjob at your blowout at your salon. And it looks beautiful.
2: Ja, het fragment is inmiddels miljoenen keren bekeken en het leverde haar zelfs een uitnodiging op bij Jimmy Fallon in de show.
0: Dat vind ik dan weer overdreven. Dan doe je één versprekingje en dan, oh, Jimmy Fallon duikt er bovenop. Kom maar even langs. En waarom? Ja, omdat je een verspreking had. Dat is het.
1: Ja.
0: Daarom mag je langskomen.
2: Nou, nee, niet helemaal. Zij verkoopt pruiken. En zij had gereageerd op het feit dat Jimmy Fallon had er een grapje over gemaakt, net als wij nu eigenlijk doen. Hè? Dus ja. Zo kwam ze voorbij in die show en had hij een paar grapjes gemaakt. En toen had zij weer gereageerd bij een ander tv-programma van, oh, ik vond het wel grappig dat Jimmy Fallon dat deed. En toen ontstond er een beetje zo'n dingetje om haar heen. En toen heeft Jimmy Fallon haar uitgenodigd. Dus het klopt wel deels wat je zegt, maar ze heeft nog, ja, het heeft allemaal wat meer zijn beloop gedaan. Ja,
0: het is wel leuk.
2: Ja.
0: Een blow-out in plaats van een blowjob. Ja. Even voor de mensen die...
1: Doe hem nog even. Ja, doe hem nog even. Wil je eerst uitleggen wat een blowjob is voor mensen die niet weten wat het is?
0: Luisteren.
10: Again, okay. It looks like you went and got a blowjob at your blowout at your salon, and it looks beautiful.
0: Maar voor de mensen die geen Engels kunnen genezen, wat is eigenlijk een blowjob dan?
9: Dat is een moet ik gaan.
1: Ja, ja. Nou, het is, we hebben toch, hoe heet dat, visual radio. Zou je het even kunnen demonstreren voor de mensen?
9: Oh, zo. Nee, ik heb echt weekend, jongens. Ik word zo opgehaald. Nee, sorry, kijk, ik moet echt gaan.
0: Kijk, het is een Engelse term.
9: Ja.
0: Ja? Dus ja. Ik kan me goed voorstellen dat mensen denken, blowjob, wat is dat dan?
1: Het is een blaaswerkje.
9: Ja,
1: letterlijk,
9: maar, waar staat het voor, Christian?
1: Ja, dat is de vraag aan jou.
0: Dat doen jullie allemaal moeilijk.
1: Je kunt ook gewoon
0: zeggen dat het een seksuele handeling is waarbij je het geslachtsdeel van een man in de mond neemt.
1: Nou. Oh, is dat het? Wat zeg je nou tegen mij?
0: Jongen.
1: Gaan we schelden? Echt serieus?
0: Mietjes?
1: Nou zeg.
0: Dat zei ik. Ik zei ik heb zin in frietjes.
1: Dat zei je.

0: uit de jaren 80, Set Me Free.
1: Ja, misschien ga jij ook wel helemaal koekoek dadelijk. Want we hebben het allerlaatste setje kaarten liggen. Voor de Brabantse vrienden. Hartstikke leuk festival. 5 september is het te doen op Bakenbest. Snollebolletjes. Dat is een beetje de drijvende kracht erachter, hè? Rob Kemps. Maar ook Jordi is er en Christel de Laat is er ook bij. En heel veel leuke artiesten, heel veel Nederlandse artiesten die er een geweldig feest van gaan maken. En je kunt erbij zijn, helemaal gratis en voor niks. En je kunt ook nog niet 1, niet 2, maar 3 vrienden meenemen.
0: 3 vrienden, ja, want voorheen was het tot de losse, hè? Dus nu vooral naar de Brabantse vrienden. Dus als je denkt, waar ken ik het van? Dat zou daarvan kunnen zijn.
1: En er komt dadelijk nog een Brabantse vrienden alarm voorbij. Dat gaan we nu niet laten horen.
0: Wil je die nu al?
1: Nee.
0: Nee, nou, dat doen we dan
1: niet. Hij komt er zo aan en je herkent het echt wel. Als je erbij wil zijn, moet je dan even snel appen naar 0657328203.
0: Mag je nou al?
1: Ja, doe dat maar. Ja, ja, vooruit. Ja, dat was hem.
0: Was strak op de muziek, zeg. Oei, oei, oei.

0: alles wat je nodig hebt, hoor je hier.
1: Nou, geweldig.
2: Het hele jaar door.
0: Omroep Brabant.
3: Kevin McGraw en Chariot. En dan, lieve mensen,
4: ja,
3: is het zover.
5: Het was meer dan duidelijk dat het alarm geklonken heeft. Zullen we gewoon eens even kijken of wij 4 kaarten kunnen weggeven?
3: 4, en dat is best veel.
5: Dat is best veel, ja. Dat is ook het idee erachter, hè, dat je dus echt vrienden kunt meenemen. Hè. Dat is het idee. We gaan gewoon kijken of er opgenomen wordt, want dat is altijd voorwaarde numero
3: uno.
5: Uno. We gaan eens...
3: Hoort Christian klikken, heel goed.
5: Nou, klik, klik, klik, klik, en dan weet je tenminste...
6: Hallo, met
3: Jara. Jeetje.
5: Hé, hey, Jara, je neemt het heel snel op, zeg. Hallo.
6: Ja.
3: Met wie, Jara?
5: Jara.
6: Jara, ja.
5: Jara.
3: Zit je in de auto?
6: Ja, klopt.
3: Ben je zelf aan het rijden ook?
6: Ja, maar hands-free, hoor.
5: Oh, hands-free, oh, dan is het goed.
3: En waar ben je nou onderweg dan zo laat nog? Naar het werk of...
6: Nou, terug van het werk, naar huis.
3: Een huis, en waar heb je gewerkt?
6: Is voor een reuzenvrouw bij jullie.
5: En wat heb je gedaan?
6: Ik ben fysio.
5: Oh, okay, fysio, dat is belangrijk. En we hebben twee belangrijke vragen, Jara, voor jou.
6: Ja.
5: Eerste vraag is, heb jij 5 september wat te doen?
6: Nog niet.
5: Nog niet.
3: Nog niet. Nog niet. Je gaat al vanuit dat je iets gaat krijgen.
6: Ja, wie weet.
5: Ja, wie weet. En de andere vraag is, heb jij minimaal 3 vrienden?
6: Ja, minimaal wel. Ja.
5: Nou, dan...
3: Ja!
5: Hey. Dat betekent dat jij erbij bent.
6: Nou, druk ik.
5: Nou, kijk eens aan. Wie zijn die 3 vrienden? Durf je dat nu al te zeggen? Of ga je nu eens even kijken wie er de komende weken allemaal heel aardig en lief tegen jou doen?
6: Nou, ik denk sowieso mijn moeder, want die vindt volgens mij helemaal geweldig.
5: Nou, helemaal goed, joh. Hey, blijf even aan de lijn, dan zorgen wij ervoor dat de kaarten bij je komen.
6: Helemaal goed.
5: En dan wensen wij jou een heel fijn weekend en heel veel plezier vast de 5e.
6: Ja, dankjewel.
5: Hey, groetjes.
6: Joe.
5: Joe.
3: Joe.

0: en Papa Ute. En dan vooral ook nog Cloud met C'est la vie.
1: En die draaiden we voor Pim.
0: Speciaal voor Pim, hè, was het, hè? Ja.
1: We hebben ruimte nog voor één plaatje. Welke zullen we eens doen?
0: De allerlaatste. Wat zullen we eens doen? Iets met George Ezra vind ik altijd wel geinig.
1: Nou, dat vind ik een mooie, goede zanger, hoor. Geweldige stem. Dus laten we dat maar doen.
0: Doen we die. En dan zou ik zeggen, nog een fijn weekend. En tot voor mij zondag, voor jou morgen.
1: Morgenochtend 9 uur. Dus we maken er een mooie avond van.
0: Allee.
1: Keep it cool.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
8: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
9: Bezoek onze showroom in Waalwijk. Scoot Me, daar kom je mee thuis. Scootme.nl.
8: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
10: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
11: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee, een ervaren safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
12: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Renate Kok met het NOS Journaal. De Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel al in na ongeregeldheden. Daarbij werden toen onder meer brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken. Omdat de rellen niet stoppen, wordt de maatregel verlengd. De boerenprotesten van vandaag zijn slecht gevallen bij het kabinet. Ministers Heerma en Karremans riepen de boeren op om niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen kwamen 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond in een file achter trekkers. De boeren waren onderweg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Justitieredacteur Remco Andringa zegt dat de politie worstelt met de aanpak van die boerenprotesten.
15: Ik denk dat in de overwegingen om bij voorbaat een oogje dicht te knijpen ook wel heeft meegespeeld dat het in de praktijk inderdaad heel moeilijk is om trekkers weg te houden van de snelweg. De politie heeft niet de mensen en de middelen om bij iedere oprit van snelwegen een groot aantal tractoren tegen te houden. Met ook nog eens het risico dat het daar escaleert.
14: Nou, ondanks die oproep zijn protesterende boeren vanmiddag toch met trekkers weer de snelweg opgegaan. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de Grondwettelijke Raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wet beoordeelt en ook tegen kan houden. Volgens de Raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. En de Raad is ook niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En de natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar op 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlak bij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Het weer. Langs de kust gaat het wat afkoelen door een noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur dan naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
16: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
4: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
16: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
4: Dit is Omroep Brabant. Met nu
16: non-stop de lekkerste muziek.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Ik heb een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn er toch in een raar.
6: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
7: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: 8:00, Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nu nog geen onomkeerbare stappen zetten, zegt ze. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen en daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens het debat was veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. Het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En de Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in naar ongeregeldheden. Deze bewoners herkennen de onrust in de wijk.
3: Laten ze een jongske mishandelen in het park. Hebben ze zijn fatbike gepakt. Kijk, ik snap dat die kinderen zich vervelen. En dadelijk als de show weer begint, zal het wel weer minder worden. Maar ja, het is alsof ze, ja, alsof ze het gewoon leuk vinden.
4: Ik merk gewoon dat heel veel ouderen, die zitten in de thuiszorg, gewoon niet meer s'avonds naar buiten durven.
2: Ja, dankzij het uitroepen van het veiligheidsrisicogebied mag de politie bijvoorbeeld nu ook preventief fouilleren. Het weer dan vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 's Middags vaker zon en wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
5: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
6: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
5: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
6: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
6: non-stop de lekkerste muziek.

0: bijgezellig.
1: Overal in Brabant.
2: Van Asten tot aan Zevenbergen.
3: Brabant is ook trots op te zijn.
2: Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: Omroep Brabant, kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk. Het gevoel
2: van hier. Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
3: Maar ja, ik ben hier gewoon voor de gezelligheid. Het gevoel van
4: hier. Omroep Brabant.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Walcheren met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan ook niet anders na het besluit van de rechter, zegt de verantwoordelijk gedeputeerde. Toch wil ze nog één keer met de boeren in gesprek. Het is de uitkomst van het debat van vandaag, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
3: De oppositie wilde met verschillende moties alle plannen van tafel. Dat is niet gelukt. Gedeputeerde Staten blijft dus overeind met het plan, maar belooft wel opnieuw met de 5 pluimveehouders hier in de provincie om tafel te gaan, om te kijken of er misschien nog een oplossing is die voorkomt dat op termijn de vergunning gedwongen moet worden ingetrokken.
2: Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie het nieuwe bestuur van Tiel zou steunen. De partij zou Pro, CDA en D66 aan een meerderheid helpen, maar zelf geen wethouder leveren. Maar Pro wil toch niet samenwerken met Forum voor Democratie. Tiel zit al een tijd in een bestuurscrisis. De gemeente heeft op dit moment alleen een waarnemend burgemeester en geen wethouders. Het Britse wielertalent Finlay Tarling is op 19-jarige leeftijd overleden. Hij kreeg een ernstig ongeluk in de 8e etappe van de Ronde van Portugal. De etappe werd na het ongeluk met de jonge renner stilgelegd. Wat er precies is gebeurd is niet helemaal duidelijk. Op sociale media wordt gespeculeerd dat Tarling in botsing is gekomen met een auto die tegen de richting inreed. En door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer, de temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
4: Op 1 september is het feest.
1: Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
5: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
6: Het jaar waarin we zijn begonnen.
1: Een lijst met de 1976 mooiste nummers
4: uit meer dan 60 jaar popmuziek.
5: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
5: non-stop de lekkerste muziek.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
0: Wij zijn nu al wakker. Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
1: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
1: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
2: op Omroep Brabant.

0: Altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: Are you telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: De tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie een nieuwe coalitie van Pro, CDA en D66 aan een meerderheid zou helpen. Maar dat gaat toch niet door, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
3: Er was ook niet echt sprake van een coalitie. Forum zou die partijen hebben gesteund, zeg maar, daarin. Maar ze zouden geen wethouder leveren. Pro heeft de keutel weer ingetrokken. Want ze willen niet actief samenwerken met Forum. En ze willen, zeg maar, de indruk wegnemen dat Pro überhaupt met Forum voor Democratie gaat samenwerken.
2: Nou, Tiel zit al een tijdje in een bestuurscrisis. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen nu de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer dan. Vannacht kan er lokaal een bui vallen. Het gaat uiteindelijk afkoelen naar een graad of 18. Morgen in het westen en noorden kans op een bui. En later in de middag kan het ook in het oosten gebeuren. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
4: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
5: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
4: Een lijst met de 1976 mooiste nummers
6: uit meer dan 60 jaar popmuziek.
5: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
5: non-stop de lekkerste muziek.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976, het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
2: Vier met ons mee en stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Ardee, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media dood aangetroffen. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Ardee werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze Britse universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Volgens hem waren de beschuldigingen racistisch gemotiveerd. Al gaf hij toe dat er fouten in zijn werk zaten. Toch zijn er universiteiten die weer spreken dat Ardee er academische functies had, die hij wel noemde. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nog geen onomkeerbare stappen zetten. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitieve besluit. Tijdens het debat vandaag was er veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. En ook het feit dat het provinciebestuur niet zelf om tafel is gegaan met de boeren zette veel kwaad bloed. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische gegevens, maar om het boekingssysteem voor het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer: komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden bij een matige noordenwind. Dit was het NOS Journaal.
1: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
3: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
1: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
3: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met Weekend.
2: Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen.
0: In het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht, die ook groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt een definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Rarrow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer. Komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. En het wordt dan ongeveer 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
0: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
1: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: Stem vanaf maandag ochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcom. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcom.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 jaar tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met Weekend.
2: Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen.
0: In het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Europese continent heeft te maken met veel natuurbranden. Die zijn ontstaan door hoge temperaturen en extreme droogte. Afgelopen dag werd duidelijk dat de grote brand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een dorp nadert. 2000 mensen zijn daar geëvacueerd. In het zuidwesten van Frankrijk woedt sinds gisternacht een nieuwe grote natuurbrand. Die heeft al 600 hectare verwoest. En in een voorstad van Birmingham in het Verenigd Koninkrijk zijn bij een grote natuurbrand 19 huizen verwoest. In het land woeden nu 37 branden. Ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden natuurbranden. Hoogleraar Jason Ardey, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat nog door. Ardey werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vannacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. De komende dag kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. En dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
3: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
0: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
3: Een lijst met de 1976 mooiste nummers
1: uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
0: Non-stop de lekkerste muziek.

0: gewoon dit, hè?
1: Gezelligheid.
0: De gezelligheid.
2: Waar je ook bent, wij gaan met je mee.
3: Omroep Brabant.

0: telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: Tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: met vakantie Koen Wijn. Keigezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van een citytrip naar Berlijn. Langs de Italiaanse meren. Naar de Britse eilanden. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.